Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dillies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcouder werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten lichtgewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken, dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Goedenavond, dit is Lou FM met nu Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, je luistert inderdaad naar Uurtje Factuurtje. We gaan één gast straks bellen, Gerrit van Hul. En die gaat praten over het dorpsfeest in het Harre, 29 augustus. Gisteren hadden we geen Ellen versus Rob. Dus we gaan nog een half uurtje ook Ellen versus Rob doen. Dag Ellen.
2: Een half uurtje?
1: Drie kwartier dan. Nee, want Gerrit van Hul heeft een heleboel te vertellen.
2: Oh, oké. Okay.
1: Als gast zijn.
2: Dus dan kan ik even koffie gaan drinken.
1: Dan kan jij koffie gaan drinken, ja. Maar goed, ik ga met mijn eigen liedje beginnen. En ik ga jou vragen waar je dat ooit gehoord hebt.
2: Ja.
1: We gaan Love Your Enemy.

0: for me. I'm learning how to love me.
1: Brooklyn, een singer en songwriter.
2: Uit Willep, hè?
1: Heeft, ja, uit Willep. En die heeft vannacht heeft ze de kwartfinale American Got Talent gedaan. En helaas is het door het publiek, of ja, het publiek van Amerika, niet gekozen. Maar de jury was heel wild enthousiast over haar.
2: Nou,
1: ik denk ook dat ze een verkeerd liedje gekozen. Het is eigenlijk een liedje wat ze zelf geschreven heeft. Maar
2: okay.
1: Ja, de liedjes van in Engeland, Amerika zijn een beetje bombastisch. Wat meer, ik denk dat ze daardoor verloren hebben. Maar goed, het is wel jammer. Het is een heel goed kwartfinale Holland Got Talents.
2: Ik vind het echt
1: American Got Talent.
2: Ja, nou, ik vind het echt geweldig dat ze zo ver gekomen. De enige die zo ver gekomen is, was een BN'er, toch?
1: Hoe bedoel je een BN'er?
2: Nou, de America's Got Talent deed die bij BN'er toch van
1: die
2: ons mee. Ja, die schreeuwlelijk, ja, die. Die.
1: Ja, ik kan ook even niet op de naam komen.
2: Die, nee, dat die, is maar goed dat we dat ook niet zeggen.
1: Heeft.
2: Precies dat. Nee, bij de Jumbo, toch?
1: Oh, de Jumbo, oké. Okay,
2: ja, zoiets. Dus, en die heeft het ook niet gewonnen. En ik vind dit wel heel knap. En ik vind het ook leuk, Wilp. Dat is vlakbij.
1: Ja, klopt, ja. Ik heb nog wat analyse van gehoord, maar dat is echt geweldig. Hey, een uurtje voor tuurtje. We hebben één gast die we gaan zeggen, we gaan bellen. En voor de rest gaan we lekker eventjes praten over wat er allemaal gebeurd is. Weet jij wat? Of, nou, wacht even. Ik heb wel een goede trouwens. Je moet naar Kenia.
2: Oké.
1: Okay. Want daar hebben ze goudader gevonden in het westen van Kenia.
2: Oké. Okay.
1: Alleen er zijn 10.000 man op afgegaan met een heleboel jonge kindjes en alles. En er zijn, het loopt helemaal uit de klauwen in het hele verhaal. Maar goed, in ieder geval als je goud wil vinden, moet je naar Kenia toe gaan.
2: Oké, wanneer ga je naar Kenia?
1: Ik ga niet naar Kenia
2: je
1: toe.
2: Gaat niet naar
1: daar, daar, daar, daar hebben ze ebola toch ook? Want het is in
2: nee,
1: ieder
2: dat
1: geval,
2: is niet in Kenia.
1: Nou, maar wel in de buurt ergens.
2: Nee, dat is op een andere plek. Dat
1: ja,
2: is,
1: maar het is wel in Afrika.
2: Ja, ook ja. Afrika is wel groot hoor.
1: Maakt niks uit. Dus ik ga niet naar Kenia toe. Nee, dat.
2: Ik doe de goudkoorts, hè? Dat is een hele toestand geweest in Amerika,
1: ja,
2: toch?
1: Klopt, ja.
2: Was dat niet in dat Indianengebied?
1: Ja, daar ja, uiteraard. Je vindt altijd op de verkeerde moment, op de verkeerde plekken natuurlijk goud. Maar goed, hier, het probleem hier is dat er een heleboel mensen toegegaan zijn naar die goudader. En ook een heleboel kleine peutertjes en alles te zoeken zijn. Dus uiteindelijk is het alweer triest helemaal. Maar ja, goed.
2: Ja,
1: het
2: kan je wel zeggen.
1: Het zij zo. Ik even kijken. Het is, hier heb ik een kaartje. En waar is de ebola? Oeganda toch?
2: Nee. Ook je verzint toch ook
1: Ja, goed.
2: Ik zoek even op waar de ebola is.
1: Nou, okay,
2: maar dat ligt, dat is niet daar. Ja, dat wil de luisteraar natuurlijk gewoon ook
1: mag,
2: weten. Want die gaan allemaal goud zoeken.
1: Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, volgens mij is het in ieder geval daar ergens in de buurt. Jij hebt muziek of niet? Of, want dan
2: ik was eventjes
1: Gerrit van Hul bellen.
2: Ja, maar dat doen we dan even tijdens de muziek.
1: Ja?
2: Die Brooklyn, die heeft een beetje een gothic platenhoes.
1: Ja, klopt. Ja.
2: En The Cure heeft dat natuurlijk ook.
1: Ja.
2: Maar die hebben wel een heel lief liedje. En dat heet Love Song. Dus die gaan we even draaien. En dan gaan we in de tussentijd even bellen.

0: Ja, dat was, wat was het eigenlijk? Inmiddels weer weg.
1: The Cure.
2: The Angels komen nog.
0: Oké. Nou, luisteraars, zoals je hoorde, gaan wij met Gerwin. We hebben al met Gerwin gebeld. Die zit onder de lijn. Dag Gerwin.
3: Goedenavond.
0: Ik versta je heel goed, dus dat gaat heel erg goed. Ellen gaat, mijn compagnon, die praat ook als het goed is, allemaal mee. Dus dat gaat allemaal goed. Gerwin, jij bent de grootste organisator, grote organisator van het dorpsfeest, het Harde. Zeg ik dat goed?
3: Nou, dat doe ik niet alleen hoor. Dat doe ik samen met de medebestuursleden natuurlijk van de Oranje Vereniging het Harde.
0: Oké. En wat gaan we doen? 29 augustus, maar er is nog een hele feestweek in het Harde.
3: Nee, het is alleen een feestdag eigenlijk, de 29e.
0: Oké. En wat gaan we de 29e doen? Op de Zingel zie ik, maar ik heb voor de rest weinig informatie van kunnen vinden.
3: Oh, nou oké. Okay. We hebben de 29e hebben wij 's middags voor de kinderen versieren, of het knutselen, het schilderen van een zonneklep en vliegtuigjes.
0: Oké.
3: Er staat een springkussen voor de kinderen. En 's avonds hebben wij voor de volwassenen een dorpsfeest met diverse artiesten.
0: Jullie hebben een grote tent gebouwd, of hoe moet ik dat zien?
3: Ja, die staat er nu ondertussen. Die hebben ze vandaag opgezet.
0: Ja.
3: En daar gaan we eigenlijk een ander repertoire als wat we voorgaande jaren hadden. Voorgaande jaren hadden we altijd een band staan en dit jaar gaan we eens met artiesten aan de gang.
0: Ja. En welke artiesten gaan er optreden, Gerwin? En
3: wij hebben twee lokale artiesten erbij. Dat is Ricardo Kamp. Dat is een vrij jonge jongen nog.
0: Ja.
3: Die is volgens mij 21, als ik het goed heb.
0: Oké, okay, leuk.
3: En we hebben Monique van de Crazy Accordions.
0: Och, die hebben we al eens een keer in de uitzending hier gehad.
2: Ja.
0: Nou, ja, een hele leuke vrouw is dat.
3: We hebben een lokale stucadoor, Nathanael Bos. Die komt uit Nunspeet.
0: Ja.
3: We hebben een DJ Storm, die komt van oorsprong uit Doornspijk.
0: Ja.
3: En we hebben Basfeest. En Basfeest is echt een duo wat gewoon een lekker feestje neer kan zetten.
2: Hey, even een vraag, hè? DJ Storm, hoe heet hij echt?
3: Hij heet Storm Verhagen.
2: Nou, ik had een storm op mijn app en toen dacht ik, hoe zit dat? Even kijken hoor.
3: Nee. Hij heeft hier vroeger in het Harde heeft hij altijd de pakketjes rondgebracht voor PostNL.
2: Oké, nou goed, ik ga het even checken. Dank je.
0: Ben je nog even benieuwd, die eerste artiest die jij noemde uit de regio, wie is dat?
3: Ricardo Kamp.
0: Die is bekend hier, denk ik, hè?
3: Dat is een opkomende artiestje.
0: Ja, dat is ook zo. Die gaan we dan even volgen in het hele verhaal. Want we hebben er nog een paar, onder andere hebben we Annemarie uiteraard uit de Hoge Enke. En zo komen er steeds meer zangers en zangeressen uit deze regio naar voren toe.
3: Ja, klopt.
0: Leuk. Hey, is dat, kan ik daar zo naartoe of moet ik kaarten kopen? Of wat is het verhaal?
3: Online kun je kaarten kopen via de Oranje Vereniging.
0: Ja.
3: We hebben in het dorp, het Harde, hebben wij flyers rondgebracht.
0: Ja.
3: Er staat een QR-code op. Dan kunnen de mensen via de QR-code kunnen ze de kaartjes bestellen.
0: Mm-hmm.
3: Wij hangen op de dag zelf ook nog de posters neer voor het hek. Dus tot de mensen in ieder geval nog voor het hek nog de kaartjes online kunnen kopen. Dat kan niet aan de kassa gekocht worden.
0: Okay.
3: Dat doen we expres, tot we geen cashgeld in ieder geval bij de
0: geen
3: entree
0: cashgeld
3: hebben.
0: Ja, dat is ideaal. Hoeveel mensen kunnen er in die tent?
3: Volgens mij 600.
0: Oké, en dat gaat er volkomen, denk je?
3: Nou, dat gaan we niet helemaal redden, hoor.
0: Waarom niet?
3: Nee, dat is toch een beetje het Harde. Dat is altijd wat lastiger. Om de mensen het naar hun zin te krijgen. En het is natuurlijk een ander concept als wat we normaal hadden. Dus ja, we gaan zien hoeveel mensen erop afkomen.
2: Nou, na deze uitzending
0: gaat iedereen
2: komen.
0: Vol.
3: Ja, dan gaat het gewoon helemaal natuurlijk.
0: Want je hoeft toch geen Hardenees. Is Hardenees een vloekwoord? Nee, hè?
2: Hardenees is een Hagenees.
0: Nee, Hardenees ook.
2: Ben je
0: nee,
2: Hardenees?
0: Ja, Hardenees, ja, natuurlijk.
2: Oh, wat grappig. En moet je lid zijn van de Oranje Vereniging?
3: Nee hoor, dat hoeft niet.
2: Dat hoeft
3: iedereen
2: niet.
3: Kan er naartoe.
2: Oké. Okay. Kijk, dat biedt ook kansen.
0: Ja, dus wij alle burgers kunnen er ook naartoe.
2: Precies.
3: Zeker.
0: Hey, hoe laat begint dat zaterdagavond?
3: Het begint om 8:00.
0: Oké, om 8:00. En voor de kinderen zaterdagmiddag, begrijp ik.
3: Ja, van 3 tot 5, als ik dat zo heel goed eventjes met mijn boghoofdje haal.
0: En die kunnen gewoon er naartoe komen, moeten ook inschrijven.
3: Die kunnen er gewoon naartoe komen, ja. De tent is open,
0: ja.
3: Er staat wat drinken en er staan wat tafels klaar met de knutselspullen. En er staat dan een springkussen voor ze.
0: Nou, geweldig. Even kijken, wat wou ik nog meer vragen? Dit is voor het eerst dat jullie dit doen? Denk ik niet, hè?
3: Nee. Het feest hebben we nu voor de derde jaar achtereen.
0: Ja, en voor elk jaar hebben jullie een tent, bouwden jullie? Of tentevenementen, wat is het? Ja, tent.
3: Ja,
0: een tent.
3: Ja, klopt.
0: Tent doet me denken aan iemand waar ik in, een ding waar ik in slaap, dat is natuurlijk...
3: Nee, dit is gewoon een grote feesttent.
2: Ja. Je hebt tenten en tenten, Rob.
0: Ja, inderdaad. Ja. Hey, en door wie wordt dit allemaal bekost? Door de kaartverkoop of hoe moet ik dat zien?
3: Nou, wij bekostigen het grotendeel zelf en we willen natuurlijk via de inkomsten willen we weer de kosten een klein beetje proberen terug te halen.
0: Ja, want de keten doen jullie zelf, neem ik aan?
3: Ja, dat doen we zelf, klopt.
0: Dus het wordt hard werken morgen of zo, zaterdagavond?
3: Nou, we hebben wel wat vrijwilligers erbij.
0: Ja?
3: Dus dat moet wel goed komen dan.
0: Oké, geweldig. Heb jij nog wat vragen, Ellen?
2: Nee, we gaan even een liedje draaien van de act. Lijkt me hartstikke leuk.
0: Of een act?
2: Zo, ja.
0: Heb je die al?
2: Nee, die ga jij zo zoeken.
0: Dat gaat niet werken nu op dit moment.
2: Dat doen we zo meteen.
0: Had jij nog wat te melden, Gerwin?
3: Nee, ik hoop eigenlijk dat er zoveel mogelijk mensen gaan komen de 29e.
0: Volgende week zaterdag om 8 uur. Dus je moet er om een uur of 7, half 8 wezen om een goed plekje te hebben. En dan kan je noem nog even artiesten die er zijn allemaal.
3: Nathanael Bos, Monique van de Crazy Accordions, DJ Storm, Ricardo Kamp en Basfeest. En onze presentatie is door Martijn Westerink.
0: Komt Monique in er eentje?
3: Die komt in er eentje, okay. Ja. Tegenwoordig is ze alleen.
0: Gestopt
3: als duo.
0: Want toen ze hier een jaar geleden in de uitzending zat, toen was ze nou verplicht. Toen deden ze met z'n tweeën inderdaad. En nou, dan mocht ze eigenlijk niet helemaal alleen optreden.
3: Nee, sinds in juli dit jaar is ze gestopt met het gezamenlijke optreden dus.
0: Oké, nou doe in ieder geval de groet. Ik zeg heel veel succes volgende week zaterdag. En ik ga proberen langs te komen.
2: Ja, we sluiten er straks nog eventjes mee af. Dus voor mensen die nu nog niet luisteren, we gaan er straks nog even mee afsluiten.
0: Oké. Hey, heel veel succes verder met de organisatie. En ik hoop dat het heel mooi gaat worden.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké, goed zo. Tot ziens.
2: Dag.

0: Als ik een keer de staatsloterij win...
1: Dan ga je naar een concert van Pommelien
0: Thijs.
1: Nee,
0: helemaal niet. Dan stel je voor dat je 14, 15, 16 miljoen wint. Ja? Nou, dat kan je toch niet meer opmaken. Zeker niet op deze leeftijd. En dan zou ik al dit soort organisaties... zou ik zorgen dat er bijvoorbeeld een Pommelien Thijs zou optreden. Dat is toch machtig? Maar goed,
1: gelijk,
0: dat kan niet.
1: Ben je gelijk
0: dat kan niet in zo'n tent. Want dan is het voor, nou, kom er. Pommelien Thijs kost 20.000 euro. Dat valt nog wel mee. Maar goed, dat is hartstikke leuk.
1: 20.000 euro valt nog wel mee.
0: Om zo'n organisatie te ondersteunen. Gewoon bekende Nederlanders overal in het zetten. Bekende Nederlanders die ik leuk vind natuurlijk. Hè? Dat is een ander verhaal.
1: Ik zou het anders doen. Als okay, ik zoveel geld zou krijgen. Ja. Jij wordt 105. Hè, dus je hebt nog wel wat nodig. Ja. Maar hoe heet het? Het wordt er niet beter op natuurlijk. Naarmate je ouder wordt. Maar wat ik zou doen is... alle dierenorganisaties die een beetje klem zitten... gewoon een lekker bedrag geven.
0: Ja, dat kan ook allemaal.
1: Lijkt me heerlijk.
0: Ik moet er ook een beetje van genieten.
1: Nou, ik zou daarvan genieten.
0: Okay.
1: Voor mijn gevoel.
0: Nou goed, als je 15 miljoen hebt... dan kan je een miljoentje daaraan geven.
1: Ja.
0: Dan heb je nog 14 over.
1: Ja. Nou, dan geef ik er in totaal gewoon 10 weg.
0: Oh ja,
1: dan
0: hou
1: ik er 5.
0: Ja, nou goed, dan hou ik nog 5 over. Nee, 14.
1: Ik weet niet hoe oud ik word, hè? Ik krijg 14 miljoen, dan hou ik er 4 over.
0: Nou, oké, dan hou ik nog 4 miljoen.
1: Hoofdrekening, jongen.
0: Ja, jij hebt geen kinderen, ik moet nog wat aan mijn kinderen geven natuurlijk. En nou ja, goed.
1: Ja, precies.
0: Heel simpel, maar ik zou het heel leuk vinden dat ze dingen... Maar goed, het is ik zal nooit 14 miljoen of 15 miljoen vangen. Maakt niet zoveel uit.
1: Nee, maar ik zou het wel
0: rondgeven aan mensen die er blij mee
1: kunnen. Nee, luister. Jij bent aan het manifesteren.
0: Manifesteren,
1: zoek het maar op. Omdat je aldoor maar zegt dat je 105 wordt.
0: Ja, dat is sowieso. Dat word ik.
1: Ja, dus dat doe je. Maar wat doe je nu hier? Dan zeg je van je zal maar 14 miljoen en wat ga ik ermee doen en dit en dat. Maar dat win ik toch niet. Dat moet je laten.
0: Oké, dus ik win het wel.
1: Precies.
0: Dan wil ik 16 miljoen hebben.
1: Nee, ja, doe maar, hebberig. Gewoon, weet je, kijk, maar zo werkt het met manifesteren. Okay. Want dat is hetzelfde als je zou zeggen, oh nou ja, doe dan maar 100 of 102 is ook goed. Nee, 105. En jij wil 14 miljoen. Geen 16, 14.
0: 14 miljoen. En dan ga ik iedereen, een aantal mensen om me heen heel erg blij maken.
1: Nou, dat lijkt me fantastisch. Vind ik een goed idee. Maar dat doe je volgens mij nu ook wel.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Nou.
1: Dat doe jij heel vaak volgens mij.
0: Weet ik niet.
1: Steunen en weet ik het allemaal. Ja.
0: Nou, als ik kan steunen, dan steun ik inderdaad.
1: Ja, dat is... Nou, nog even. Het was code geel vanmiddag.
0: Ja.
1: Niet code rood.
0: Gisteren was er een praatprogramma.
1: Ja.
0: En er werd aangegeven dat er de eerste half jaar van dit jaar zo gigantisch veel codes gegeven hadden. Dat hebben ze nooit kunnen geven. Dus dat.
1: Ja, ik heb ook wel eens gezien.
0: Ik ben
1: gezien,
0: een beetje moe mee om met dat soort dingen.
1: Ik heb ook wel eens gezien dat er code geel en dat hield niet op. En dan was het 's avonds een graad of 12. En dan denk ik, is het nu nog code geel?
0: Ja,
1: wat een gedoe. Maar er was noodweer in het noorden. En dat was bij mij ook. Ik dacht, ik zal die paarden even naar de wei doen.
0: Ja.
1: En toen begon het toch te bliksemen. En er is een jongen zwaar gewond door blikseminslag.
0: Oké, maar dat kan wel gebeuren. Maar dan moet je nog geen, hoef je nog steeds geen code dit en code dat te hebben.
1: Nou ja, weet je, dat is het. Ja, we zijn er helemaal. We zitten er helemaal in, toch? Het is met alles. Het is, en dan is het weer te droog. En dan is het weer te nat. En dan is het weer dit en dat. Het is niet heel erg geloofwaardig.
0: Nee, daarom is het ook niet zo droog.
1: Doe maar.
0: Even kijken, we gaan het verder over hebben. Ik heb een heleboel andere berichtjes. Maar jij mag eerst even een berichtje. Jij kon niet bij elkaar. Dit is een overval voor jou, hè?
1: Wat is een overval?
0: Nou ja, dat we geen gast hebben. Dat we gewoon met elkaar moeten ouwe nelen.
1: Ja, nee, normaal bereid ik me altijd heel goed voor. Maar ja, jij had tegen mij gezegd dat je 5 gasten had. Dus ik denk, ik hoef alleen maar op een paar knoppen te drukken. Maar dat was niet zo, hè?
0: Nee, maar goed, je weet hoe ik ben, hè?
1: Je had net een berichtje van Ryanair. Dat vind ik wel interessant.
0: Oh, die 81-jarige meneer.
1: Waarom mocht die meneer niet in dat vliegtuig?
0: Dat er een scheurtje in zijn paspoort zat.
1: Hè?
0: Die mocht niet mee, omdat er een scheurtje in zijn paspoort zat.
1: Is dat zo? Is dat een standaardregel?
0: Nou, moet wel heel... Jij kent het verhaal van Egbert, hè?
1: Nee, wel
0: niet?
1: Van zijn bootje in de auto.
0: Voor mij is het algemeen bekend. Gaat het wel vertellen. Maar Egbert ging verleden jaar op vakantie.
1: Ja.
0: En op de ene of andere was één blad van zijn paspoort. Dat was kapot, was losgedaan. En heeft hij erin geplakt.
1: Wat ga je dan voor gaas?
0: Ja, dan ga je echt voor gaas. Dus hij heeft uiteindelijk met de noodgang heeft hij in Schiphol. Bij allerlei toestanden heeft hij een nieuw paspoort. Een noodpaspoort kunnen aanvragen. Die dacht van dat pagina heeft het uitgescheurd. Nou, dan plak ik er even gewoon weer in.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een officieel document. Gaan, maar het is ook eigenlijk wel zuur dat zo'n papiertje er zo uit mikt. Dat dat kan.
0: Dat zal onder reden wezen. Maar goed, met deze meneer had een scheurtje in zijn paspoort. En dat mocht je niet mee.
1: Nou ja, ter info, zit geen dingetjes vast te plakken in je paspoort. Nee. Ga dan maar gewoon even naar de gemeente. Want
0: ook
1: dat gaat
0: niet
1: goed.
0: Met je pen in een paspoort schrijven. Dat
1: maar
0: mag
1: die man,
0: ook niet.
1: Even nog, nee, dat lijkt me een understatement. Maar even die man die werd geweigerd op die vlucht.
0: Ja.
1: En was hij alleen of was hij met zijn familie?
0: Nee, met zijn hele familie. En al zijn familie is wel gegaan. En hij is achtergebleven. En de volgende dag is hij gegaan. Daar moest het bedrijf. Hij was in Engeland, was het. Of ze gingen van Barnepas Airport naar Girona. Die zit niet in de EG. Want Engeland zit buiten het Sennegebeuren en al dat soort dingen. Anders was het misschien nog wat minder probleem geweest.
1: Oké, maar goed. Ik weet niet of ik heb hele slechte ogen. Maar ik las ergens dat hij nooit meer met Ryanair vloog. Maar ja, Ryanair kan hier toch helemaal niks aan doen?
0: Nou ja, dat weet ik niet of dat niet. Ik moet zeggen, ik heb laatst naar... was EasyJet naar Malta gevlogen en is prima gegaan. Dus ze hebben al overal wat over te zeuren.
1: Nee, maar Ryanair die tankt niet voldoende. Die hebben een heel ander ding op hun blazoen. Okay, ja, zeker.
0: Is er als ik eentje beneden gevallen dan?
1: Nee, dat net niet. Dus dat is dan ook wel weer grappig. Maar dat was toen een heel gedoe. En die piloten die vertelden dat ze, als ze een paar uur moesten wachten, dat ze het niet betaald kregen. En weet ik het allemaal. Ja, dat is een heel gedoe. Maar wij weten ook niet wat er allemaal waar is. Hè?
0: Daarom, inderdaad, daar heb je gelijk in. Dat is, het zij zo. Ik heb, hoe heet het ding ook weer? Zal even te kijken, want er schiet me zo te binnen. We gaan eerst wat muziek draaien.
1: We gaan eerst even, dat is trouwens een kort nummer, hè? Dus als je wat wil vertellen, dan, want jij zegt altijd dat de nummers uit, weet ik veel, 1970, 80, 90, allemaal veel te lang duren. Ja, en deze duurt 2 minuten 38.
0: Oké, nou, laat maar eens even luisteren.

0: Ja, we ontkomen er niet aan. Je wilt zeker over BNB vol liefde praten.
1: Ja, dat moet toch even. Ik heb me nog nooit zo verveeld als afgelopen week. Wat was het saai, man.
0: Dat zei ik toevallig gisteren tegen José van... Goh, ik vind er eigenlijk geen fluit meer aan. Maar
1: nee.
0: Totdat het eind van de rit verteld werd... dat morgen, dus vandaag weer Fred naar boven komt.
1: Ja, nou, mijn grote vriend Rick Evers die vertelt erover. Dat vertel ik wel eens vaker. Dat kan je vinden op Facebook of www.rickevers.nl. Die beschrijft precies wat ik denk. En ik weet zeker wat iedereen denkt. Nou ja, en die geeft natuurlijk ook behoorlijk af. Hij noemt Fred Tonijn.
0: Ja.
1: En hij schreef ook zoiets van hartstikke saai. Hij zegt, ik ga me echt verheugen op Fred. En Fred is eigenlijk een beetje een van de mensen die je onthoudt, hè? Weet je nog, we hadden toch vorig jaar Thijs?
0: Ja, Thijs.
1: Iedereen weet nog wie Thijs
0: ja,
1: is.
0: Ja, klopt, ja.
1: En iedereen weet straks wie Fred Tonijn is. Maar de rest is gewoon een beetje hopeloos.
0: Ja, nou goed. Ik moet zeggen, dat verhaal met... Hoe heet ze ook weer? Die mevrouw met geperkamende gezicht en al dat soort dingen meer.
1: Die oude Barbie.
0: Caroline. Vind ik ook nog wel aardig. Dat gaat ook nog wel. Maar voor de rest vond ik het echt... Oh ja,
1: ze noemen haar Donatella.
0: Is dat zo? Donatella.
1: Ja, Donatella. Okay.
0: Ik moet zeggen ook... hoe heet die ook weer? Timothy.
1: Ja.
0: Met die jongen. Ik vond Timothy wel. Ik vond het een eikel in het begin. Of een eikel een beetje uit de hoogte. Maar toen hij met die jongen die hem wegstuurt zat te praten. Denk ik van, hey, je bent wel een heel wijs figuur.
1: Ja, dat deed hij wel, hè. Ja,
0: dat deed
1: hij
0: keurig eigenlijk.
1: Ja, ik heb nog een ontdekking gedaan. Ik heb altijd... Dat als ik iemand zie, dan vind ik iemand op iemand lijken. Of
0: oh,
1: dat
0: ja?
1: het een mix is van twee mensen... En Timothy heeft die gozer uit Deventer. Ik heb zijn naam even niet twee seconden paraat. Maar hij was naar een huwelijk, en dan weet iedereen het, naar Curaçao en is
0: Curaçao,
1: weer terug.
0: Ja, ja. Walter, nou, wal, nog wat, nog maar eens praten.
1: En dan beginnen bij mij mijn hersenen te ratelen. Dan denk ik, die lijkt op iemand. En dan ga ik zoeken, dan ben ik helemaal gek. En nou, hij lijkt op Data van Star Trek Next Generation.
0: Okay.
1: Dus jullie moeten allemaal even kijken. En dan even intoetsen Data van... dat was een beetje computerachtig iets. Precies hetzelfde gezicht. Niemand heeft dat nog ontdekt. Dit is de primeur. Ja.
0: Oké. Okay. Nee, nou goed. Maar ja, voor de rest, ik ga wel afwachten.
1: Ik wil even iets zeggen over... Heet hij nou Paul? Die man die... met die makelaar uit Limburg en Paul. Die wat dikkere man, die zijn dochters hebben hem opgegeven.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Weet ik het allemaal.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, daar is nu een vrouw en daar gaat hij mee lunchen. En die vrouw heeft het alleen maar over de overleden man.
0: Ja, klopt, ja.
1: Het is toch ook een drama?
0: Paul is dat inderdaad,
1: dat is Paul. Nou, dat viel me daar dus op. Ja, en wat ook een dingetje is, is die Mireille. Is het Mireille? Want ik had het geluid niet aan de vorige keer. Het kan ook dat je moet zeggen Mirella. Ik weet het niet. Die vrouw die haar hond een slap om heeft. En die zitten samen aan tafel. Die hond zit op een stoeltje. Ja, de kasteeldame. Nou, daar is nu een meneer uit Limburg. En die heeft hele gedichten op zijn buik staan. En ook op zijn rug. Ik weet het allemaal niet.
0: Maar heb je een beetje die beelden om haar heen eens bekeken? Dit is gewoon één grote pestbende waar ze in woont.
1: Ja, nou ja, maar goed, zij moet gewoon...
0: Stot volgens mij in elkaar helemaal. Ze ziet er zelf ook niet lekker uit, maar goed.
1: Ze zegt toch ook van, ik heb geen afzuigkap, want die hadden ze in de middeleeuwen ook niet. Volgens mij is ze daar blijven hangen.
0: Wat een pestbende zeggen. Dat hondje dan met... dat was voor het beeld neergezet. Nee, maar niet elke avond aan de tafel zit mee te eten.
1: Nou,
0: maar.
1: Weet je wat wel grappig is? Een hond eet nooit fatsoenlijk. En zij let vreselijk op mensen die niet netjes eten.
0: Nou,
1: ze zit echt gewoon te staren, hè, naar iemand of ik iets kan ontdekken wat niet oké is. Dat ik denk, nou zo relaxed. En dan zegt ze ook nog, hij is niet heel erg relaxed. Ik denk, nee, zou ik ook niet heel erg relaxed van worden.
0: Nee, maar ja goed, het is ja, nou het zei ze ook.
1: Nou ja, en dan, ik wil ook nog even wat vertellen over Menno.
0: Wie is Menno ook?
1: Menno die is in Aruba, bij Eileen heet ze geloof ik.
0: Okay,
1: ja, dat is die vrouw met al die tattoos.
0: Ja, ja, ja.
1: Die gaan een muurschildering maken.
0: Oh ja, trouwens, mooi muurschildering.
1: Nou, dat vond ik ook zo. Want
0: dat
1: ik denk, dat wordt
0: helemaal
1: niks.
0: Een goede kunstenaar, ja.
1: Ja, en die heeft een schildpad gemaakt.
0: Ja, klopt.
1: Met,
0: ja.
1: Want hij is glas dinges. Dus zo ziet het er ook een beetje uit.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk gedaan. Dat kan wel ook even wat leuks vertellen, of niet? Elena heet ze.
0: En Caroline is natuurlijk blij, want de laatste gast die binnengekomen is, had een goed gebit.
1: Ja. Maar hij ging ook gelijk de tent weer uit, want hij ging daar niet slapen bij Kolioopie. Ja.
0: Nou, snap je. Ja.
1: Dus die zit alweer in een hotel.
0: Maar
1: dan
0: snap je het begrepen niet. Een bed and breakfast. Ze heeft een bed and breakfast. Ze heeft alleen maar één hockey waar je kan slapen.
1: Ja, ik weet het niet. Volgens mij doet zij mee om die hondentoestand omhoog te krijgen. Ja. Dan hebben we Kamp Iris. Die doet mee om die vazen te kunnen verkopen. En zo gaat het nog even door.
0: En hebben we nog Max, hè?
1: Ja, Max. Wat vind je van hem? Die is hij lijkt op Ken, hè? Het is dat die Barbie te oud is. Anders hadden die twee bij elkaar kunnen doen.
0: Ja, maar
1: Thomas.
0: Goed. Die heeft nu heel snel gekust. Maar volgens mij slaapt ze er nu nog niet van.
1: Nou, nog even over Arie van Donatella, zullen we dan maar zeggen. Dat is ook een soort... Ja, hoe noem je dat? Een soort klucht. Die man die loopt alleen maar klussen te doen. Ja. Kan je nog herinneren dat, ik heb het al eerder gezegd, we toen een of andere mevrouw hadden en daar was ook een gozer die ging aan het eind in de kolen of in de ketel dingen slapen.
0: Ja,
1: die was ook alleen maar aan het klooien daar.
0: Ja, maar die is wel gebleven toen.
1: Ja, maar er is ook niks geworden, toch? Hou eens op.
0: Hey, we gaan luisteren naar Frans Halsema.
1: Ja, dat vind ik mooi. Komt daar een musical van?
0: Ik zeg straks even waarom we daarna gaan luisteren. Vluchten kan niet meer.
1: Ja, mooi nummer.

0: Nou, dat is even chillen, hè?
1: Ik vind dat echt een mooi liedje. Ik heb haar live gezien. Jenny Arion.
0: Ja,
1: mooi.
0: Ik ook. Maar zakelijk gezien dan. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Frans Halsma. Frans is dood.
1: Nee, Frans
0: leeft. En Jenny is nog leeft nog wel, volgens mij. Maar waarom? Ja, nou, 30 augustus. En ik zou toch naar gaan kijken. Op NPO 1 om 9:10 zondag. De Musical Awards. De Musical Awards. En daar worden eigenlijk alle nieuwe musicals opgevoerd. Een klein stukje in handen. Een paar te noemen voor haar. De Frans Halsma Musical. Ik ken hem niet, maar goed.
1: Jij koopt overal kaartjes voor. Nou, dus de hier moet je ook naartoe.
0: Nee, die ken ik niet. Next to Normal ken ik niet. Evita, die heb ik. Titanic heb ik. Vlieg van met me mee.
1: Vlieg met me mee naar de regenboog. Ja, Rainbow. Is dat
0: ja. Ja, klopt. Ja, ik denk het wel. De 101 met Dalmatius. De musical, die heb ik ook. Hugo de Groot. Die is hier in de try-out in Nunspeet. In de Velefine. Dolly Dots, Bodyguard, Hatestone, Cats. Niet de Cats, zangeres, maar de Cats, de musical. Disney World, et cetera, et cetera. Dus ik zou zeker even kijken. 9:10, volgende week zondag op NPO 1.
1: Nou, dan is er dus eindelijk weer eens wat op tv. Dat B&B Vol Liefde trekt mij echt een beetje erdoor.
0: Is dat zo?
1: Nou ja, er is nu Van Onschatbare Waarde weer op woensdag. Dat vind ik echt een leuk programma.
0: Gisteren kon ik even niet kijken, want mijn dochter was op visite, maar die heb ik opgenomen.
1: Ik heb ook nog niet gekeken, dus die ga ik ook even kijken. Maar verder is er toch hele gaar niks voor.
0: Ik volg de American Got Talent bijvoorbeeld en alles.
1: Welke zender is dat dan?
0: NPO, SBS 8. Hoe heet dat?
1: Eens kijken of wij dat hebben. Want wij hebben Delta.
0: Niet,
1: ja, nee.
0: Jij hebt alleen met NPO 1, 2 en 3, denk ik.
1: Nee, we hebben nog net 4. Want anders kon ik B&B Vol Liefde niet zien. Okay. Hè? Dat was het dan.
0: Is dat zo?
1: Nee, we hebben wel meer. Maar het valt me echt op. Er is het weekend gewoon helemaal niks voor. Ik vind het toch wel lekker om 's avonds na een drukke dag gewoon even relaxed te hangen.
0: Ja, kijk, ik heb nog een berichtje gevonden. Moet jou wel aanspreken.
1: Klimmers stuiten op verdwaalde puppy. Die ruim een week... die zat vast
0: op een bergtop. In de sneeuw, hè?
1: Vind ik zielig.
0: In de sneeuw, 1900 meter hoogte, heeft hij een halve week.
1: Hoe kwam die daar dan?
0: Ja, dat hebben ze niet. Dat wil hij niet vertellen. Ze zijn nu met hem aan het praten. Ze zoeken een hondenfluisteraar. Jij bent een hondenfluisteraar?
1: Ja, ik ben dat aan het leren.
0: Okay.
1: Goed, dus
0: nou, misschien
1: kom maar
0: dat
1: door.
0: Je hem kan. Maar goed, hij is gered. Dus dat betreft is dat toch wel. Dus ik zag het berichtje kijken. Ik denk, hé, dat is wel leuk. En dan hebben we een heel ander berichtje. En dat is natuurlijk weer. Ja, daar heb ik afgelopen maandag heb ik er al even over gehad. Ze zijn in Oldenbroek. Er is nog steeds die toestand met het feit dat ze de regenboogvlag niet meer willen gaan hijsen. Nu zijn er een aantal Oldenbroekers die hebben een regenboogvlag opgehangen. Die worden gestolen.
1: Maar zijn dat mensen die niet willen dat die vlag daar hangt?
0: Ja, dat weet ik niet. Ze hebben de mensen niet gevonden. Het is gewoon heel kinderachtig.
1: Nee, maar
0: gewoon...
1: goed, ik bedoel, we hebben natuurlijk bij Trump, die heeft heel veel moeite ermee. En dan denk ik van, ik vind dat best eng, weet je dat?
0: Ja, dat is inderdaad zo. Ik vind het belat eigenlijk tot slot voor woorden.
1: Ja.
0: Dat je gaat er even uit dat het hoe heet dat? Oldenbroekers zijn die vlag wegjatten ook. Van Oldenbroekers. Dus je bent gewoon, dat slaat helemaal nergens op.
1: Nou ja, voor hetzelfde geld is dat niet zo. En komen er mensen doorheen rijden en die doen dat even. Ik weet het.
0: Oké, het zei
1: zo. Dat weten wij niet, hè?
0: Ze moeten een keer normaal gaan reageren, toch?
1: Ja, dat lijkt me een goed idee.
0: Wat had ik er meer van Niels? Ik heb nog eentje. Dat was eigenlijk wel. 6 jaar geëist voor verkrachting meisje van 15 jaar onder bedreiging van een vuurwapen. Wat is nou 6 jaar? Dit soort kerel moet gewoon meteen voor zijn leven lang achter het achter de tralies.
1: Ja, want zo'n meisje heeft behalve dat ze gewoon totaal beschadigd is, ook nog een keer PTSS en weet ik wat allemaal.
0: Klopt, ja.
1: Dus succes ermee als je verder moet. Als je dat ook nog met een vuurwapen. Echt verschrikkelijk. Waarom staat dat ervoor? 6 jaar? Of dachten ze we toveren het uit de hoge hoed?
0: Het is geëist door het ministerie. Dus ze zullen ergens een bepaalde gemiddelde hebben. Maar ik blijf zeggen dat het is niet alleen 6 jaar. Maar je zou hem daarna ook nog eens een keer in een inrichting moeten stoppen, die man. Maar goed. Of dat is eigenlijk heel simpel. Ik heb al eerder gezegd dat soort mensen moeten gewoon de pik af. Maar het gebruiksding afgesneden.
1: Je kan iemand chemisch castreren, hè?
0: Ja, maar is maar tijdelijk, hè?
1: Oh ja, nou ja, goed. Ja, ik weet het ook niet, maar dit is toch niet normaal.
0: Nee, nou goed, kom jij met lekkere muziek, want voor mij heb je best wel even lekkere muziek staan.
1: Ik heb hele goede
0: Family
1: muziek
0: Man.
1: Staan.
0: Family Man.
1: Fleetwood Mac.

0: Ja, luisteraars, dit was haast uurtje voor uurtje. We hebben nog 4 minuutjes. Een beetje aangepast verhaal en alles, maar dat maakt voor de rest ook niet uit wat je in ieder geval genoten heeft. Ellen, we hebben beloofd om met het dorpsfeest van het harde eruit te gaan.
1: Ja, dat gaan we even doen. Even vertellen, wanneer doe jij even gewoon?
0: 29 augustus, vanaf 1 uur of 3, kinderen...
1: Zonnekleppen
0: schilderen en weet ik wat allemaal. Ja. Hele grote tent op de Singel in het Harde. Je hoeft niet Harnees te wezen. Je mag ook Elburgers wezen. Je mag Zwollenaar wezen. Je mag van alles wezen. Als je maar gezellig komt en gezellig
1: Harnees,
0: bent.
1: Harnees, dat vind ik wel grappig. Dat, ja. Ik dacht echt dat dat een grapje was.
0: Nee.
1: Maar Harnees. Je bent dus een Harnees.
0: Ja, ik wist alleen niet of het een scheldwoord was. Maar het is een volgens Gerwin is het een net woord. Dus oké, prima. En om 8 uur begint het feestje.
1: Ja.
0: In de tent. Dan moet je wel kaartjes verkopen. Je kan het al bij de... Hoe heet het? Bij de kassa. Nog niet, ze hebben geen kassa. Maar je kan voor de kassa. Je kan ze ook bestellen gewoon. Op, eens even kijken hoor. Op de Oranje Vereniging het Harde. Moet je even kijken hoe of wat. Ik weet niet wat die kaartjes kosten. Maar zo niet zoveel. Hè. En ze hebben alle leuke artiesten en al dat soort dingen. Maar ja. Ze hebben ook Ricardo Kamp.
1: Ja. Die hebben wij even opgezocht.
0: Ja, ik ken hem niet. Maar goed, die gaan we ook een beetje volgen. Want het is toch een aankomende artiest. Die, wat ik begreep, volgens mij was hij 18... Nee, 21 jaar is hij. Nee, 18 jaar is hij.
1: Is die jonge René Vroger.
0: Ja, klopt. Hij zingt ook wel leuk. Je moet er van de muziek luisteren. Maar houden hem. Dat is met Annemarie ook. We hebben er 2 minuutjes nog voor. Dus ik ga het gauw over laten horen. En een heel prettige avond.
1: Prettige avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: Wij proberen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid het aanbod up-to-date te houden. Met de brommobielen, scooters en scootmobielen kunt u een keuze maken tussen nieuwe voertuigen en occasions. Antilope Mobility, aan de rondweg 21 in Wezep. 038 376 0077.
1: Het muziekprogramma waar harmonieorkesten, fanfareorkesten, brassbands, marching, showbands en slagwerkensembles volop aandacht krijgen. Iedere maandagavond is Tutti te beluisteren tussen 9 en 10 uur hier bij Loco FM. Presentatie Harry Hollander en Adriaan Bruinink.

0: Pleit langs de lijn.
1: Ben je op zoek naar een makelaar? Dan ben je bij Pleiter, Makelaars en Taxateurs bij het juiste kantoor. Wij zijn de makelaar van de regio. En we hebben al zo'n 50 jaar aan ervaring en doelgericht vakmanschap in huis. We hebben brede marktkennis, zowel op het gebied van wonen als in de agrarische sector. Je kunt ons vinden aan de Hogenbrinkweg 9 in Oldebroek, waar de koffie voor je klaar staat. Maar bellen kan natuurlijk ook. Voor meer informatie, check de socials of onze website www.pleiter.nl.
0: Dit is jouw regio radio. Willem wordt wakker. Willem Rietberg.

draaien we natuurlijk niet maar zo, want deze week werd bekend dat drummer Frank Beard van de ZZ Top is overleden. Op 77-jarige leeftijd op zijn range in Texas, Amerika natuurlijk. Lou FM, Loco FM, Oldenbroek, Elburg, Noord-Veluwe, ik zeg goedemorgen. Dit is weer een nieuwe aflevering van Willem wordt wakker en ik ga je wat vertellen. Het is 10 minuten over 8, maar volgende week, dan viert Willem wordt wakker een jubileum.

0: miljoen platen in heel de wereld. Dus dat mag wel van een succesvolle band worden gesproken. In 1976 ontstond die band met die drie originele leden. En zoals gezegd, de man zonder baat, Frank Beard, overleden. Wat gaan wij doen? We gaan vooruitkijken naar de Veluwe Cup die vandaag weer gespeeld wordt. Het Berend Elseman toernooi wat natuurlijk ook gespeeld wordt. En we hebben regio nieuws onder redactie van Jeanette van Elst. Het is 11 minuten over 8 op Regio Radio Loco FM en natuurlijk ook op Lou FM. Ja, en traditiegetrouw beginnen we dan met deze plaat.
1: Willem wordt wakker, trakteert je weer op een oude mannenplaat.
2: Oude mannenplaat.
0: En de oude mannenplaat is van Fleetwood Mac.

Nobelprijs. We gaan even vooruitblikken naar de Noord-Veluwe Sport vandaag. Tussen 12 en 5 zenden we het weer uit via Lou en Loco FM. Straks tussen 10 en 12 trouwens op Dr. Zezept met Bert-Jan Dokter. Maar vanmiddag dus weer voetbalspektakel. De Veluwe Cup en natuurlijk het Berend Elsemond toernooi. Ik begin nu bij de Veluwe Cup. Dan draaien we twee plaatjes en dan gaan we naar het Berend Elsemond toernooi in Oosterwolde. OWIOS speelde al tegen DSV, won met 3-0. Dat was namelijk een beste uitslag voor OWIOS. Elburg die speelde gelijk tegen het Harde. Toen kregen we de wedstrijden OWIOS tegen het Harde met 0-1 voor het Harde. Dus die had een keer gelijk gespeeld en een keer gewonnen. DSV tegen Elburg speelde ook, maar dat werd een kraker. Dat werd maar liefst 6-2. Dus dat was ongelooflijk. En vandaag hebben we de volgende affiches. Het Harde speelt straks tegen DSV. Die wedstrijd begint om 12:30 op het Sportpark, natuurlijk bij het Harde. En OWIOS die speelt vanmiddag tegen Elburg. En die wedstrijd die begint om 14:30. De huidige stand is als volgt. Het Harde staat bovenaan. Op de tweede plek OWIOS. Op de derde plek DSV. En op de vierde plek staat Elburg. Het Berend Elsemond toernooi. Vanmiddag dus om 12:30 in het Harde. En zoals gezegd, wij zijn erbij. We zijn er live bij. En Gert-Jan die presenteert het een en ander. Nog even naar de topscorers kijken. El Wieberdink van DSV heeft 2 doelpunten gemaakt. Staat bovenaan. Ese Han van Elburg 1 doelpunt. M. Ten Haven van Elburg 1. En B. Zanting van het Harde ook 1. En dat is de top 4 van topscorers. Maar El Wieberdink dus bovenaan. Veluwe Cup dus vanmiddag om 12:30 in het Harde. Je luistert naar Regio Radio Loco FM. Je luistert naar Lou FM.

Dan Johnson. Herinner je deze plaat nog? Hard Ache Away. Het was natuurlijk de opvolger van Heartbeat. En het was 1987. We gaan even weer kijken naar de sport. Voetbal. En dit keer gaan we naar Oosterwolde natuurlijk. Naar het Berend Elseman toernooi. De Nonna Award. Die wordt vandaag ook uitgereikt. 44e editie is het al. De oprichter was natuurlijk Nanna Schoonhoven. En in 2023 werd de eerste Nanna Award uitgegeven. In 2024 ook. Vorig jaar ook weer. En dit jaar wordt die opnieuw uitgegeven. Tot nu toe is die uitgegeven aan Ilias El Morabat van KC Kampen. Dominique van der Gif van VSCO. En vorig jaar kreeg Mike Bastiaan namens de winnaar ASV Dronten de Award, Nanna Award, in zijn bezit. En ik ken dan ook persoonlijk, ja, wie kent hem niet persoonlijk, maar een geweldige man. En prachtig dat er een award naar hem is vernoemd. En vanmiddag het Berend Elseman toernooi weer. Om 2:00 begint het met VSCO tegen SVI. Is een spannende wedstrijd, want VSCO staat derde, SVI staat vijfde. Zometeen kom ik daar nog eventjes op terug. Dan krijg je ASV Dronten tegen SV Epe. Wedstrijd begint ook om 2:00. En het interessante is dat ASV Dronten gewoon op koers ligt om weer het Berend Elseman toernooi te winnen. Zij staan bovenin. En Go Ahead Kampen tegen WVF spelen ook om 2:00. En ja, de vraag is nu natuurlijk, wat gaat er precies gebeuren? Vorige week had ik al een interview met Erik Riemens, de toernooivoorzitter van VSCO. En misschien dat we dat vandaag ook nog weer even doen. Tot zover het nieuws over Berend Elseman. Toernooi. Ik moest even de kikker in de keel wegwerken. En natuurlijk ook over de Veluwe Cup. Vanmiddag allemaal live te beluisteren op Lou en Loco FM tussen 12 en 5:00. Ja mensen, we zijn aangekomen bij 6-7-8. Dat betekent dus dat we muziek draaien met een thema. Het thema is een naamplaat. Ik begin meteen met een dubbele naamplaat, namelijk de Dire Straits met Romeo en Juliet. 6-7-8.

Goedemorgen. Dit is Logo FM. Willem Rietberg. Met 6, 7, 8. Met 6, 7, 8.

Lying in the Arms of Mary, daar doe ik Albert Leusing een groot plezier mee. En het is ook een vaste luisteraar van Willem wordt wakker. Hij appte mij vanmorgen dat hij zich wat verslapen had. Hij zei, dat is me nog nooit gebeurd op zaterdag. Wat heel leuk was, Willem wordt wakker bestaat volgende week 15 jaar. Volgende week zaterdag. In 2011 begon de eerste uitzending. En ik had toen nog geen naam voor het programma. Ik was hier om 8 uur. En Arno van Elst liep toen daarna binnen. Die zal ik altijd naar mij natuurlijk, hier op de zaterdag. En die riep toen tegen mij, Willem wordt wakker, zo heet dit programma toch? Toen zei ik, nou, we hadden nog geen programma, maar dat hebben we nu. En toen werd het dus Willem wordt wakker. En toen een jaar of 6, 7 later, ik weet niet meer precies wanneer dat is geweest, toen presenteerde ik het programma samen met Tim. En om ook wat meer in de techniek te komen, want daar had ik best wel wat moeite mee hier en daar. En Tim die was natuurlijk geweldig in de techniek. En toen belde er iemand die ik niet kende en hij noemde zich Albert. Hij zei, joh, ik luister elke zaterdag naar Willem wordt wakker en ik vind het echt een ontzettend mooi programma. En ik weet nog dat ik toen de tranen in de ogen kreeg, omdat ik wel meer hoor van luisteraars die ik helemaal niet ken, die dus regelmatig naar Willem wordt wakker luisteren. Zo had ik ook een ontmoeting op het sportpark Obios een paar jaar geleden van iemand die zei, joh, ik luister elke zaterdag naar Willem wordt wakker. En dat zijn natuurlijk hele leuke berichtjes als je die krijgt als radiomaker. Ja, wij gaan door, want tot zover het sentimentele nieuws zou ik zeggen. Met nieuws en informatie onder redactie van Jeanette van Elst. Nieuws en informatie uit de regio. Zeker uit de regio. Ik heb al gezegd het Berend Elseman toernooi. En ook natuurlijk de Veluwe Cup, daar hebben we genoeg over gezegd. Maar WRC speelt vanmiddag ook nog thuis om 2:30 tegen Nijkerk. En de gemeente Elburg wil de regels voor jeugdhulp vernieuwen. Het college heeft ingestemd met de nieuwe regels. De gemeenteraad, die moet er echter nog over beslissen. Bij een hulpvraag wordt eerst samen met het gezin gekeken wat er nodig is. Ook wordt gekeken wat ouders en kinderen zelf kunnen doen. En of familie, vrienden of voorzieningen, zoals het CJG, kunnen helpen. Als dat niet genoeg is, dan kan de gemeente jeugdhulp inzetten. De nieuwe regels moeten vooral zorgen dat er meer duidelijkheid komt. De huidige regels komen uit 2018, dat is alweer 8 jaar geleden, en die zijn dus verouderd. Er is sindsdien veel veranderd in de jeugdhulp. Als de gemeenteraad van Elburg akkoord gaat, dan gaan de nieuwe regels in op 1 december 2026 en vervallen alle oude regels uit 2028. Ja, men zegt wel vaker Nederland regelland, dus dat wordt tijd dat dat inderdaad veranderd wordt. En dan nog wat ander nieuws. Het CDA Elburg en Oldenbroek heeft besloten de geplande stikstofvoorlichtingsavond van dinsdag 8 september in het hart van Oosterwolde af te lasten. Volgens het CDA is een bijeenkomst op dit moment niet de juiste manier om de communicatie tussen de betrokken partijen constructief voor te zetten. De stikstofproblematiek raakt heel veel inwoners, organisaties, ondernemers en vraagt volgens het CDA om zorgvuldigheid, ruimte voor overleg en een open houding. Ja, ja, hoor eens. De partij wil daarom eerst ruimte creëren voor goed overleg en gezamenlijk zoeken naar een passende manier om het gesprek voor te zetten. Zodra er meer duidelijkheid is over een geschikte vervolgstap, dan gaat het CDA daarover verder en gaan ze misschien een nieuwe avond organiseren over de stikstof. Stikstof houdt ons allemaal bezig. Ik zou denken, het is super actueel, dus laat vooral die avond doorgaan. Maar goed, het gaat dus om een stukje zorgvuldigheid. En ondanks de regen van de afgelopen dagen blijft het grondwater, en dat is eigenlijk geen nieuws, blijft te laag. Door de droogte, hoge temperaturen en weinig aanvoer van water zorgt nog steeds voor een watertekort. En daarom stelt het waterschap Vallei Veluwe vanaf vandaag, zaterdag 22 augustus, in delen van het werkgebied een verbod op het ompompen van grondwater bij natte natuur voor. Het gaat bijvoorbeeld om moerassen, natte graslanden en veengebieden. De maatregel moet schade aan planten, dieren en kwetsbare natuur voorkomen. Het waterschap controleert de situatie dagelijks en houdt de grond- en oppervlaktewaterstanden goed in de gaten. Het verbod geldt zolang dat nodig is en waar mogelijk wordt maatwerk

Hij zat natuurlijk in Backman, Turner en Overdrive, Iron Horse. En 79 scoorde deze hit, Sweet Lou Louise. We blijven nog even in 1979 bij Willem wordt wakker. Sheila en de Black Devotions. Het is 9 minuten voor 9. Goedemorgen Elmer, goedemorgen Oldenbroek. En goedemorgen Noord-Veluwe.

0: Bakkerijwinkel Koemkolk Oosterwolde kunt u terecht voor heerlijke streekproducten. Zoals nieuwe aardappelen, eieren, maar ook verse groenten en fruit. Nu ook verkrijgbaar diverse soorten fruitsappen en heerlijk ambachtelijk ijs. Boerderijwinkel Koemkolk vindt u aan de Koemkolkweg 5 in Oosterwolde. Geopend van maandag tot en met zaterdag vanaf 8 uur in de ochtend. Op zondag zijn we gesloten. Voor meer informatie...
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Golden Earring en Buddy Joe. Goedemorgen, je luistert naar Willem wordt wakker op Regio Radio Loco FM en natuurlijk ook op Lou FM.
1: Willem wordt wakker, wakker met een lach. De leukste muziek, de beste start van je dag.
0: 8,5 minuten over 9 is het.

0: Heugde in Oosterwolde. En Sportpark Schenk in het Harde. Daar wordt de Veluwe Cup gespeeld vandaag. Verder hebben we het regionieuws onder redactie van Jeanette van Elst. Ja, en volgende week zaterdag met ze. Leuk om even te melden. Dan bestaat Willem wordt wakker 15 jaar maar liefst. Ongelooflijk hè, 2011 kwam ik hier binnen. 48 jaar jong. Nee, wat zeg ik? Ja, 48 jaar jong. En inmiddels 15 jaar verder. Nou ja, dan kun je zelf optellen hoe oud ik inmiddels ben geworden. Maar daar ben ik natuurlijk super dankbaar voor. Laten we dat ook even, even duidelijk memoreren. Het is nog niet zo mooi weer. Het is een beetje bewolkt nog hier in Wezep als je naar buiten kijkt. Beetje triestig. Maar goed, als er nog weer een buitje regen valt, is alleen maar goed voor het grondwater. En daarover straks ook meer nieuws. En traditiegetrouw beginnen we natuurlijk in Willem wordt wakker met...
1: Willem wordt wakker, trakteert je weer op een oude mannenplaat.
2: Oude mannenplaat.
0: Ja, dat is treintje van Bonnie Sinclair. Clap your hands, stamp your feet.

0: Ja, ik had gisteravond een verjaardag. Hele leuke verjaardag trouwens. Moet ik wel even bijzeggen. Zometeen daarover nog meer, want ik krijg er ook verzoekjes voor binnen. En toen toen ik wegging, dat was rond 11:15, want ik moet natuurlijk Willem wat wakker presenteren. En toen zong iedereen, Willem is er stille eigenlijk niet zoveel aan. Dus dat was leuk. Ik denk, oh, die ga ik draaien vanmorgen. Henk Spaan en Harry Vermegen. Wij gaan naar het Berend Elseman toernooi, want we hebben alweer de voorzitter van het toernooi aan de lijn. Of niet?
1: Jazeker, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Vorige week hadden wij ook al contact met elkaar. Hè? Toen zagen we vooruit naar het Berend Elseman toernooi. Maar hoe is het op dit moment, Erik, met het toernooi? Hoe staat het? ASV Dronten bovenaan. Maar hoe is de sfeer? En ik zou zeggen, geef even een korte impressie als je wil.
1: Zeker. Ik weet nog wel dat we vorige week het ook over het weer hadden.
0: Ja.
1: En toen zeiden we van in de ochtend was het wat regen en 's middags zou het opknappen. Nou ja, goed, we hebben vorige week best wel veel regen gehad in de middag. En zelfs wat onweer. Dus op een gegeven moment moesten we ook heel even de wedstrijd onderbreken. Een minuutje of 10. De wedstrijd doen. En, maar goed, dat is allemaal goed verlopen. En dat is denk ik ook wel iets wat, de conclusie die we tot nu toe al kunnen trekken. Dat het gewoon hartstikke goed verloopt. We hebben veel publiek, ook op de dinsdagavond. Kan ik altijd zien als ik even een blik werp op de parkeerplaats. Bij de fietsen en bij de auto's.
0: Ja.
1: We hebben ook altijd stoeltjes staan bij de velden 3 en 4 in dit geval. En die waren allemaal bezet, zeg maar. Dus dat was hartstikke goed. En mooie uitslagen, bijzondere wedstrijden. Kortom, het gaat hartstikke goed.
0: Ja, hè? En VSCO zelf staat vierde, dacht ik nu, hè?
1: Ja, klopt. VSCO is begonnen met 3-0 nederlaag tegen WVF. Maar heeft zich echt wel herpakt tegen SV Epe. Ja, dat is toch een ploeg die twee klassen hoger speelt. Daar hebben ze afgelopen dinsdag van gewonnen. Dus, en... Zoals bekend bij het Elseman toernooi hebben we al jaren een traditie dat we na de wedstrijd penalties nemen. Ja, die tellen ook mee als punten. Dus dat betekent dat je eigenlijk een stand krijgt waarbij je voor de laatste speeldag eigenlijk nooit kansloos bent. Dus dat maakt het toernooi ook wel heel interessant.
0: Ja, en vanmiddag moet VSCO tegen SVI. En volgens mij staat SVI er net onder. Hè? Die staat nummer 5, als ik het goed heb uit mijn hoofd. Ja. Ik zag dat vanmorgen.
1: En, goed, de ronde staat wel redelijk dik aan kop.
0: Ja.
1: We hebben twee wedstrijden gewonnen en ook al hun panels raakgeschoten. Dus dat is wel iets wat wel duidelijk is, zeg maar. Maar de rest wat erachter komt, ja, dat zit mooi dicht bij elkaar. Dus dat belooft nog wat.
0: Ja, leuk. En is er veel publiek, Erik, of niet?
1: Ja, zeker. Nou ja, goed, kijk, je denkt ook al met het weer van, als het te warm is, dan komen mensen misschien ook niet. Is het te koud of is het alleen maar regen? Ja, dan nodigt dat ook niet echt uit. Maar volgens mij hebben we fantastisch voetbal weer gehad. En dat hoor je zeker ook van de spelers en trainers terug.
0: Ja.
1: En dat zie je ook wel aan de publieke belangstelling. Dus, en zeker vandaag, omdat we alle wedstrijden om 2 uur hebben. Ja, dat weet ik uit ervaring inmiddels. Ja, dan heb je enorme toelopen op Sportpark De Heugde. Ja, en dat maakt het allemaal gezellig en leuk.
0: Ja, mooi. Mooi om te horen. En daarna vanmiddag nog een lekker een borreltje drinken en een bitterballetje?
1: Zeker, maar we hebben ook altijd de laatste zaterdag, en daarin zijn wij denk ik wel vrij uniek, dat wij een voorzitterslunch hebben. Dat doen we voor de wedstrijd.
0: Oh, ja.
1: En dat betekent eigenlijk, zoals de naam al zegt, nodigen we alle voorzitters van de deelnemende clubs uit. En dan hebben we gewoon eigenlijk een praatje over hoe het gaat, waar je als club tegenaan loopt. Alleen dit jaar hebben we voor iets anders gekozen, een soort van thema. En dat is dat we gewoon van de clubs willen horen van hoe zij tegen het Berend Elseman toernooi aankijken. Kijk, en de ene heeft misschien wat wensen. De andere zegt van het is fantastisch, laat het gewoon zo. Maar het is denk ik altijd goed om dat even te horen van de deelnemende teams. Zodat je daar ook als organisatie op kan inspelen.
0: Ja, zeker.
1: En na de tijd hebben we een DJ. Veel gezelligheid. En we hopen dat, dat iedereen gezellig even blijft.
0: Ja, leuk. Ja, ik vind het altijd wel mooi hoor. Zo'n club, zeg maar, zoals VSCO. Maar zie je ook hier in de regio. Dat is nog echt gezellig op het platteland, zeg ik dan maar. Hè?
1: Ja, zeker. Ja, goed. En je hoort het ook in de week. Ja, mensen vinden het toernooi gewoon mooi. De organisatie staat al jaren. En het is gewoon gezellig. En we zien het ook echt wel als voorbereiding. Zo zien de clubs het ook. Dus soms mag je misschien van de teams niet te veel verwachten. Maar het is ook een soort eerste kennismaking. Dus
0: zeker.
1: Dat trekt wel publiek.
0: En saamhorigheid natuurlijk speelt daarbij ook nog een grote rol. Dus prachtig mooi. Hey, nog even over de Nan Award. Kun je er al een tipje van de sluier voor oplichten? Of,
1: ik kan wel zeggen dat het iemand anders is. Die gaat winnen dan vorig jaar.
0: Oh ja, oké, okay, dat is duidelijk.
1: Nee, Nanne die is helaas vandaag verhinderd. Maar heeft de afgelopen twee speeldagen wel op alle velden gekeken. En is er wel zo'n beetje uit. Nou ja, dat moet vandaag nog even blijken of dat inderdaad ook klopt. En dan... gaan we dat, aan het eind van de middag gaan we dat uitreiken. Dat doet de wethouder, Erik Doornewaard. Die komt langs en die reikt de Nan Award uit. En natuurlijk de Berend Elseman toernooi bokaal.
0: Nou, schitterend. Ik wens je vandaag weer heel veel succes en vooral ook heel veel sportiviteit natuurlijk. En nou, misschien tot weer een andere keer.
1: Ja, goed. Super. Dankjewel.
0: Ja, hey, jij ook bedankt, hè. Tot ziens, hè. Fijne zaterdag.
1: Jij ook. Dankjewel.
0: Ja, deze plaat is de sensatie van 2026. Ella Langley, Choosing Texas. Fantastisch nummer.

country muziek kun je hier trouwens iedere dinsdagavond horen op Loco FM van 8 tot 12 uur. En je kunt het ook horen op donderdagmiddag bij De Loe. En dan presenteert Gert-Jan het. Ja mensen, ik kreeg net een heel leuk verzoekje van Frank Beltman. Hij woont in Rijssen, weet ik toevallig. En daar was gisteravond ook dat feestje waar ik het net over had. En hij zegt, Willem joh, draai eens eventjes drukwerkje loog tegen mij.

plaat die komt uit 1968. Vergeten we vaak, maar vind ik zelf ontzettend leuk klinken. Wendy van The Association. En ik hoop natuurlijk dat jij in Elburg en Oldenbroek het ook leuk vindt. De volgende is er eentje van U2. Ze maakt een prachtig album waar I Still Haven't Found What I'm Looking For op stond. Maar toen kwam er een live versie van het album Rattle and Hum. En dat is met een gospelkoor erachter. En dat vind ik nog veel mooier. En die ga ik nu draaien hier op Lou en Loco FM. I Still Haven't Found What I'm Looking For. Hier is U2.

Ja, fantastisch mooi natuurlijk. I still haven't found what I'm looking for van U2, de live versie van het album Rattle. En tijd voor nieuws en informatie op Regio Radio Loco FM en natuurlijk ook op Lou FM. En daarna ga ik Emma Heesters draaien met Meisje uit de Klas en dan weer een verzoekje. Iemand die wil heel graag Bruce Springsteen horen, maar daarover zometeen veel meer. We gaan even kijken naar het regio nieuws, wat ik al zei, onder redactie van Jeanette van Elst. Ondanks de regen van de afgelopen dagen blijft het grondwater veel en veel te laag. Door de droogte natuurlijk, komt ook door de hoge temperaturen en er is daardoor weinig aanvoer van water. Daarom stelt het waterschap Vallei Veluwe vanaf vandaag, zaterdag 22 augustus, in delen van het werkgebied een verbod op het oppompen van grondwater bij natte natuur. Het gaat bijvoorbeeld om moerassen, natte graslanden en veengebieden. En er komt een controle op, want dat moeten we voorlopig niet doen, omdat het water tekort is dus. Het verbod geldt zolang dat nodig is en waar mogelijk wordt ook maatwerk toegepast. Het CDA in Elburg en Oldenbroek die hebben besloten de geplande stikstofvoorlichtingsavond van dinsdag aanstaande van dinsdag 8 september in het hart van Oosterwolde om die af te lasten. Volgens de partij is de bijeenkomst op dit moment niet de juiste manier om de communicatie tussen de betrokken partijen constructief voor te zetten. Dat is de officiële reden. Maar de informele reden is natuurlijk dat men bang is voor relletjes, voor protesten. En omdat de gemoederen over dat stikstofdebat natuurlijk enorm hoog oplopen. En ik denk dan als CDA, ga dat gewoon communiceren dat je dat eng vindt. In plaats dat je zegt, ja, er moet meer duidelijkheid komen over het stikstofbeleid. Maar goed, het gaat in ieder geval niet door op 8 september. Dan op zaterdag 29 augustus, volgende week, komen de beste jonge inlineskaters naar Nederland. En de skielerclub Oldenbroek organiseert het Nederlands kampioenschap weg voor kadetten en junioren B. De wedstrijden worden gereden op het asfalt aan de Stoudamsweg. Het programma begint om 10:30 met de One Lap Sprint. En daarbij draait alles om snelheid. Vanaf 1 uur staat de puntenkoers op het programma. Deze wedstrijd gaat over 5 kilometer en vraagt veel conditie en een hele goede tactiek. De jonge rijders strijden om de Nederlandse titel. Belooft een spannende en spectaculaire sportdag te worden. Volgende week zaterdag, dus 29 augustus, Stoudamweg, organiseert de skielerclub Oldenbroek het Nederlands kampioenschap weg voor kadetten en junioren B. En de gemeente Elburg wil de regels voor jeugdhulp vernieuwen. De oude regels stammen uit 2018. Het college die heeft die regels inmiddels aangepast. En die worden nu in de gemeenteraad gebracht. Ze hopen dat er akkoord komt. Lukt dat? Dan betekent dat die nieuwe regels ingaan op 1 december 2026. En de oude regels vervallen dan. Willem wordt wakker. Daar luister je naar. Elburg en Oldenbroek. Goedemorgen.

0: uit de klas.
1: Inderdaad, dat was de titel van deze plaat. Verzoekje gekregen van William. Hij zegt, Willem, zou je nog een plaatje voor me willen draaien? The River van Bruce Springsteen. En die draaien we voor al zijn 5 ooms. Nou, dat is natuurlijk een schitterend gebaar. Hier is de Bas.

Uit 1969, de plaat stond 7 weken in de Nederlandse top 40, bereikte de nummer 10 positie. The Family Dog and No Way of Life, wat een pracht van een plaat is dat. Lekker die gouden ouwe hier in Willem wordt wakker. Ja, ik ra al langzamerhand naar het eind van het programma. En ik heb nog een verzoeknummer via Gerrit-Jan Veldhoen voor Ferdi en Dieneke. Van Olst Haaklander, aan de Zwarteweg in Oosterwolde. Ze zijn vandaag 40 jaar getrouwd en vieren dat vanavond met kinderen, kleinkinderen, familie en buren en vrienden. Hun wordt een hele fijne dag toegewenst en nog vele gezonde en gelukkige jaren. En die kennen we natuurlijk ook. Reclamestudio van Olst is ook de sponsor van de koffiemokken die Mannetje van de Radio elke dag weggeeft aan de winnaar van het radiospelletje. En daar hoort natuurlijk dit bij.

Ja, als je 40 jaar getrouwd bent, hoort daar natuurlijk een feestje bij. Vanavond wordt het gevierd door de familie van Olst, Haklander, Ferdi en Dineke. Nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie 40-jarig jubileum. Of trouwdag moet ik zeggen. Willem wordt wakker, zit erop.

Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Alles voor uw tuin en landbouw. Wij doen verkoop en onderhoud van bijvoorbeeld trekkers, shovels, gazonmaaiers, hoge drukreinigers en nog veel meer. Kom eens langs en laat u informeren over onze mogelijkheden. Aan de Westerweg 14 in Oosterwolde. Bellen kan ook op 0525 621841 of ga naar lmbwielink.nl. Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Waar verkoop eindigt, begint onze service.

0: tijd langs de lijn.
1: In Wezep aan de Rondweg 86 vindt u twee mooie bedrijven onder één kap. Kugentref Wezep en Drost Install BV. Kugentref Wezep gaat mee in de mooiste keuken- en badkamertrends. Een ruime showroom geeft een goede indruk van de vele mogelijkheden. En Drost Install BV, uw vakbekwame duurzaam installateur, gespecialiseerd in verschillende aspecten binnen de installatietechniek. Voor meer informatie belt u 038 2000 169 of kijk

0: Verveel jij je in het weekend? Wil jij graag bijdragen aan de lokale gemeenschap gewoon vanuit huis? Dan zijn wij op zoek naar jou. We zijn op zoek naar redacteuren die in het weekend en de vakantieperiodes onze website en kabelkrant willen bijwerken. Zie jij jezelf al helemaal in deze rol? Neem dan snel contact met ons op. Deze en meer vacatures vind je op locofm.nl/vacatures.
1: Dit programma werd mede...
2: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 s'nachts en het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanwege de wegwerkzaamheden op de A12 rijdt het verkeer om over de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld betekent dat voor het verkeer daar 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

Ja, ik heb de rode pannenkoeken nog thuis liggen. En dat bedoel ik een LP-grote versie van I Was Made For Loving You, de 12-inch. En die wordt dan wel op 33 toeren gedraaid. Dat was vooruitstrevend of achteruitstrevend. Ik weet niet wat het moet zijn. Maar goed, hele goede morgen. Bedankt aan Willem die eerst alle zenders van Lou FM en Loco FM heeft gevuld tot aan 10 uur. En nu is mij de eer ten deel gevallen om het stokje over te nemen tot aan 12 uur op doktersrecept. Ja, ik ben dan te vroeg mijn bed uit, dat weet ik. Dat klopt allemaal. Maar goed, er is vanmiddag namelijk sport. Vanaf 12 uur gaan we alweer met sport bezig, met Noord-Veluwe Sport. Dus vandaar dat ik twee uurtjes naar voren moest. En ook omdat Arno, ja, op Loco FM, op vakantie is. Die geniet even van zijn rust. Wel verdiend, dat weet ik zeker. Welkom op de 22e van de 8e van de 26e van de 2000ste. Ja, daar moet je even over nadenken, hè. Ik zelf ook trouwens, ik weet niet hoe ik het eruit krijg. Maar we zijn er weer op doktersrecept. Vandaag ook wel schaamplaten, maar die moeten dan natuurlijk wel gekozen worden voor 11:15. Anders ben je te laat. Joost Nuizel met Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. De Dolly Dots met She's a Liar. Of DJ Paul Elstak met Life is Like a Dance. Dus Joost Nuizel, de Dolly Dots of DJ Paul Elstak. Je hebt wat te kiezen in de timelines van Bert-Jan Dokter op Instagram, Facebook, X, Blue Sky en Mastodon. Daar is het allemaal te vinden. Tot 12 uur. Heerlijke op doktersrecept plaatjes voor je. En de volgende is al zo lekkere. Michael Cimbello op je radio. Hier is Maniac.

Een hitje uit 1994 van de Gospel House, Progressive House groep Glowworm. Je zou het liedje bijna vergeten, alleen ik doe dat niet, want ik vind hem veel te vrolijk, veel te dragend. Dus gezelligheid alom en daarom wilde ik hem ook op de zenders van Lou FM en Loco FM zetten. Carry Me Home van Glowworm. De zanger, eens even kijken, wie was dat ook weer? Cedric Johnson was dat, ja. Ik hoop dat hij dat nog is, maar verder heb ik dat niet zo goed bijgehouden. Want 1994 is al een paar minuten geleden, zal ik maar zeggen. Wat hoorde je nog meer? De Procol Harum uit 1972, A Wider Shade of Pale. Toen was dat een hit. En Michael Cimbello met She's a Maniac. Ook nou, heerlijke muziek, dus tot nu toe ben ik zeer tevreden. Als dat voor jou aan de andere kant anders is, dan Stichting Correlatie en na de uitzending klachten, brieven, feedback, noem maar op. Het is allemaal van harte welkom, dat komt dan. De schaamplaten staan ook nog klaar, ja. Mensen vergeten dan te stemmen, die zijn helemaal in de war dat ik om 10 uur al op zender zit. Maar goed, dat hoort nou eenmaal zo, want Noord-Veluwe Sport komt eraan om 12 uur. Er zijn toernooien aan de gang. De Veluwe Cup en de Berend Elseman toernooien en dat soort zaken. Dus daar moeten we bij zijn als omroepen. En dat doen we dan ook. En dan moet Bert-Jan gewoon 2 uur eerder op zender zitten. Ik heb nog maar 1 bakje cappuccino op. Snel nog een andere pakken om de gang er goed in te houden. Joost Nuizel als schaamplaat. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat is een keuze. De Dolly Dots met She's a Liar. Of DJ Paul Elstak met Life is Like a Dance. En die keuzes kun je dus maken in mijn social media timelines. Bert-Jan Dokter is mijn naam. Dat zoek je op Instagram, Facebook, X, Blue Sky of Mastodon. En dan breng je gewoon je stem uit. Of je gaat naar loumedia.nl. Onderaan de pagina zit een WhatsApp knopje. En dan kom je op de WhatsApp in de studio uit. En dan kun je die keuze ook maken. Dus het kan eigenlijk alle kanten op. Het maakt allemaal niet uit. In de ochtend valt met enige regelmaat een bui. Tussen de buien door breekt de zon sporadisch door. En 's middags trekken de meeste buien weg naar Duitsland. En krijgt de zon meer ruimte. Er waait een matige wind uit noordwest. Aan zee is de wind van tijd tot tijd krachtig. En de maxima liggen rond 1 graad of 19. Zondag. Dan wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af. En het blijft zo goed als droog. De temperatuur stijgt van 18 tot lokaal 21 graden. Dat was het weerbericht. En als je liefde nodig hebt, dan weet Fleetwood Mac er alles van. Need your love so bad.

From Desire. Ik wij hadden vroeger friet van Jan Patat, maar zij had het From Desire. Gala was dat natuurlijk van uit 1996 alweer. Ja, dat is toch een kilo of 15 geleden, moet ik toch eerlijk bekennen. When the Lady Smiles van The Golden Earring uit 1984 was natuurlijk een dramaatje op zich met die video. Die werd verboden volgens mij in de Verenigde Staten en in Duitsland sowieso. Omdat het shocking was wat daar gebeurde. Maar daardoor werd het natuurlijk wel weer een grote hit. Zo werkt dat dan ook altijd weer. The Golden Earring, helaas doet de band niet meer mee. En de redenen daarvan weten we ook. Maar goed, dat is dan ook weer gebeurd. En Fleetwood Mac met het rustpuntje in het programma Need Your Love So Bad. Ja, dan ben je even op de hoogte. Oh ja, ik wilde nog wat vertellen. Want na 12 uur hebben we natuurlijk sport op de radio. We hebben het Berend Elzeman toernooi op Sportpark De Heugde in Oosterwolde. Sluit vandaag om 2 uur af met de wedstrijden VSJO 61 tegen SVI. ASV Dronten tegen SV Epen en Go Ahead Kampen tegen WVF. En ook de Veluwe Cup die nadert zijn ontknoping. En dat doen we dan op Sportpark Schenk in 't Harde. En daar worden de volgende wedstrijden gespeeld. Vanaf 12:30 SV 't Harde tegen DSV 61. Derby, derby, derby. En 14:30, dat is dus voor de kenners 14:30, gaat Ovios tegen ESC spelen. Ook derby, derby, derby. Maar dat klopt natuurlijk, want daar gaat het Berend Elzeman toernooi en Veluwe Cup natuurlijk over, dat je dat allemaal weet. En vanmiddag hoor je dat dus allemaal hier op Loco FM en Loe FM in Noord-Veluwe Sport. Dat dat allemaal even duidelijk is. Frank Beard is overleden. Hij werd geboren in juni 1949 en was de drummer van de Amerikaanse rockband ZZ Top. Hij was ondanks zijn naam trouwens de enige muzikant in de band zonder een lange baard. Samen met gitarist Billy Gibson richtte Beard in 69, op 20-jarige leeftijd, de band ZZ Top op. En Beard had eerder met Dusty Hill gespeeld in American Blues. The Warlocks en de Cellar Dwellers. En die interesseerden Gibbons als bassist. Nadat ze hun stijl hadden bepaald, die ze Texas Boogie Blues Rock noemen, brachten ze in januari 71 hun eerste album uit, getiteld ZZ Top's First Album. Hoe kom je erbij? Frank Beard's bijnaam is Rube en verscheen in de credits van hun debuutalbum en hun derde album Très Ombre als Rube Beard. Beard was trouwens 2 keer getrouwd en met zijn tweede vrouw kreeg hij 3 kinderen. En hij woonde in Richmond in Texas op zijn boerderij, die heette de Top 40 Ranch. Beard overleed 17 augustus, jongsleden, op 77-jarige leeftijd. En ter ere van hem spelen we dan nog een keer een liedje van ZZ Top. Waar je hem hoort drummen met Give Me All Your Loving. ZZ Top op je radio. Frank Beard, hij is niet meer, maar zijn muziek blijft.

Tim Bergling werd geboren in 1989 en is sinds 2018 niet meer onder ons. En dan kun je zien hoe talentvol en beroemd je ook bent, dat het leven soms te zwaar kan zijn. En bij Tim Bergling ging het daarover. Avicii natuurlijk, wereldberoemd was hij en is hij, maar hij is niet meer onder ons. We hebben wel zijn liedje gedraaid, Hey Brother. En dat vond ik sowieso fantastisch gemaakt. Want ik ben zelf niet zo'n house, dancer, mixer, weet ik veel. Maar sommige dingen raken je wel. En dat is in dit geval ook met Avicii het geval. Je hoorde ook nog Armand met Ben ik te min. Dat was de 1980 versie. Wat heeft zijn grootste hits twee keer uitgebracht. Want ja, hij had natuurlijk wel geld nodig om lekker jovel te blijven. En Gimme All Your Loving, ZZ Top, vanwege Frank Beard natuurlijk, die niet meer onder ons is, was dat het geval. Dat waren de laatste als drietal in de eerste uur van Op Dokters Recept. Maar natuurlijk komt er nog één langdurend chanson achteraan, totdat het tijd zijn van 11 uur. En daarna ben ik terug met een boodschap in een flesje van de police. Zal ik alvast verraden dat de uuropener is. Normaal doe ik dat niet, maar ik geef je vandaag even wat. Want het is nogal vroeg begonnen op Dokters Recept. Dus wat moet je anders eigenlijk allemaal? Goed, we sluiten af. Gaan we even naar 1978 terug. Een mooie Gary Rafferty met Baker Street. En dat gun ik je ook. Tot aan de tijd zijn van 11 uur. Lekkere muziek op je radio. Straks ben ik er weer. Maar nu eerst Gary Rafferty dus. Fijn dat je luistert naar Lou en Loco FM. Goedemorgen namens ons allemaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace en daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 wordt aan de weg gewerkt en dat veroorzaakt omrijdend verkeer op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen is je vertraging nu 10 minuten. Op de A50 richting Emmeloord is het druk tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. Hier is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

Police, Message in the Bottle. En nee, je hebt je niet verslapen. Op Doctor's Recept is gewoon 2 uur eerder begonnen. Omdat ik ook 2 uur eerder moet stoppen dan normaal. Vanwege Noord-Veluwe Sport, wat straks op de radio is met het voetjebal. Wat in de regio gaat plaatsvinden met het Berend Elsman toernooi. En de Veluwe Cup natuurlijk. Dat gebeurt allemaal weldra op de zender. Dan heb ik de schaamplaten nog voor je klaarstaan. Maar dan moet je nu wel kiezen om die om 11:15 op de radio te horen. En de keuzes zijn vandaag Joost Nuizel met Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Prachtig hoor. En de Dolly Dots met She's a Liar. Of je wil DJ Paul Elstak met Life is Like a Dance. Die keuzes heb je in de timelines van Betje Dokter op Instagram, Facebook, X, Blue Sky en Mastodon. Daar kun je de keuzes maken. En de Instagrammers die stappen, die geven mij altijd wel hartjes. Maar die snappen het stemmen op Instagram niet. Dus heel bijzonder is dat altijd. Er komen altijd amper stemmen vandaan. Wel hartjes, maar ook lief. Ik vind het lief. Daar gaat het niet om. Fijn dat je luistert naar Lou FM en naar Loco FM. Op deze zomerse zaterdagochtend. Maar niet meer zo heet, broeierig, warm en droog als de laatste tijd. Dus het is wat ander weer geworden. Het is wel jammer voor de mensen die nu dan op de camping staan. Of misschien ook wel fijn, want anders slaap je s'nachts helemaal niet in zo'n broeierig tentje. Maar waar heb ik het allemaal over? Je regelt het allemaal zelf wel. Zo makkelijk is dat ook weer. We hebben fijne muziek voor je klaarstaan. En het weer, daar hadden we het al over. En Crowded House uit Australia, die zingt er ook over. En je kent die heren wel, Neil en Tim Finn. Die ook andere bandjes hebben gedaan en solo mooie projecten hebben gemaakt. Ik noem ze altijd de Beatles van de jaren 90. Hier zijn de Crowded House, Weather With You. Whoa.

Ja, ik kan er niet tegen als je de single-uitvoering opzet. Want ik had vroeger natuurlijk ook deze zwarte pannenkoek op 12 inch. En die versie hoort het voor mij te zijn. De enige grote hit van Killing Joke, Love Like Blood. Die hoorde je voorbij komen. En dan wel de volledige uitvoering. Dat wil ik gewoon zo. Als je er klachten over hebt, ja, doe het gerust. Maar het is toch gebeurd. Hè? En 1992 hadden we Henkie Westbroek met Waar is ze op de wandeling op de radio. En Henk is een beetje een zure zak eigenlijk geworden in zijn latere jaren. Heeft natuurlijk ook ruzie met die andere Henk van Het Goede Doel. Dat komt ook nooit meer goed. Ik heb ze nog wel eens live samen gezien toen ze het weer even hebben geprobeerd. Dat was in Rotje Knor. Daar heb ik ze samen zien optreden met Het Goede Doel. En was geweldig hoor. Dus Henk heeft nogal een karakter. Laten we het zo duiden. Al dus. En The Crowded House met The Weather With You. Ook hier op alle zenders van Lou en Loco FM. Dus gezelligheid alom. Het kan allemaal niet misgaan. Doktersrecept is wat vroeger vandaag. We hebben dus schaamplaten wel klaarstaan. Maar die moet om 11:15 moet de winnaar bekend worden van het drietal Joost Nuizel met Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Of de Dolly Dots met She's a Liar. Die het de vorige keer toen hij meedeed niet gehaald heeft. Dat weet ik nog. DJ Paul Elstak met Life is Like a Dance is ook een van de keuzes. En die kun je dus maken in mijn social media timelines. Mijn handle is BJDokter. Of je zoekt naar Bert-Jan Dokter op Instagram, Facebook, X, Blue Sky of Mastodon en breng je stem uit. En anders ga je naar loumedia.nl. Onderaan de pagina zit een knopje voor WhatsApp in de studio. En dan kun je wat privater even je mening duiden over de schaamplaten. 11:15 dus op zender. Heb ik dan genoeg gezegd? Nee, ik heb niet genoeg gezegd. Want ik wil nog even zeggen dat vanmiddag is er een mix van zon, wolken en buien. Vanuit het noordwesten zijn er geleidelijk minder buien. En de maxima liggen tussen de 18 en 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond en vannacht blijven er in het noorden van het land buien voorkomen. En elders is er ruimte voor opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Dan morgen op zondag wisselen zon en wolken elkaar af. Er zijn er in het noorden enkele buien en het wordt dan zo'n 20 graden. Dat is de belofte van de weermeneren en weermevrouwen. Aerosmith, Dream On. Yeah.

0: 1990. Dat was de tijd dat ik nog maar 2 getallen op de weegschaal had staan in plaats van 3. Maar goed, dan weet je ook weer hoe dat allemaal werkt. Of in het verleden heeft gewerkt. Je hoorde dus I've Been Thinking About You van de London Beat. En Frankie Stallone, die kwam voorbij. De broer van, ja inderdaad, Far From Over uit 1983. Toen zong hij dat de hitparades in. En Aerosmith met het altijd briljante, fijne, gezellige Dream On uit 1973 alweer. Dat is een tijdje terug. Goed, heerlijke muziek op de radio. Maar dat brengt ons wel bij een beetje vroeg dan het verraden van de schaamplaat. Want ik heb de notaris al vroeg binnen gehad. Die heb ik aan de koffie gezet. En aan de getallen natuurlijk. Die moest alle social media timelines even nakijken. En dat is bij deze gelukt. En daar heeft hij een mooie optelsom van gemaakt van alles wat bij elkaar. Het kwam even iets anders uit. Ik dacht even dat een andere richting op ging. Maar als alle getallen bij elkaar zijn opgeteld, weten we toch dat net één ander de winnaar is geworden van de schaamplaatsselectie. En we hadden natuurlijk Joost Nuizel met Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. De dames van de Dolly Dots met She's a Liar, over de leugenaars gesproken. En DJ Paul Elstak met Life is Like a Dance. Dat waren de keuzes. En wat is dan vandaag die schaamplaat geworden? Jawel, en ik hoopte er eigenlijk al op dat jullie die keuze zouden maken. Joost Nuizel, ik ben blij dat je niet vergeten bent.
1: God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig,

The Beatles, A Hard Day's Night, 64. En uit 2004, Snow Patrol met Run. Ook een gezellig op je radio. En natuurlijk de schaamplaat van vandaag, Joost Nuizel. Met Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En ik ben blij dat jullie die gekozen hebben. Alhoewel de Dolly Dots op flink dichtbij kwamen met She's a Liar alweer. En DJ Paul Elstak met Life is Like a Dance kreeg ook wel stemmen. Maar die haalden het dan verregaand niet van die twee. Nou ja, in ieder geval is dat weer duidelijk. Het is 50 jaar terug dat het album Boston uitkwam. En dit liedje wat je nu gaat horen, daar is 5 jaar aan geschreven en gewerkt. En dat hoor je er ook aan af. Here is More Than a Feeling. 50 jaar oud. Boston.

mooie is dat je aan het begin die gitaar die je hoort, die is dus eigenlijk dubbel opgenomen met akoestische gitaar en een elektrische waar alle bas en de hoge tonen zijn uitgedraaid, alleen de treble. En zo hebben ze dat gemaakt. We hebben 5 jaar aangewerkt aan dat nummer. Hij hield ervan om zijn werk goed te doen. Deze is dan ook in zijn keldertje opgenomen. Ja, dat je het weet. 50 jaar oud alweer. En ik heb er altijd heel veel plezier aan gehad aan het liedje. Ja, het is heerlijk. Ik weet nog dat ik als jong vent op vakantie ging. Zomers in de auto met z'n vier van de jongens daarin. En dan dit liedje uit de speakers. Toen nog met zo'n cassettedek en zo'n equalizer had je dan ook nog in de auto. Hè? Dus blazen, piepen, suizen, alles moest erbij. Goed. We nemen afscheid van je in de ochtend. Straks Noord-Veluwe Sport. Maar eerst gaan we naar de Creedence Clearwater Revival. En dan wens ik jou een fijn weekend.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het midden van het land verschillende vertragingen, vooral op de A1 op dit moment. Dat is omrijdend verkeer vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Verschillende trajecten is je vertraging 5 tot 10 minuten. En dat is onder andere bij Barneveld, Amersfoort Noord en Kootwijk. Verder nog vertragingen op de A50, Apeldoorn richting Emmeloord, tussen knooppunt Hattermerbroek en Kampen-Zuid, 5 tot 10 minuten oponthoud. En op de N50, Emmeloord richting Zwolle, is het nog druk tussen Kampen Noord en Zuid, 2 kilometer met 10 minuutjes vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: zaterdagmiddag. Dit is tot 5 uur Noord-Veluwe Sport. Het sportprogramma van de regio. Met vandaag...
1: Ja, nog een aantal wedstrijden vandaag af te spelen. Tenminste, de grote finale die is vandaag. Hier is het erg spannend op Sportpark Schenk. Met de wedstrijden DSV tegen het Harde. En vanmiddag om 2:30 OVIOS tegen ESC. Ja, deze wedstrijd om 12:30 is erg spannend. Want Harde staat bovenaan namelijk met 9 punten. En daarna volgt DSV met 8 punten. OVIOS 8 punten. En ESC heeft 6 punten. Ja, het kan verkeren vandaag, Dries. Want ja, het is niet alleen de wedstrijd winnen. Maar je moet nog 3 penalties nemen. En dat geldt ook nog weer voor een punt.
2: Ja, dan kunnen er 5 punten worden dan.
1: Dan worden weer 5.
2: 3 extra punten
1: worden. Dus ja, het wordt een beetje spannend. Vorig jaar was het eigenlijk niet zo spannend, Dries. Want toen was het in de week al een beetje beslist. Dat OVIOS toch wel die bokaal mee zou nemen naar... naar de sportpark Bovenmolen. Maar dit keer is het erg spannend.
2: Ja, daar hebben ze van het jaar voor het eerst, denk ik, hier. Hè?
1: En Oosterwolde, ja, daar hebben we natuurlijk vandaag ook nog met Schippen zitten.
2: Ja.
1: Daar is het niet zo spannend, want ja, het moet dan gek gaan als ASV Dronten de cup niet meeneemt naar de ronde toe. En dan mogen ze trouwens die cup ook houden. Maar dan zijn ze 3 maal, ik meen dat... Bert zei vorige week, 3 maal achter elkaar hebben ze die cup gewonnen. Dan mag je niet meenemen.
2: Oké, want ze hebben alles gewonnen. En ook alles, penalties hebben ze ook allemaal benut. Hè? Dus dat heb ik tenminste begrepen. Dus,
1: ja, klopt. Ja. Nou, zon over Goten. Nou ja, het is nu net, ik wou net zeggen zon over Goten. Maar dan komt er weer iets een wolkje voor de zon. Maar het is, ik zag de scheidsrechter, die was al fanatiek aan het warmlopen.
2: Ja.
1: Jan van der Bos, die komt er straks in. Iets voor 12:30, die maakt even de opstelling bekend. En de scheidsrechter natuurlijk. Ja, en we zijn er tot 5 uur. Ja. Met aansluitend, na de laatste wedstrijd, hopen we dat Dries nog mee te kunnen pakken in de prijsuitreiking natuurlijk.
2: Ja, dan hoop ik dat het maar ik voor
1: heb,
2: is.
1: Ja, ja, ik heb al met de heren organisatoren afgesproken, gelijk na de laatste wedstrijd volgt al, of na die penalties, volgt al gelijk de prijsuitreiking. Dus hopelijk kunnen we dat nog
2: meenemen. Hoe laat is het ongeveer de laatste wedstrijd, denk je?
1: 2:30, 3:15, 3:30, 3:15, dus geen verlenging. 4:15. Wat zei je? 3:15? Ja. Zei ik de vorige week geloof ik ook aan Jan. Maar het is 4:15. En daarna volgen nog even een paar penalties. En daarnaast aansluiten op bij het terras. Hiervoor ons mensen. Is gelijk de prijsuitreiking. En dan hoop ik dat we dat nog even mee kunnen nemen in onze uitzending.
2: Ja, dat is...
1: Ja, nou ja, eerst maar een wedstrijd afwachten. Jan is ook gearriveerd.
2: Ja.
1: Arnold helaas kon vandaag niet. We hadden gehoopt dat Arnold er vandaag ook bij was. Maar Arnold kon, die was verhinderd.
2: Die was verhinderd, dus, ja. Nou, toen ik hierheen reed vanmorgen. Dat was vanmorgen. Maar toen regende het in Oldebroek, joh.
1: Ja, nou ja.
2: Was je ook iets later, hè?
1: Ik zat al op mijn brommetje. Ik denk eerst even die brommen terug te garageren. Want de hele dag hier met een natte broek zitten, dat wilde ik ook niet.
2: Met de knetten uit de lucht, ja.
1: Ja, Dini zegt, pak maar de auto's. Hè? Nee, want die heb jij vanmiddag nodig. Ja. Dus,
2: Oké, nou...
1: Oh, Aard is... Hé, hey, Aard is er ook.
2: Ja, Aard is er ook.
1: We noemen wat namen, vergeten we Aard. Kom op, het beste paard van stal.
2: We zullen straks even de microfoon er nog bij pakken, ook voor Aard.
1: Ja,
2: dat is wel gezellig.
1: Ja, we gaan met Aard. Ja.

0: Zo, het wordt hier nog druk, Gert-Jan.
1: Ja, het wordt druk. Er valt er gelijk weer een beetje regen. Vorige week zaten we hier nog met een korte broek. En onze grote vriend Geert Hartel kwam hier net binnen.
0: Ja.
1: Zijn we ook erg blij mee. Ja, natuurlijk, we zijn altijd blij met onze collega's Dries.
0: Ja, zeker.
2: Ik heb het nummer.
0: Het is nu een ander nummer. Ik zal het straks even doorgeven.
1: Ja, oké. Okay. Ja, goed.
0: Straks belt iedereen hier naartoe.
1: Vorige week, Dries, zaten we hier nog met een korte box aan. En, ja. Dat kunnen we dus vandaag niet doen. Ja, Jan die keek ook al heel verbaasd. Want Jan die had een appje gestuurd. Nee, Geert komt vandaag niet. Nee, vandaag niet. Maar Geert is er wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ach, gezellig man.
1: Hè? Ja, zeker gezellig. Ja,
0: gezellig.
1: Dus,
0: straks de opstelling. Jan die zal even de opstelling doen. Dat doen we straks even.
1: Ja.
0: Dus dan gaan we eerst van muziek draaien. En dan gaan we trouwens weer doen. Ja.

0: Bonnie Sinclair. Ja, zeven jaren.
1: Ja, ja, ja. Die is ook al een dagje ouder geworden.
0: Ik zeker.
1: Ik heb haar ooit een keer gezien toen zat ik nog onder militaire dienst. Dat was in Duitsland. Ik zal me niet zeggen wat die soldaten allemaal riepen, want dat kan niet voor de radio. Maar ze werd wel boos.
0: Dat kon ze niet tegen? Okay.
1: Ja, nee, ze was een beetje boos.
0: Als het goed is, hebben we Geert ook onder de knop hier. Geert?
2: Ja, dat klopt. Ik ben hier. Weer.
0: Ja, Geert. Hartelijk welkom, joh.
1: Ja, dan zeker hartelijk welkom, Geert.
2: En ik zal eventjes beginnen met Jan van der Bos. En ik dacht Arnold van Riessen bedanken, die de voorgaande wedstrijden van DSV in deze Veluwe Cup voor mij verslagen hebben. Toen ik even in het buitenland was. Nu weer terug en ja, toch wel met plezier. Nadeel is wel dat ik dus namen lees op die opstelling van DSV, waarvan ik denk, ja, wie is dat? Maar de nieuwe trainer heeft nog een aantal weken om zijn basiself te formeren. Is het goed dat ik alvast even de opstellingen doorgeef?
0: Ja, prima.
2: Goed,
0: ja,
2: dan gaan we daarmee beginnen. Eerst maar met onze thuisploeg, dat is het Harde. En die speelt vanmiddag met Wesley van het Hul, Hielke van Schoten, Stan Timmers, Niels Elskamp, Rick Santing, Bram van der Worp, Bas Santing, Menno van het Hul, Jelle van het Hul, Daan Elskamp en Mitch van den Berg. En de eventueel ingebrachte wissels hoort u als het aan de orde is. DSV heeft ook een, nou, ik zal niet zeggen fantasieopstelling. Dan ga ik niet goed om met het respect wat ik toch wel heb voor de hoofdtrainer, de nieuwe hoofdtrainer Arjan ten Hoven. Maar als je de wissels ziet, dan zie ik daar zo 1, 2, 3, 4, 5 mensen die normaal in de basis staan. Dat is de scheidsrechter. Dat is Yasin Tas. Nooit van gehoord, maar hij zal het wel kunnen. Ja. Goed zo, de scheidsrechter wat mij eventjes vertelt is Yasin Tas. Terug naar de opstelling van DSV. 5 mensen die vorig jaar dus, bijna met de ogen dicht een basisplekje hadden, beginnen nu op de bank. Wie spelen er wel? Doelman is Dennis van Dorp. En hij ziet voor hem de volgende 10 spelers. Daan Spaan, Patrick van der Braken, John Bos, Patrick Hunestein, Daan Visser, Martijn van der Bos, Arjan Hulter. Nou, dat is zo'n jongen waarvan ik echt niet weet waar die vandaan komt. Is die nieuw? Komt die uit de A? Is die uit de tweede? Ik zou het niet weten. Ik moet hem denk ik eerst even zien. En dan hebben we nog voor in Pieter Spaan, Ron Hofmeijer en Giel Kroneman. Scheidsrechter dus Yasin Tas. Ploegen hier zijn op het veld een beetje aan het inschieten. En dat betekent dat de wedstrijd toch wel dichterbij komt. Ik kijk op mijn klokje, een minuut of 7 nog. Dan gaat hier beginnen voor de Veluwe Cup, het Harde DSV.
0: Oké, dus nou, dat was het eigenlijk eerst zo'n beetje.
1: Het eerste verslag van Geert na een klein poosje. Geert weer terug. Ja. Fijn om die vertrouwde stem weer te horen.
0: Ja, toch. Ja, je zeker. Was op vakantie, neem ik aan, Geert, in het buitenland.
2: Ik ben op vakantie geweest, ja. Ik heb een weekje Oostenrijk en een weekje Duitsland achter de rug. En dan de heen- en terugreis, wat we niet in één keer hebben gedaan. Ook nog een aantal dagen. En ja, ik wil niemand jaloers maken, maar de pot is nog niet op. ik ben nog een aantal zaterdagen weg. Dat zijn allemaal leuke redenen hoor. We hebben een familiedagje. We gaan uit met vrienden.
0: Heerlijk.
2: Ik ga met mijn vrouw nog een weekendje naar Zeeland. En allemaal geprobeerd om dat buiten de competitie om te doen. Dat is op 1 wedstrijdje na gelukt. Dat is een uitwedstrijd voor DSV. Dus dan hoef ik in elk geval niet iemand te zoeken die het scorebord en het spieken allemaal van me overneemt. En dan zal ik, moet ik eventjes denken, 26 september. Dat is de eerste competitie thuiswedstrijd voor DSV. Dan hoop ik er weer bij te zijn. En dan zal ik hopelijk wekelijks de gezondheid toelatend mijn verslagje weer doen. Hier gaat de technische staf langs van DSV, Henry en Arjan. En Ron Hofmeijer loopt er ook bij. Dat is natuurlijk een speler. We gaan kijken hier wat DSV om 12:30 op de grasmat brengt.

0: Beetje zomerse muziek, hè?
1: Ja, heerlijke zomerse muziek.
0: Dan een zonnetje erbij en dan is het helemaal voor elkaar.
1: Ja. Nou, het publiek begint al lekker binnen te druppelen. Dries,
0: Er
1: lopen al heel wat mensen voor onze reportagewagen langs. En er zal nog wat meer komen, want straks om 2:30 maar over is voetballen. Dus ik neem dat er ook nog van supporters uit Elburg komen en natuurlijk supporters uit Oldenbroek. Goed, gaan we eerst naar Geert toe?
0: Ja, helemaal goed.
1: Ik denk dat de wedstrijd staat punt om te beginnen, Geert.
0: Ja, ik hoor Geert nog niet. Nou, de spelers zijn hier inmiddels op het veld gekomen. En we gaan even kijken als we contact kunnen. Ja, daar reageert denk ik.
2: Ja. Ja, ik ben er weer.
1: Ja, kijk.
2: Ja, maar ik loop even. Ik ben niet gewend om zo over het park te lopen. Dus af en toe heb ik die kaptelefoon even om mijn nek. En dan hoor ik jullie niet. Maar goed, ze staan op het punt om te beginnen hier. Aanvoerder is, dacht ik, Pieter Spaan geworden. Nou, ik weet niet of dat ook de aanvoerder wordt als we straks om het echt hier gaan spelen. Ron Hofmeijer mag voor DSV de aftrap nemen. En de scheidsrechter, zei ik al, is Yassine Tas. En we gaan kijken, is hier het scorebord? Ja, dat staat ook klaar. Dan hoef ik niet steeds op mijn horloge te kijken. De scheidsrechter controleert even bij zijn assistenten en de doelmannen. En geeft nu het beginsignaal. De bal rolt voor de ene laatste wedstrijd in de Veluwe Cup. John Bos heeft balbezit en speelt hem terug naar Dennis van Dorp. De doelman die vandaag Laurens Dekker vervangt. En ik zeg eigenlijk een beetje expres vandaag erbij, omdat Laurens toch wel zeker kan zijn van een basisplekje. Daar wordt een vrije trap gegeven. Ik zag niet wat er aan de hand was. Maar goed, daarbij dan scheidsrechter voor. En het harde mag gaan opbouwen aan de linkerveld. En dat duurt een beetje lang. Ja, ze moeten natuurlijk de opening vinden, zoals het dan tactisch zo mooi heet. En dan zal er wel een steekbal of een lange bal komen. Nu, rechterkant van het veld. Moet Pieter Spaan achteraan als een van de aanvallers. Dat lukt hem in zoverre dat het harde niet meer eraan overhoudt als een ingooi. Die gaat genomen worden. En ik weiger nog even op de goede manier hoor, om steeds die namen van het harde spelers ook op te zoeken. Want dan zit ik hier met nog meer papier in mijn hand. En dan vind ik het zelf wel een beetje lastig worden. Ingooi. Jaap van Putten, de assistentscheidsrechter, geeft dat aan. Weer voor het harde. Ze zijn een metertje of 3-4 dichter bij die achterlijn gekomen. Wordt ingegooid. Balbezit voor het harde. Wordt de 16 gehaald of niet? Nee, gaat terug naar de rechtsbuiten. Tenminste, ik noem hem maar even de rechtsbuiten. En die zal hem voorgooien. Daar wordt toch wel min of meer een hoekschop weggegeven. Die neem ik even mee. Ik hoef natuurlijk niet eigenlijk echt te vragen of er iemand achter me zit. Want dit is om dit tijdstip de enige wedstrijd, neem ik aan.

0: Ja.
1: Zeer, doelpunt.
2: Ja, doelpunt. Eigenlijk vanuit het niets, afstandsschot. En ik moet even kijken dat de jongen zich eventjes draait. Dan kan ik zijn nummer zien. Dat is nummer 18 of 13. Niet heel erg duidelijke nummers. Het is nummer 18, dacht ik. En dat is Mitch van den Berg. DSV dus op achterstand na nou 3 minuten, denk ik ongeveer. 1-0 in het voordeel van SV 't Harde. En DSV moet in de achtervolging. Martijn van den Bos met John Bos. John Bos terug naar Dennis van Dorp. Die dus al een keertje moest vissen. Hij kon zelf aan het doelpunt weinig doen. Je kunt je afvragen of die man zoveel ruimte moest hebben om succesvol aan te kunnen leggen. Onderweg hier, kleine 5 minuten. Nee, nog niet eens. Kleine 3 minuten. En de tussenstand hier bij 't Harde DSV. Want zo staat het officieel op papier. 't Harde DSV 1-0.

0: I'm really happy. Ja, we zaten al te kijken waar Geert zit, hè?
1: Ja. Ja, ik zit hier aan de overkant. Op
0: oh, zit je daar?
1: Net kijk. Naast de tribune. Voor jullie rechts naast de tribune.
0: We zaten jou te zoeken, maar we konden je niet vinden. Maar.
1: Ja. Ik heb de eerste 7 minuten hier gezien van Tharde tegen DSV. Tharde is wat dominanter die eerste kleine 10 minuten. Meer balbezit, staan ook voor met 1-0. En nu een aanval over links. Daar wordt goed ingegrepen door John Bos. Ik weet niet of het allemaal goed te verstaan is. Af en toe word ik mezelf niet in.
0: Af en toe valt hij weer iets weg, ja.
1: Ja, af en toe. Ik zal misschien eventjes de vinger ophouden. Dan wordt het misschien wat duidelijker. Goed bal, ja, helemaal terug in de verdediging van Tharde. Zullen weer gaan bouwen. Wordt waarschijnlijk over links gedaan. Ja, want die man stond bij. Ron Hofmeijer vindt dat goed, die laat ze daar rustig opbouwen. Nu aan de rechterkant van het veld. En daar gaat nummer 11. En dan zal ik straks even kijken wie dat is bij DSV. Dat kan wel eens Daan Spaan zijn, de broer van Pieter. Wil Kroneman gaat 1-1 duel aan. Wint dat niet. En moet dus erachteraan om balbezit terug te krijgen voor DSV. Is tot nu toe niet gelukt. Harde balbezit rechterkant van het veld. Zal naar de keeper gaan. Ja, dat zat er dik in. Want die was vrij en kan dan met een lange bal weer zijn mensen aan het werk zetten. Komt Martijn van der Bos in de bal? Nee. Oh, nu Patrick Hunes. Oh, hebben dat. Hebben ze. Terug in het spel, rechterkant van het veld, is geen DSV'er. Ja, tot nu toe, de eerste 8,5 minuut, is het Tharde de wat betere ploeg en staat ook op een voorsprong van 1-0.

0: Ja, we zijn bezig nog steeds met de wedstrijd. Het harde tegen DSV, waar de stand 1-0 is voor het harde. We gaan over naar Geert Hartold. Geert.
1: Ja, die stand stond al de derde minuut op het scorebord. En DSV heeft daar tegen nog weinig kunnen doen. Ook niet echt kansen. Ja, en kansen die kun je laten liggen. Maar als je geen kansen hebt, ja, dan is er ook heel weinig gelegenheid om tegen te scoren. Nu misschien de eerste blessurewandeling. Nee, het valt mee. Een van de harde spelers die even op de grond ging liggen. Maar ook overeind geholpen wordt door Daan Spaan. Ik ben er nu achter dat er voor mij onbekende 6 is. En 11 Arjan Hulter. Het harde mag weer gaan opbouwen. Bram van der Warp, de aanvoerder, gaat dat doen. Maar die gaat eerst weer terug naar zijn centrale verdediger. Die speelt de rechtsback aan. En zo houdt het harde wel balbezit. Nu niet, want Martijn van der Bos staat daar goed tussen. En die bal is niet te belopen voor Pieter Spaan. En dat is een prooi voor doelman. Ja, is de doelman van het harde, moet ik even zien. Dat is zeker niet Westy van het Hul, die als eerste genoemd staat. Maar daar kom ik dan nog wel eventjes achter wie dat is. Nu, balbezit in voor de rechterkant van het veld is te hard ingooi voor Arjan Hulter van DSV. Die laat de bal liggen voor de linksback van DSV. Dat is wel een bekende, ik ga niet zeggen oude bekende, maar wel een die ook vorig jaar geregeld in die basis stond. Patrick Hunestein, die gaat ingooien. Wat weinig gelopen nu, een heel eind verderop is Giel. Nee, dat is niet Giel Kroneman, dat was Ron Hofmeijer. Die bal gaat terug naar John Bos en die kan hem spelen. Nou, dat deed hij niet. Hij speelt hem naar Dennis van Dorp. En die gaat hem door het centrum, maar het komt gevallig goed uit. Patrick van der Braken kan aan de rechterkant komen. Moet die paas wel goed zijn? Die was erg kort. Patrick herstelt het zelf. Daan Visser speelt zichzelf vrij en moet nu toch wel ergens naartoe. Doet dat naar Giel Kroneman, die legt hem breed naar Pieter Spaan. Pieter verliest het directe duel. En dat betekent balbezit voor het harde. Maar DSV heeft de bal terug. Dat is een vrije trap in het voordeel van DSV. Die neem ik nog eventjes mee. Daan Visser legt hem neer, neemt hem niet zelf. Dat gaat Daan Spaan ook niet doen. Dat gaat Patrick van der Braken doen. Die legt de bal op het plekje waar hij hem zelf neer wil hebben. Scheidsrechter vindt het goed. En geeft het teken. Je mag een vrije trap gaan nemen. Zit in de 16e minuut. Tussenstand 1-0 voor het harde. Patrick gaat eventjes wachten totdat hij vindt of hij moet op de scheidsrechter wachten. Dat teken is nu gegeven. Bal komt heel te scherp, denk ik. Oeh, de keeper botst tegen een van de DSV-jongens aan en beiden liggen op de grond. Keeper is enigszins weer in de benen, geholpen door een medespeler, maar de jongen van DSV ligt nog op de grond. Ja, Willem van Deutenkom, de masseur, de verzorger moet ik eigenlijk zeggen, staat klaar, is niet nodig, want de jongen bij DSV staat alweer overeind. Hier gaat het, dus ik denk dat wij even een plekje opzoeken, of al is het maar voor de apparatuur, onder de tribune. Onderweg, 16 minuten, 5 seconden, tussenstand. Het harde DSV 1.

0: Terwijl dat hier de regen met bakken uit de lucht komt. Geert heeft al een droog plekje gezocht op de tribune aan de andere kant van het veld. Ik keek net toevallig even naar Buienradar. Dit is de laatste bui. En dan zal het de rest van de dag hopelijk wat droog blijven. We gaan eerst over naar Geert. Geert.
1: Ja, en de bui is dan misschien... DSV heeft nog niet de achterstand laten verdwijnen. Het is nog steeds 1-0 hier in het voordeel van 't Harde. En dat is eigenlijk wel verdiend hoor. 't Harde is de bovenliggende ploeg de eerste 20 minuten. Nu ingooi voor DSV gaat doen Daan Spaan. En hij moet toch een vrije middenspeler zien te vinden. Dat vindt hij niet, want Giel Kroonman kan weinig met die bal doen. Daan Visser zit er ook wel goed tussen. Nu Daan Spaan en die bal is uiteindelijk hier... Ai nee, Pieter Spaan kan hem net niet onder controle krijgen. En 't Harde kan gaan bouwen via hun keeper. Dan naar de linksback toe. Terug naar het centrum. Dat zal de rechtsback wel worden. Dan nee, gaat weer terug naar het centrum. En DSV vindt dat voorlopig allemaal even goed. Nu Ron Hofmeijer wel te storen, maar in je eentje heeft dat ook heel weinig zin. Die paas is voor Dennis van Dorp, de keeper van DSV. Terug in het spel, John Bos. Terug naar Dennis van Dorp. Die hoge bal komt ergens in de middencirkel uit. Wordt doorgekopt door Ron Hofmeijer. Ja, maar jammer dat daar een verdediger van 't Harde tussen zit. Maar die staat er natuurlijk ook niet voor niks. Bram van der Warp gaat helemaal terug naar de verdediging. En die meneer die gaat weer... bouwen is dat niet. Die gaat steeds... Uiteindelijk is hij bij de linksback terechtgekomen. Nummer 14, dat is Rick Santing. Bal wat gemist door John Bos. Betekent dat ze 't Harde op links kan uitbreken. Eén mannetje kwijt. Maar DSV kan opruimen. Giel Kroonman in balbezit. Wordt Velpt uitgezeten. Daan Visser assisteert hem. Wijst waar hij de bal neer gaat gooien. En daar is Giel Kroonman inmiddels ook weer. Maar hij heeft te weinig snelheid om die bal te onderscheppen. 't Harde kan aan de rechterkant van het veld gaan opbouwen. Kan daar Martijn van der Bos tussen zitten? Nee, bal terug naar de keeper. En zo is het nog niet eens zo'n heel aantrekkelijke wedstrijd. Maar wel een wedstrijd waarin 't Harde het voor het zeggen heeft. Die is randje buiten spel. Is Dennis van Dorp daar eerder bij dan de aanval of 't Harde? Ja, dat is die. En de ingooi is in het voordeel van DSV. Onderweg bijna 24 minuten. Tussenstand 't Harde DSV 1-0.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apel door een 3 kwartier vertraging tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat 9 kilometer file. Het is extra druk op de A1 omdat de A12 in oostelijke richting dicht is voor werkzaamheden dit weekend tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. De andere kant op de A1, Apeldoorn, Amsterdam, kwartiertje vertraging bij Hoevelaken en 10 minuten bij Hoenderlo als je over de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: zaterdagmiddag. Dit is tot 5 uur Noord-Veluwe Sport. Het sportprogramma van de regio. Met vandaag...
1: Ja, de wedstrijd op dit moment bezig tussen SV Het Harde en DSV 61. En dit hebben we te maken met de Veluwe Cup. We gaan gelijk even naar... de Geert Hartel toe. Geert, ja, ik dacht een penalty bijna,
2: ja,
1: of niet?
2: Er wordt de penalty geclaimd. Maar ja, een keeper mag natuurlijk ook wel zijn best doen binnen de grenzen om een bal te onderscheppen. En als daar dan een speler daardoor valt, ja... Scheidsrechter beslist, geen penalty, ook weinig protesten aan DSV-kant. En doelman Westy van 't Hul mag gewoon die bal terugbrengen in het spel. Gaat naar de linkerkant van het veld. We zitten in de 33e minuut, tussenstand nog steeds 1-0 in het voordeel van 't Harde. En nu zijn ze op rechts ervan tussen. Die bal wordt verkeerd gegeven door een van de 't Harde aanvallers. En Dennis van Dorp doet... niet zijn best om die bal nog voor de lijn binnen te halen. Dus hij zal hem vanaf de grond terug moeten brengen in het spel. Aan de linkerkant staat Daan Visser, dacht ik, vrij. Nee, dat is niet Daan Visser. Dat is, eventjes kijken hoor. Die Arjan, nee, dat is Daan Spaan, die stond vrij. En die bracht de bal bij zijn broer Pieter. Pieter naar de linksback naar de doelman. En Dennis van Dorp brengt hem dan een stukje verder. Gaat richting de middencirkel. Wordt gesprongen, maar niet de bal geraakt door een van de spelers. En nu heeft een van de spelers van 't Harde geduwd. En DSV mag een vrije bal nemen. Daar nemen ze eventjes de tijd voor. Patrick Hunestein gaat dat doen. Linkerkant van het veld is bij Ron Hofmeijer. Is nu bij Arjan Hulter. Die gaat er langs. Ja, wel langs de ene. Maar dan is het een hele makkelijke prooi voor nummer 2 van 't Harde. En die geeft een paas rechtstreeks naar een van de jongens van DSV. Betekent dat DSV weer balbezit heeft. Eigen helft gaat naar de rechterkant van het veld. Kan Giel Kroneman niks meer doen. Nee, het spel van DSV is nog niet precies genoeg om op een of andere manier gevaarlijk te worden voor 't Harde. En misschien is dan die 1-0 stand in het voordeel van 't Harde eigenlijk wel een logische stand.
1: Ja, dankjewel Geert. We gaan straks ook nog luisteren naar de wedstrijd tussen Overjos en de Elburger Sportclub. En we doen nog verslag van het Berend Elzeman toernooi op Sportpark de Heugden. Maar dat straks. Maar nu eerst gaat Dries de muziek instarten.

0: Ja, op Sportpark Schenk schijnt op dit moment de zon weer. Net een flinke bui achter de rug. En nu staat iedereen weer in het zonnetje langs de lijn. Terwijl de meeste mensen even in de kantine waren gaan schuilen. Straks het Berend Elzeman toernooi. Om 2 uur beginnen de 3 wedstrijden daar tegelijk. Dus VSO 61 tegen SVI. ASV Dronten tegen SV Epen. En Go Ahead Kampen tegen WVF. Ja, en hier op dit moment natuurlijk op Sportpark Schenk de wedstrijd tussen het Harde en DSV 61. Geert, het lijkt mij dat DSV een beetje uit de schuld probeert te krijgen.
1: Ja, dat is waar. DSV komt wat meer in balbezit. Alleen ze worden niet gevaarlijker als dat ze de eerste 20 minuten waren. Dus het Harde blijft nog vrij makkelijk overeind. Net hier voor onze neus eventjes een akkefietje samen met Patrick van der Braken en de nummer 18 Mitch van den Berg. Ja, toch wel een overtreding terwijl de scheids dat een beetje wegpraat met hij speelt de bal. Nou, daar waren een aantal mensen het niet mee eens. En zulke dingen moet je niet te veel hebben, al is het dan puur vriendschappelijk. Want 2-3 van die akkefietjes achter elkaar kan toch voor een sfeer in het veld zorgen. Dat je denkt van ja jongens, scheids, dan mag je er wel eens eventjes wat aan gaan doen. We zitten in de 39e minuut. DSV kijkt dus nog wel steeds tegen die 1-0 achterstand aan. Maar inderdaad, ze komen wat meer los uit de greep van het Harde. Al heeft dat nog niet geresulteerd in kansen, laat staan in doelpunten. Nou kan dat opeens zo veranderen, want het doelpunt van het Harde was ook zomaar een schot. Eigenlijk uit het niets, maar het trof wel doel. Nu opbouwen, rechterkant van het veld. Hij gaat hem helemaal over de hele gooien naar de linkerkant. En daar komt die bal bij Dien Holstegen. Nee, Dien Holstegen wordt afgetroefd door de nummer 5, en dat is Jelle van 't Hul. En de DSV heeft nog niet voor opruiming kunnen zorgen. Bal wordt voorgegooid. Ja, dat is niet zo heel moeilijk. Die bal wordt voorgegooid door nummer 14, Rick Santing. En nummer 17, Daan Elskamp, laat de doelman kansloos. En Ron Hofmeijer protesteert om een voorgaande actie waarschijnlijk. En de scheids had hem al een keer gewaarschuwd. Nu staat ook grensrechter van Putten, assistent scheidsrechter van Putten, staat met de vlag omhoog. De aanvoerder van DSV, Pieter Spaan, die overlegt met de scheidsrechter. Ik weet niet waarom. Het doelpunt op zich was zuiver, maar misschien is er iets gebeurd waardoor de scheidsrechter, of in elk geval de spelers van DSV, hiertegen protesteren. Heeft geen zin wat ik nu begrijp. Hij gaat zelfs niet eens, ja, gaat nu wel naar de assistent toe. Ik ben benieuwd wat die te vertellen heeft. Buitenspel was het zeker niet, ook de assist niet. En ik ga even afwachten wat daar nu beslist wordt. Ron wordt nog wel even gewaarschuwd door de technische staf van DSV. Dat is natuurlijk ook wel een beetje een opgewonden standje. En dat heeft zijn plus en zijn min in het voetbalwereldje. De scheids wijst nu Jaap van Putten, de assistent, wijst ook ergens naartoe. Maar voorlopig is hier die 2-0 op het bord en die blijft op het bord. 40 minuten onderweg. DSV krijgt nu een 2-0 achterstand. Er waren wat protesten, dat heeft niet geholpen. Tot de rust heeft DSV nog een dikke 4 minuten om iets aan die achterstand te doen. 41 minuten onderweg. Het Harde DSV 2-0.

0: we zitten hier met een mobiele studio aan de rand van het veld 1 van SV Het Harde. En aan de overkant op de tribune, daar zit Geert Hartold. Geert. Ik hoor Geert niet, maar...
1: Ik hoor hem niet.
0: Ik denk niet dat hij door heeft dat hij in de uitzending zit. Nee. Maakt niet uit, dan gaan we zo meteen naar Geert. Dan gaan we nog even wat muziek draaien.
1: Dat gaan we even doen.

0: Albert West.
1: Leuk, ja, hè? Ja, jammer dat die man weer veel te vroeg is overleden. Het is altijd een leuke zanger. Hij had heel veel covers die hij maakte, maar was echt een ontzettend fijne zanger. Ja, ondertussen op Sportpark Schenk rust in de wedstrijd tussen Harde en DSV 61. En we willen de wedstrijd dan volgen en je kan niet via de radio luisteren. We zitten ook op X. X, dat is het voormalige Twitter. Misschien heb je nog wel Twitter op je schermpje staan. Maar kijk eens naar. Jeannette is druk bezig om je op de hoogte te houden van alle wedstrijden. Of van deze wedstrijd. Ja, die scheidsrechter Dries, die is wel een royaal met de gele kaarten, vind ik.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Hij heeft er al een paar gegeven.
0: Ja. Nou, publieke belangstelling is er ook eigenlijk, hè?
1: Ja,
0: want
1: ja.
0: Veel visite hier momenteel.
1: Ja, ja,
0: op Sportpark.
1: Ja, maar het zonnetje begint weer te schijnen.
0: Ja.
1: Dat scheelt natuurlijk ook wel, hè? Dus
0: ja, leuk.
1: Nou, we wachten ook nog even op contact met Bert Schipper.
0: Ja.
1: Bert Schipper die gaat inbellen vanaf Sportpark De Heugde.
0: Het zal waarschijnlijk na 2 uur zijn.
1: Na 2 uur, ja. Ik denk het ook wel dat hij dat gaat doen. Maar wij hebben nu in eerste instantie hier rust. En we gaan allemaal genieten van een lekker bakje koffie. En de spelers misschien ook wel van een bakje thee. En we gaan muziek draaien.
0: Zo is dat.

0: Ja, Sunshine Baby.
1: Ja, heerlijke muziek. Oh, die classics en dat soort dingen. Ja, dat vind ik altijd heerlijke muziek. En eigenlijk moeten we die wel veel vaker laten horen op de Loo, vind ik zelf. Ben ik zelf ook wel een beetje schuldig aan, hè? Dat ik dat niet vaak genoeg draai. Ja,
0: Studio Elburg kan natuurlijk ook.
1: Ja. Maandagmorgen dan het tweede uur van mijn uitzending draai ik altijd Nederlands product. Dus eigenlijk een beetje Poldergoud Plus.
0: Ja.
1: Nederlands en Engelstalig, maar wel allemaal Nederlandse producten. De man die zich net aan het warmlopen was Henk Elskamp bij SV Het Harde. Henk Elskamp, dat is een van de oudjes. Ja, ik zit even te kijken op zijn Facebookpagina. 25 januari is zijn geboortedatum. Alleen er staat niet bij welk jaar hij geboren is. Maar ik denk dat Henk alweer tegen de 40 lopen. Maar ja, je hebt genoeg goede spelers. Ook op Messi, die is ook geloof ik al rond de 40. Dus die doet het ook nog goed. En ja, Henk is natuurlijk wel van wat andere klassen. Maar hij heeft nog wel zijn trainingsjack aan. Maar hij staat aan de overkant een beetje rek- en strek oefeningen te doen. Dus ik heb het idee dat hij zo meteen het veld wel in gaat komen. En ja, hij heeft ook wel een gouden van de tribune richting de mobiele studio van ons om zich een beetje warm te lopen. Ik denk dat Henk er wel in komt. Ook de spelers van DSV die zijn ondertussen komen die een beetje binnengedruppeld. En naast de mobiele studio staat er een groepje mannen te praten met blauwe shirts aan. Met op de rug hoofdsponsorgroep. Ja. En dat zijn natuurlijk de mannen van de Elburg Sportclub.
0: Oké. Ja. Ja.
1: Dus van OWIOS heb ik ook al wel wat gezien. Maar nog niet echt dat ik zeg van het loopt over. Ik hoop toch wel dat ze straks met 11 man op het veld komen. Dries.
0: Dat zal ongetwijfeld gebeuren.
1: Ja. Nou, zullen wij nog voordat de wedstrijd begint nog wat muziek draaien?
0: Gaan we doen.

0: tegen de deur komen. Ja, geen geld voor.
1: Zo, we gaan,
0: ja, prima.
1: Oh, we moeten even wel even over doen, hè?
2: Ja, ja. Ja.
1: We gaan even naar Geert toe, Geert.
3: Ja, 48 minuten bijna op de klok. Steeds die stand van 2-0 in het voordeel van Harde. Maar DSV heeft nu toch wel wat jongens ingebracht die normaal in die basis spelen. Ik zie Jesse van der Brink, ik zie Martijn Lieverink. Die is er nog meer bijgekomen. Tennis Susie is nog niet. Laurens Dekker ook nog niet. In elk geval hoeft het geen verzwakking te zijn dat deze jongens nu in het veld staan. En de eerste beste kans was ook voor DSV. Maar Tim Kazijn liet hem liggen. Nu, linkerkant van het veld. Opnieuw DSV in de aanval. Waar gaat die bal naartoe? Dat is ja, helemaal naar die achterhoede. Martijn Lieverink wordt daar op de hielen verlopen en krijgt een vrije bal mee. Of hij die zelf gaat nemen, dat weet ik niet. Even een handje naar een van de harde jongens. En de vrije bal is voor DSV. Die wordt genomen, denk ik, door Patrick van der Braken. Die was doelwit van een overtreding in de eerste helft. Maar hij kan dus wel gewoon doorspelen. Kijken wat hij met die vrije bal doet. Gooit hem in de 16, wordt gekopt, ja, wordt geduwd. Ja, dat was hier vandaan heel duidelijk te zien. Vrijbal wordt schadding. Onderweg 49 minuten, tussenstand 2-0, het voordeel. En dat hadden. Oh, hey.

0: In plaats van Dana, Fairy Tale. Ja.
1: Mooi, hè? Ja, ja, echt leuke muziek.
0: Ja.
1: Die Dana, die heeft ook nog een keer meegedaan met het Eurovisie Songfestival, of
0: niet? Dat zou best kunnen.
1: Ja, ja, ja, voor okay. mij wel. Maar dat weet ik, ik ben niet zo'n songfestival bekender,
0: nee,
1: hè?
0: Ik ook niet, nee.
1: Nee.
0: We kijken momenteel naar de wedstrijd Elburg tegen het Harde.
1: Doornspijk.
0: Doornspijk. Ja. Vanmiddag, wacht maar, wat een wedstrijd hebben we nog meer?
1: Ja, we krijgen hier zo meteen nog de Elburger Sportclub. Die jongens die waren er al. En tegen Obios, dat is weer de weergroene, maar dan tegen de blauwe. En nu zijn de groene tegen de oranje. Oranje-zwarte. En dan bij het Berend Elseman toernooi zijn er ook nog 3 wedstrijden. Alleen, ja, die wedstrijden die beginnen allemaal op hetzelfde moment.
0: Ja, die hebben 2 velden.
1: Dus dat is altijd weer zo jammer dan. Want dan kan je nooit bij alle wedstrijden kijken. En hier wel, want hier hebben ze dinsdagavond hebben ze gespeeld. En woensdagavond hebben ze gespeeld.
0: Ja.
1: En nu vandaag weer 2 wedstrijden. Dus wat dat betreft, ja.
0: Ja, ja. Wat voor wedstrijden zijn er op... weet je dat ook zo in Oosterwolde straks?
1: Ja, dat weet ik wel.
0: Ik heb
1: mijn telefoon weer weggedrukt. in ieder geval, dan moet ik eens eventjes gaan kijken. Ik heb bij Noord-Veluwe Sport, we hebben zo'n mooie appgroep.
0: Ja.
1: Heeft het ergens gestaan? Nee, ik kan ze gauw niet vinden. Maar in ieder geval,
0: dat
1: gaan we zo meteen nog even doen. En Bert Schipper die zit daar, als het goed is.
0: Ja.
1: Dus, en die komt die zoekt ook... contact met onze mobiele studio. We hebben het wel van elkaar, Dries, met die studio.
0: Ja, toch?
1: Ja, maar leuk, ook een beetje jouw speeltje, jouw kindje hier een beetje.
0: Nee, maar het is gewoon makkelijk. Hè? Dat,
1: ja.
0: Je zet dat ding neer en internet erop en gaan.
1: Ja. Kijk, daar gaat DSV, die gaat in de schiet.
0: Oei.
1: Wordt neergelegd. Ja hoor, een vrije trap. En een gele kaart. Weer een gele kaart. Geeft de scheidsrechter, ik weet niet aan wie. Maar dat gaan we. Maar in ieder geval, zal ik deze eens even meenemen? Deze. Doe ik net of ik verslaggever ben. Dat, ik doe politiek, ik doe de kerkuitzendingen, ik doe sport en doe van alles wat. Dus, maar Geertie kan niet, want Geertie loopt met zijn handen vol met chocomel en koffie en een frisdrankje.
0: Daarom gaat hij ook liever inbellen, denk ik.
1: Hij gaat liever. Ik kan niet inbellen.
0: Hij kan zijn eigen dingen doen.
1: Dus, hoef niet naar hem toe te pakken.
0: Ja, we gaan die even nog meenemen. Ja.
1: Ik heb geen idee wie dat is die het vrije schop gaat nemen. Nummer 8, maar ik heb geen lijstje met namen. En ik kan van de achterkant ook niet zien wie het is. Nou, die as van deze kant zou je er mooi in kunnen krullen.
0: Ja.
1: Even kijken. Dan wordt geschoten. En hij gaat er niet in. Hij wordt tegengehouden door de keeper.
0: Ja,
1: goed van het Harde. Nou, in ieder geval blijft 2-0.

0: Zo, we hebben momenteel contact met Oosterwolde, Aad. Ja. Dus we gaan even naar Oosterwolde toe.
1: Ja, de techniek die staat voor niets, hè, Dries. Ja, Bert Schipper die gaat een drietal wedstrijden waar hij naar gaat kijken. En ik wil even een voorbeschouwing doen. Kom maar in, Bert.
2: Ja, goedemiddag. Ja, drietal wedstrijden inderdaad op Sportpark de Heugden. Maar ik ga ze niet allemaal verslaan, hoor. Want dat gaat me niet lukken. Ik kan maar op één plek tegelijk zijn. En dat is in ieder geval de plek waar VSC voetbalt. En dat is op het hoofdveld in dit geval vanmiddag tegen SVI. En een leuke wedstrijd, denk ik, voor VSC weer. We hebben afgelopen dinsdag heel goed gedaan door met 2-1 te winnen van Epe. En daardoor staat VSU in de middenmoord. Ik geloof dat ik er nog ben. Ik hoor wel een piepgeluid op de achtergrond.
0: Ja, dat is een nadeel van Geert. Die heeft zelf een telefoonnummer en die probeert ook te bellen.
2: Oh, oké. Okay. Dus, Nou, we gaan gewoon door even.
0: Ja.
2: Ja, VSU tegen SVI vandaag dus. En daarnaast hebben we nog de wedstrijden AC Dronten tegen Epe en Quest Kampen.

Er wordt een team gevormd door Kars Blauw, Ruben van der Kooi, Jesse Boeven, Thomas Smit, Aaron Sleurink, Jeffrey Vis, Boas Bruines, Hans van Renslaar, Raymond van der Graaf en Jan van der Toever. Wissels zijn Luc van der Weg, Janno Osserweijer, Pascal Hellebrekers, Steven van der Grift, Beert Bonestro, Milan Eibrink, Gideon Dikhoff, Sven Groothuis, Robin van Omen en Arn van Renslaar. En de hoofdtrainer is Wil-Jan Pluim en assistenttrainer Jerry Token. De scheidsrechter deze middag is Evert Aukema en namens VSO is in ieder geval assistent scheidsrechter Jeffrey Pater. En eens even kijken, ik heb geen namen doorgekregen van de assistent scheidsrechter van SV, dus die moet ik verschuldigd blijven. Maar in ieder geval hier om 2 uur gaat hier de wedstrijd beginnen dus tussen VSO en SV. En de andere 2 wedstrijden die worden ook tegelijk gespeeld om 2 uur. Om daarna, in ieder geval na de wedstrijd, ook de prijsuitreiking in 1 keer te doen, zodat alle teams er ook bij aanwezig kunnen zijn. Nou, we hopen op een mooie wedstrijd vanmiddag tussen VSO en SV. En ik zal u hier vanaf Sportpark de Heugde op de hoogte houden.

0: En blijf gelukkig droog, Aad.
1: Zeker, zeker weten. Ja, en het regent ook geen doelpunten nog. Maar
0: nee.
1: Het was wel spannend, want DSV die begint wel weer wat op te komen. Of niet, Geert? Jij staat langs de lijn daar.
2: Ja, ik denk dat de invallers die erin gebracht zijn door de trainer Zurestein en Ten Hoven, dat die wel wat meer spel in het DSV-geheel brengen. Nog niet geresulteerd in echte kansen, maar DSV is veel meer in de aanval dan die eerste 45 minuten. Nu balbezit voor Patrick van der Braken. Die bal zullen ze waarschijnlijk gewoon overlaten. Ja, die laten ze rustig over de achterlijn lopen. En dan is het een doeltrap voor Doelman.

0: beste van de hulp. Wie zijn er dan ingevonden? Ja, Levi Wieberding zie ik. Justin Visser, Martijn Lievering, Jesse van den Brink. Nu ook Martijn Assutius. Die moet nog dikke 25 minuten ongeveer volhouden. Heeft nog helemaal niet getraind. Maar staat wel weer op zijn vertrouwde plek in die achterhoede bij DSV. Daar moet Patrick Hunestein ten koste van een invalvol ja, de bal uit harde geven. 67 minuten onderweg. DSV dus iets beter in de wedstrijd dan die eerste 45 minuten. Doelman Dennis van Dorp nog steeds. Laurens Dekker sprak ik in de rust en die zijn normaal gesproken. Die week vanmiddag niet. Het is eventjes een middagje rust voor Laurens Dekker. Die bal is een makkelijke prooi voor doelman Dennis van Dorp. Houdt hem nog even speel klaar en gaat hem gelijk doorspelen naar Patrick van Braken. Die geeft hem aan de rechterkant aan. Dat moet ik even zien. Ja, voor mij is het ook allemaal nog een beetje nieuw. Ik dacht dat het. Nu is het Justin Visser. Die wordt onderuit gehaald. Nou ja, dat is een zwaar woord, onderuit gehaald. Hij wordt, door we dat netjes noemen, onreglementair verstopt. En dat betekent een vrije bal voor DSV. Die gaat Jesse van den Brink nemen. Zolang niet iemand anders in.
1: Ja, nou Geert, we moeten wel zo naar het nieuws toe. We hebben nog 30 tellen.
0: Okay. Dan maak ik die 30 tellen even vol.
2: Ja.
0: Als de scheidsrechter het signaal geeft dat het genomen mag worden, dat doet hij nu, Jesse van den Brink. Gooit voor, weer zo'n slapballetje net op van Jesse. Komt helemaal niet bij DSV'er. Ja, indirect wel. En dan komt een schot. Nee, gevaar is voorlopig geweken voor het harde. Nu wel van afstand en die bal gaat daar. Onderweg, 68 minuten, 27 seconden. Edwin Harde, DSV 2-0.
3: In de Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 20 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Stroe, 11 kilometer file. Het is extra druk op de A1 omdat de A12 dit weekend dicht is tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal, in oostelijke richting dus. 10 minuten vertraging op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort bij Kootwijk. En 10 minuten op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Daar staat 5 kilometer file bij afrit Hoenderloo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Visser Autotechniek in Oldebroek is het adres voor het totale onderhoud van uw auto. APK, diagnose, reparatie, banden uitlijnen en airco-service is zomaar een greep uit onze diensten. Met eventueel vervangend vervoer of haal- en brengservice. Toe aan een nieuwe auto? Misschien hebben wij de occasion voor u. Kijk voor alle informatie op visserautotechniek.nl. Visser Autotechniek, aan de Zuiderzeestraatweg 164 in het centrum van Oldebroek.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
2: Frick staat voor een enthousiast, passievol en multidisciplinair team met een krachtige drive om waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Bij Frick behandelen we met unieke methodes zoals deep tissue massage en active release techniques. Verder bieden wij ook manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie aan. Ook staan wij bekend om het performance deel. Daarvoor testen en begeleiden wij teams en individuele sporters. Eigenlijk alles wat je wil weten over sport, fitheid, trainingszones kunnen wij hier meetbaar maken. Zo kun je slimmer en gerichter trainen en optimaal presteren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Fricks Fysio en Performance via fricksfysio.nl of bel 0525 692948.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten, uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locomenu?
6: Locomenu.
5: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
8: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein? Dan moet u bij Zwanepol zijn.
9: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
9: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
6: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
11: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: zaterdagmiddag. Dit is tot 5 uur Noord-Veluwe Sport. Het sportprogramma van de regio. Met vandaag...
1: Ja, nog een paar wedstrijden voetballen. Op dit moment speelt FV het harde, zoals de luisteraars al gehoord hebben. En voor degenen ook die hier langs de kant staan tegen... DSV, die stand is 2-0 voor SV Harden nog steeds. Nog een minuut of 10 denk ik te voetballen. Dan hebben we natuurlijk ook nog het Berend Elsman toernooi. Dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Overigens Geert Harthold, hij doet verslag ervan. Aart Wittaar die is even aan het genieten van het zonnetje. Ik heb even zijn plaats overgenomen. Naast mij nog steeds de hoofdtechnicus.
2: Ik vond het zeer vereerd.
1: Dries. Goed, gaan we even verder met dat Berend Elsman toernooi. Want dan worden om 2 uur al de wedstrijden worden daar in Oosterwolde afgewerkt. En dat betekent de wedstrijd VSCO, die voetbalt nu al zo'n beetje. Ik denk dat Bert Schippen zo één kan bellen.
2: Heeft al een keer gebeld.
1: Ja, voor de voorbeschouwing. Ja, toen was Aart hier, heb ik niet helemaal meegekregen. Maar in ieder geval VSCO voetbal tegen de SVI. Afgelopen dinsdag won VSCO die wedstrijd. Dat was eventjes kijken tegen SV Epe met 2-1. En de andere wedstrijden zijn ASV Dronten, SV Epe. Wat ik hoorde van Bert Schipper is de spanning daar een klein beetje af. Omdat ASV Dronten die de meeste wedstrijden heeft al gewonnen. Goat Company voetbal tegen WVF. Nu ik dat zeg, laat gelijk de telefoon. Gaan we even naar Geert of we gaan naar Bert Schipper. Geert.
3: Het is Geert in dit geval. En die kijkt naar het scorebord tegen 70 minuten aan tot seconden. En nog steeds weer hartelijk een 0 voor de DSV-ploeg. Echte kansen daarop, nou misschien 1 of 2. Maar het harde houdt wat dat betreft tot nu toe stand. Er wordt opnieuw gewisseld bij DSV. Ron Hofmeijer komt er weer in en Pieter Spaan gaat eruit. En ik zie ook dat Patrick Groenestein, nee, die blijft gewoon staan hoor. Pieter Spaan gaat eruit en Ron Hofmeijer komt erin. En zo langzamerhand staan er toch wel wat meer basisspelers van het afgelopen seizoen binnen de lijnen bij DSV 61. Het harde balbezit, linkerkant van het veld, gaat waarschijnlijk naar de keeper. Nee, die gaat naar de rechterkant van het veld toe. En daar wordt hij rustig onder controle gehouden. Tade hoeft ook niet meer zo nodig. Nu de bal weer terug aan de linkerkant van het veld. Er wordt wel gestoord. Maar onvoldoende om het daar echt moeilijk te maken. Hoewel de wedstrijd van Vul moet nu als keeper even tempo maken om die bal terug te brengen in het spel. Balbezit voor Tade rond de middencirkel. Nee, gaat weer terug naar de doelman. En de wedstrijd van Vul kan opnieuw beginnen. Linkerkant van het veld wordt er opgebouwd. Justin Visser stoort wel, maar komt niet in balbezit. En dat doet, even kijken, is dat Tim Kazijn die daar in de midden loopt. Ja, dat is Tim Kazijn. Die vindt het ook allemaal wel best daar. En zo komt het harde eigenlijk niet veel verder. Maar Doornswijk komt ook niet in balbezit. Nu, rechterkant van het veld. En daar gaat Ron Hofmeijer wel naartoe. Maar het is toch balbezit voor het harde. Rechterkant van het veld. Patrick van der Braken moet op volle snelheid proberen die man tegen te houden. Dat doet hij ten koste van een hoekschop. Niemand achter mij, en dan koopt die hoekschop nog eventjes mee. Die genomen wordt aan de rechterkant van het veld. Dennis van Dorp zet zijn mannetjes neer. Een van de jongens bood zich aan, maar Jesse van den Brink had het in de gaten, gaat weer terug. Nu wordt de bal voorgegooid, wordt gesprongen door een van de DSV-jongens. Martijn Assusius was dat. Die gaat ook het duel aan, is niet nodig, want de bal werd naar de buitenkant gespeeld. En nu wordt hij opnieuw voorgegeven. Ja! En tegen de ASV gekopt. En dat is weer eigenlijk uit een nooddoelspelmoment, zal ik niet zeggen. Maar ik vind het toch wel weer vanuit het niets. Die jongen stond ook wel hartelijk vrij om de 3-0 voor zijn rekening te nemen. Als hij zich omdraait, dan zouden we kunnen zien welk nummer hij heeft. Wist u dat ook de omroepster bij voor even dat hij even zegt wie het doelpunt heeft gemaakt. Daar komt hij al. Ja, eventjes luisteren. Dat is de nummer 15, Jordi Schoonhoven. Iets wat geflatteerd hoor, vind ik het wel 3-0. DSV had misschien wel met die 2-0 stand iets terug kunnen doen. Hebben dat niet gedaan, ja, dan krijgen we er nu zelf in om de oren. 82 minuten onderweg. Onderweg bij de wedstrijd harde DSV. En de tussenstand is inmiddels veranderd in 3-0 in het voordeel van SV Harde.

0: Terwijl dat hier de wedstrijd een beetje voortkabbelt. En net een speler van SV Het Harde met ja, toch iets een blessure aan zijn hoofd. Dacht ik eerst dat hij gewisseld zou worden. Maar hij is toch maar weer teruggekomen in het veld. Even terugkomende op die Berend Elderman toernooi. Wat natuurlijk ook belangrijk is. En dat wordt allemaal afgewerkt op Sportpark De Heugde in Oosterwolde. Die wedstrijd, zoals ik al zei, vanmiddag speelt VSCO 61. Om even kijken hoor. Om 2:00 tegen SVI afgelopen dinsdag. Afgelopen dinsdag won VSCO nog die wedstrijd. Ja, en er was nog een leuke bijkomstigheid, Dries. Want afgelopen de bedoeling is na de wedstrijd dat er 3 penalties worden genomen. Ja. Dat geldt nog bij de puntentelling. Ik denk dat de scheidsrechter niet helemaal goed geïnstrueerd was afgelopen dinsdag, of woensdag, want ik zat bij mijn collega Gerrit van der Linden. En de scheidsrechter die liet gewoon de penalties doornemen. Ze waren geloof ik al aan de 5e bezig, terwijl dat er 3 genomen moesten worden. Ja, dat ging niet helemaal zoals het moest zijn. Maar zoals ik al zei, daar worden dus ook penalties genomen. Net als hier 3 stuks na de wedstrijd. En er is natuurlijk de Nanne Award. Is er ook dat. Net als vorig jaar, 3 jaar wordt de beste speler van het toernooi geëerd met een Nanne Award. Nanne Schoonloven, daar heb ik het over. Dat is na de oprichting een jarenlange voorzitter, Nanne Schoonloven. In 2023 was het Ilias El Morabit van KHC Kampen. 2024 Dominique van der Grift van VSCO. En vorig jaar kreeg Mike Bastiaan. We zijn benieuwd wie nu met de Nanne Award gaat lopen. Goed, wij hebben een telefoontje. 1 van de 2. Geert of Bert?
1: Bert.
0: Juist, Bert. Je bent in uitzending, Bert.
1: Ik ben in de uitzending, dat is al heel mooi. Nee, dat is hartstikke leuk, want inderdaad de Nanne Award die wordt nu dit keer voor de 4e keer uitgegeven. En ter ere natuurlijk, net wat je zei, een van de oprichters van het Berend Elzeman toernooi. En ook inderdaad jaren voorzitter geweest van het Berend Elzeman toernooicommissie. Dus ja, vandaar hij mag ook bepalen wie dan de Nanne Award ontvangt. Dus hij sluipt rond langs de velden om te kijken waar zit dat talent. En vervolgens zal hij moeten gaan bepalen wie dan de Nanne Award ontvangt. Maar goed, wij kijken vooral naar de wedstrijd in dit geval van PSCO tegen SVI. En ik moet zeggen, we zitten inmiddels in de 17e minuut. En nu een levensgrote kans van PSCO. Maar het is Remo van der Graaf die de bal te ver van de voet af laat glippen. Want hij kwam alleen voor de doelman en nu werd het een makkelijke prooi voor de doelman Ayrton Lenderink. En dat was een grote kans voor VSCO. We hebben ook een kans gezien aan de kant van SVI en dat was Ryan Gim die een goede kans kreeg, maar vervolgens hopeloos naschoot. En daarmee gewoon, ja, eigenlijk zijn dat de beste wapenfeiten in deze wedstrijd. Ik moet zeggen, VSCO een aardig partij geeft aan deze tweede klasse en zeker op dit moment niet echt onderdoet voor SVI. Dus nou, dat is een tot nu toe een compliment waard voor de Canaries uit Oosterwolde. Nu zien we dus dat SVI gaat oprukken via de nummer 20. Dat is Niek Holterman. Holterman die paas. Even kijken, ja, alle nummers lopen hier een beetje door elkaar door. Tom Mellema die probeert in ieder geval op de rechterkant Tjalling Vinken te bereiken. Dat lukt en vervolgens gaat de bal, of het is een overtreding, ja, inderdaad begaan door Vinken. En dat betekent dat VSCO ongeveer op de hoogte van eigen 16 meter gebied een vrije trap mag gaan nemen. En eens even kijken, die wordt door Ruben van der Kooi genomen. Ja, VSCO speelt wel weer met andere jongens in het team. Ja, uiteindelijk zullen we met meer jongens dan met 11 jongens zijn competitie moeten gaan voetballen. En dus het is op dat gaan heel goed om op die manier in ieder geval te kijken wat de talenten zijn. En voor mij is er nu wat er weer. Zal Geert wat zijn?
2: Ja, de Geert probeert te bellen, ja.
1: Ja, goed, dan sluit ik hier af. Wij zijn inmiddels in de 19e minuut beland. De stand is 0 tegen 0 tussen PSCO en SVI.
0: Nou, Dries, okay. Dan praten we hem zo even door, want dan zal Geert elk moment wel in kunnen bellen, neem ik aan. Ja, kijk, daar heb je Geert al. Ja, Geert.
2: Ja, Geert, ja, hallo.
3: Stopfase met de penalty.
2: Ja. Ja, je bent in de uitzending, Geert, dus doe je plaatje. Praatje.
3: Oké, okay, nou, dan de klok gaat nu naar 90 minuten, dus officieel zit de speeltijd er hierop. Het ligt aan de scheidsrechter hoe lang hij nog de tijd erbij gaat tellen. Er is natuurlijk wel wat blessurebehandeling geweest, er zijn wat wissels geweest. Maar ja, goed, het is ook een vriendschappelijk toernooitje. Dus we kijken eventjes wat hij met de tijd gaat doen. En daarna de 3 penalties voor beide ploegen. Als ik de gelegenheid heb, zal ik proberen om daar in één verslag ook alles van te vertellen. Nu, het harde balbezit, de rechterkant van het veld, gaat weer terug, denk ik, naar het centrum. Ja, er wordt wel gelopen door Tim Kazijn, maar er komt niet in balbezit. Keeper Wessie van Hul speelt hem richting de middenlijn. Martijn Lievering kan hem terugkoppen. Balbezit voor Levi Wieberwink. Die bal, waar moet hij naartoe? Er zijn weinig mensen die zich aanbieden. Nu, ja, maar die komt niet over die verdediger heen. En nu staat, denk ik, Justin Visser op buitenspel. Nee, wordt niet gevlakt. Er wordt nu wel gefloten. En het is na 90 minuten en 56 seconden officieel afgelopen. Ik weet niet of ik de tijd vol kan praten voordat die penalties genomen worden. Misschien is het goed om even een plaatje te draaien. Meld ik mij straks.

0: Nou, ik denk dat Geert zo weer in gaat bellen, want ze gaan bijna beginnen.
1: Ja, het eerste penalty is genomen door FC Het Harden. Die heeft gescoord en ook DSV scoort. Dus de eerste penalty. Dat was de eerste. FC Het Harden die scoorde toch, de eerste?
0: Oh, dat heb ik hem niet gezien, ja?
1: Ja, ja.
0: Nou, je bent in de uitzending.
1: Jan die is er ook bij. Jan, er is het.
2: Nou, ik kan het ook gewoon meenemen, jongens.
0: Nee, maar Geert is momenteel ook per telefoon, denk ik. Geert?
3: De penalty's zijn inmiddels begonnen. Het hadden één benut ingenomen. DSV ingenomen, ook één benut. Dat was Ron Hofmeijer. Nu de tweede penalty voor SV Het Harden. Namen zal ik u besparen. Dus het is alleen maar belangrijk of er gescoord wordt of niet. En dat doet hij. Ook de tweede penalty voor Het Harden is raar. Martin Lieverink gaat ook een penalty nemen. Is niet zijn hobby. Zeg het maar van tevoren. Hij wil liever geen penalty nemen. Maar ja, goed, voor de Veluwe Cup. Wie weet dat hij het ook een keer mag doen. En dan is elke raak penalty toch ook weer een wedstrijdpunt. Hij komt aanlopen, legt zelf de bal neer. De laatste penalty die hij nam was in de beslissingswedstrijd ooit van de na-competitie tegen Real Dronze. Wat gaat Martijn nu doen? Aanloop, linkerpootje. En hij scoort, ja. Ook de tweede penalty voor DSV is raak. Nu gaat Harden de nummer 3 voor zijn rekening nemen. En dan kunnen ze naast de 3 wedstrijdpunten voor de overwinning misschien ook wel 3 punten toevoegen aan de 9 die ze al hebben. En dat betekent dat ze eigenlijk onbereikbaar zijn geworden voor zowel Elburg als Ovios. Dus die wedstrijd gaat dan alleen maar om de tweede plek. Wat doet de derde tas op en neer? Dennis van Dorp in de goede hoek, maar niet in staat om de bal te pakken. Harden houdt dus 6 punten over aan deze wedstrijd en komt daarmee op 15 punten. De derde penaltynemer bij DSV is Martijn Hessusius. Dan zou DSV, als ze scoren, nog 3 punten overhouden aan deze wedstrijd. Komen ze op 11 punten. Of dat genoeg is voor de tweede plek, dat valt nog te bezien. Want Ovios gaat straks voetballen, staat op 8. Elburg gaat voetballen, staat op 6. Martijn Hessusius, aanloop. En scoort ook. Beide ploegen dus, alle 3 penalty's benut. Harden op 15 punten geëindigd, DSG op 11 punten geëindigd. Nu afwachten dat Elburg en Ovios straks in die laatste wedstrijd doen.
1: Oké, Geert, mag ik je bedanken voor je verslag van deze wedstrijd. Het Harden tegen Doornspijk. En dan hebben we straks nog. Hoe noem je dat, Dries, om des keizers baard?
0: Oh, weet ik niet.
1: Ja, ik geloof dat zoiets. Okay. Ja, nou, of dat totaal. Ja, is dat zo?
0: Ja, Jan van der Bos, die steekt Jan zijn, ja, en je kunt het ook vertellen.
1: Op. Ja hoor, ja, om des keizers baard wordt straks nog een voetbal, zoals ze dat zo mooi noemen. Tussen Overjas en Elburg. Want ja, het Harden is eigenlijk al een beetje onbereikbaar geworden. Dus het Harden neemt deze cup. Die blijft in ieder geval op het Harden. Vorig jaar was het anders, nam Ovios hem mee. En dat was al behoorlijk gauw beslist hoor. Dat was in de week eigenlijk al een beetje beslist. Nu was het erg nog spannend. Hadden we gehoopt dat misschien Doornspijk, want die ging in die tweede helft, die gaf gas. Dus hopen dat Doornspijk nog gelijk maakte. Dan was de spanning er een beetje in gebleven. Maar ja, ze hebben dus ook alle 3 gescoord. De beide ploegen hebben gescoord. 3 doelpunten. Goed, deze wedstrijd is afgelopen, Dries. En dan gaan we over straks naar Jan van der Bos. Ja. Onze vaste verslaggever voor SV.
0: Ja, Jan niet meer.
2: Eerst even de trainers van.
1: Ja, daar begin je eerst mee, Jan. Als ze tenminste, als ze komen willen. Maar dat zal haast wel. Goed, we wachten even op de trainers. Zullen we een stukje muziek eronder gooien, even, Dries?
0: Ik weet niet, dat kan.
1: Ja, ja. Doen we even een stukje muziek eronder.
0: Zo, even een instrumentaaltje dan. Ja.
4: Leuk.
0: Jan die gaat nu momenteel naar die trainers toe, of moet ik dat
1: zeggen? Trainers zouden hier komen. Ja,
0: ze zouden hierheen komen. Oh, ze komen hierheen.
2: Als ze komen hierheen.
0: Als
2: het goed is, hè?
0: Als het goed is.
1: Nou, dat zei ik al. Ik zei, want die trainers hebben soms andere dingen aan het hoofd. En dan is het nog afwachten als ze komen.
0: Dan maar goed, ze dat.
1: Ze hebben het toegezegd. Anders moet Jan straks hebben een sprintje over het veld.
0: Ja, dat kan.
1: Dan grijpt hij even een paar aan de, aan de mouw.
2: Keihard. We gaan even kijken, jongens. Ik ga op onderzoek uit waar die trainers blijven.
0: Is helemaal goed. Zullen we gewoon even muziek draaien? Dan komen we straks weer bij je terug. Ja, gaan we doen.

0: Ja, Jan van der Bos heeft straks nog een interview met de beide trainers van Doornspijk en het Harde. Maar eerst gaan we nog even naar Bert Schipper. Bert?
1: Ja, goedemiddag. We zitten inmiddels in de 30e minuut van deze wedstrijd. De stand nog steeds 0-0. Maar goed, toch een enorme kans in Feestje gehad om in ieder geval op voorsprong te komen. Dat was eigenlijk de tweede kans van Remo van der Graaf. En dit keer was het op een prachtige paas van Boas Brenner. Precies op maat gaf hij hem breed. En in de loop mee. En ja, goed, toen kwam Remo van der Graaf alleen voor de doelman. Maar hij schoot tegen de doelman op. Dus daarmee kwam FC heel goed weg. En ja, jammer voor Feestje, want de tweede 100% kans die ze nu opnieuw missen. En oh, wat een grote kans, denk ik, van FC. Dat was ook een grote kans. En even kijken, de man die draaide zich vrij van de tegenstander. En kwam vervolgens oog in oog met doelman Alex Groterhuis. Maar hij joeg de bal over het doel. Dus even kijken, want ik kan even het nummer niet zien van de speler die... Die kans mist aan de kant van SV. Dat is de nummer 12. Dus even zien, die heb ik erop staan. Tuurlijk heb ik die erop staan. Tom Nellema is dat geweest. Die kreeg dus ook een goede kans. Ja, ze zijn de kansenverhouding ongeveer wel gelijk in deze wedstrijd. En PSO die dus ook prima partij geeft tot nu toe. En in ieder geval, het lijkt er niet op dat PSO twee klassen lager speelt tot nu toe. Dus dat is een goed compliment aan de ploeg die rustig opbouwt. En vervolgens de rust bewaart en een aantal mooie acties heeft. En ook een aantal jonge spelers, zoals Boas Bruines, die mag nog in de jeugd spelen van onder 19. En dat geldt ook voor Jesse Boeven. En dat geldt voor Luc van der Weg. Er zijn nog een aantal jongens die in ieder geval nu de kans krijgen om zich in te spelen in het eerste elftal. En als ze dat allemaal gaat lukken, dat zal waarschijnlijk niet. Want ze zullen niet allemaal naar de special gaan, heb ik begrepen. Maar in ieder geval twee zou kunnen, als ze in ieder geval het niveau aan kunnen. Nou, daar lijkt het in ieder geval wel op dat een aantal jongens dat prima aan kunnen. En dat zou een mooie in ieder geval versterking wezen. Jongbloed, dat zou ik maar zeggen, in het elftal van PSU. En dat kunnen we altijd goed gebruiken. Dus nu is het Thomas... Van der Graaf.
0: Dat
1: was
0: zuiver
1: bij de
0: spel.
1: Ja,
0: dat is een boos. Bert, mag ik je heel even onderbreken? Bij Jan van der Bossen staan namelijk de beide trainers. Die staan hier al een poosje te wachten voor een interview.
1: Oh, okay, in ieder geval één trainer.
0: Ja, bel zo even terug. Jan die staat in ieder geval eerst al sowieso met de trainer van het Harde. Bij de trainer van het Harde. En Tom van Meulen natuurlijk van Radio Nunspeet. Die had net even een interview met de trainer van Doornspijk. Jan, jou is het woord, jongen.
2: Ja, ik heb hier dus Bart van der Brink, trainer sinds dit jaar bij het Harde. Nou Bart, je kan alleen maar tevreden zijn, denk ik. Want ja, jullie hebben het toernooi al gewonnen.
3: Ja, dat was vanochtend de doelstelling om het toernooi te winnen. Men zei, ja, OWIOS gaat er al 4 jaar mee vandoor. Het wordt een keer tijd voor dat wij het een keer doen. Dus die opdracht was, die hebben ze goed ingevuld. Ik vond de wedstrijd wel heel matig. Maar het gedaan wat we moesten doen. Controle houden, tweede helft. En nou ja, de penalty is nog goed ingeschoten. Dus ja, het kan al niet meer misgaan, dus dat is mooi.
2: Ja, daarom. En ja, dat zei je goed. Vond ik de hele toernooi, behalve tegen ESC, gaf je het op een gegeven moment weg. Speel je dan nog 2-2, maar dat had eigenlijk ook niet gehoeven. Ik vond Harde is gewoon het terechte winnaar, vind ik.
3: Ja, dat vind ik ook. Kijk, wij hebben ervoor gekozen om ietsjes meer vastigheid erin te doen. Hè. Ik zie heel veel ploegen met 2 keer 11 en iedereen laten spelen. Maar we hebben toch ietsjes meer de kern wel daarin vastgehouden. Dus dan denk ik ook dat je dat misschien in de vastigheid ook wel ziet. Maar ja, dat is een bewuste keuze. Anderzijds zaten er vandaag wel een paar behoorlijk doorheen. Omdat ze dan 3 wedstrijden in een week hebben gespeeld. Maar ja, die energie en die arbeid hebben ze nu in ieder geval gedaan. En nu kunnen we 2 keer in de week gaan trainen. En dan weer verder bouwen.
2: Ja, ja nou, dat is prima toch. Want ja, op zich hebben jullie, vorig jaar vond ik ook hoor, in de basis een goed elftal. Maar ja, er was soms de mentaliteit, in mijn ogen hoor, en dat hoorde je van meer mensen, was wel eens ver te zoeken. En dan hebben ze het in de laatste wedstrijden, hebben ze het dan nog in de play-offs hebben ze het nog goed gemaakt. Maar anders hadden ze ook zo kunnen degraderen.
3: Nee, ja, je weet die play-offs, dat is echt een, nou, ja, soms een loterij. Ik had ook wel begrepen dat voetballend gezien die twee ploegen ook wel beter waren. Maar dat ze juist wel die wedstrijden wel op mentaliteit hebben gespeeld en gewonnen. Ja, ik denk dat we nog maar... We hebben er een aantal spelers die er wat bovenuit spelen, steken in niveau. En als de rest dat accepteert en dan ook heel hard werkt en gewoon 2 keer in de week volledig traint. Ja, dan hebben wij een ploeg die in de derde klas prima mee kan in de middenmoot. Want we hoeven ons ook niet zoveel ambities daarin richting de top te doen. Maar we willen graag ietsjes eerder veilig zijn dan het afgelopen seizoen.
2: Ja, dat lijkt me ook, ja. En dat... En ik denk net wat je zegt, als kopie goed is, dan gaat dat ook vast wel lukken.
3: En dat helpt als je nu vaak wint. Hè? En dan krijg je ook iets meer plezier en dan staan de kopjes ook altijd wat beter. Dus dat helpt. Dus we gaan er een paar op nemen, dat we het goed hebben gedaan in deze 2 weken.
2: Ja, zeker weten. En succes verder in de competitie.
0: Jan, ik had nog een vraagje aan de trainer. Hoe staat het met Luc Struik?
3: Sorry?
0: Hoe staat het met
2: Luc Struik?
3: Ja, Luc, daar hoor ik iedereen over. Luc traint half mee. En we zijn heel zuinig op hem. Een beetje een trajectje uitgestapt. Omdat hij gewoon bij het begin van de competitie weer beschikbaar is. Dus dat gaan we de aankomende tijd weer verder opbouwen. En het zou zo mooi zijn, met name voor die jongen. Want die heeft zoveel pech gehad. Dat hij gewoon een seizoen heel veel kan spelen. Ja, en dan heeft het harder echt weer een groeibriljantje in huis. Want dat is er wel eentje, ja.
2: Ja, er was 2 jaar geleden was er aardig veel belangstelling en zo van her en der. Ook, ik begreep ook van WAC en zo. Dus dan heb je wel niveau, denk ik.
3: Ja, hij heeft uitzonderlijke kwaliteiten, met name in zijn fysiek en als spits, als aanspeelpunt. En ja, dat zou heel mooi zijn als we hem fit houden.
2: Ja, daarom. En dat is wel bij hem wel heel belangrijk, want dat is hij wel vaak niet. Hè?
3: Nou, hij is zo groot en sterk. En hij is iets te groot en te sterk voor. En daar krijgt hij gewoon fysiek elke keer last van. Dus nogmaals, het zou heel fijn zijn als we hem de eerste competitiewedstrijd kunnen opstellen.
2: Ja, prima. Hey, succes ermee. En ook in de beker en in de competitie komen elkaar we weer tegen.
3: Dankjewel.
0: Oké, Jan, dankjewel. Dan gaan we gelijk over naar Bert Schipper. Bert.
1: Ja, want hier is er gescoord. Toch de openingsdoelpunt in dit geval voor SVI. Een hele mooie diepe paas. PSO liet zich verrassen door... Mellema was dat. Tom Mellema die de buitenspelval omzeilde. En Jan van der Toevel probeert nog wel eens zeilen bij te zetten om hem van het score af te houden. Maar met een bekeken loop scoorde Tom Mellema. En liet de Alex Schotenhuis kansloos. Dus PSO staat hierachter met 1-0 tegen SVI door een doelpunt van Tom Mellema.

0: Ja, ik had hier van allerlei aantekeningen gemaakt, Jan. En er stond er tussen die aantekeningen stond biertje. Maar daar wachten we nog even mee tot alles achter de rug is. We zijn nu nog aan het werk. Jan.
1: Ja, en we zijn inmiddels begonnen met de wedstrijd OVOS tegen ESC. En ja, heel verrassend. Niet voor iedereen misschien, maar ESC leidt met 1-0 in de vijfde minuut. Doelpuntenmaker is Max Lammerdink. En ja, dus OVOS moet aan de bak om hier nog wat van te maken. En ja, ze hebben wel een opstelling waar nog niet alle basisspelers allemaal in staan. Maar ja, we gaan het even bekijken. Ik zal even de opstellingen geven van ESC en van OVOS. En dan hopelijk scoren ze niet, want op het moment kan ik dit dus even niet zien. Ik moet mijn papiertje even pakken, jongens.
0: Pak jij je papiertje maar even, Jan. Ik sprak net nog even met...
1: Ik sprak
0: net nog even met Max, net voor de wedstrijd even met Maxwell Duin. Maxwell zei 3 keer tegen OVOS, dus... Maxwell mag aan de bak.
1: OVOS begint met Julius van Slot op doel. Die is weer hersteld, want die heeft de eerste paar wedstrijden niet meegedaan. Toen keepte dus Jacco van Olst. Nu is het Sander van de Kerk voor hem, Jury de Vries, Arjen Hoogland, Sebastian Jans, Andy Vlier, Mike van Doever, Iwan van Orel, Jasper Schut, Cornel Balk en Jasper Uitslag. Die completeert het elftal. Op de bank zit Ronald Hulsker. Die is voor mij... Oh, dat is reservedoelman dus. Maar die ken ik nog niet. Ook weer nieuw voor mij. Mike van Wegel, Levi Dikhoff en Niek van der Bos, die zitten als wissel. Dus ze hebben wel een soort van basis. Maar daar zitten ook jongens bij die eventueel ook nog afvallen. Bij Elburg, ESC, Finn van der Heijden als doelman. Reinier Propecius. Yannick Westerhuis. Hey, zoon van... Waarschijnlijk trainer Westerhuis. Marijn Bonen. Evi Sahan. Niels van Dijk. Max Valduin. Max Lammerdink. Julian Hellendoorn. En Brian Hellendoorn. En Danny Bovendorp. Als wissels zijn Frans Koornberg. Waarschijnlijk de doelman nog. Nou, die is inmiddels al tegen de 45 aan. Maar hij staat er wel als reserve hier. En Daan van Ommen. Van Ommeren, sorry. Het waait ineens weer. Jared Bonen. Joël Disselhoff. Tom van de Veen. En Levi Wolf. En Jens Jansen. Die completeren de bank bij ESC. En we gaan de wedstrijd even een beetje volgen. Ja, ESC dus al vrij vroeg op een 1-0 voorsprong. Kijken wat dat verder oplevert, jongens.

0: Hein Simons, vroeger heette hij Heintje. En dat allemaal om 10 minuten voor de klok van 2 uur. We zijn nog steeds bezig met de wedstrijd Ovios tegen Elburg. En ik weet niet of Jan wat te melden heeft. Jan?
1: Ja, we zijn eindelijk een beetje begonnen als Ovios zijnde. Klein kansje, maar ESC die begon feller. En die staan ook terecht op een 0-1 voorsprong. En verder is er eigenlijk niet zoveel te melden nog. Het moet nog een beetje losbranden, maar Ovios gaat nu iets verder aanvallen. Wel, ze wel heel veel ruimte weggeven daar aan ESC, maar die gebruiken die ruimte ook niet allemaal. En die bal die gaat uit, dus een ingooi voor Ovios. Ik wil even terugkomen op Ronald Hulske. Dat is waarschijnlijk onze keeperstrainer. 100% weet ik niet, maar wel 99%.
0: Oké, Jan, dankjewel. Voor de rest wachten we natuurlijk op een telefoontje van Bert Schipper. En dat allemaal vanaf Sportpark De Heugde. En over Bert gesproken hebbende, heb ik gelijk bij de aan de telefoon. Bert?
2: Ja, ik... Even de eerste zelfs afsluiten graag.
0: Jazeker, ga je gang Bert, je bent in de uitzending.
2: Kijk eens aan. Nou goed, in ieder geval de wedstrijd is nu de rust is aangebroken. De mannen zijn inmiddels naar de kleedkamers, maar niet met een stand van 0-1, maar met een stand van 0-2 op slag van rust. Was er heel knullig balverlies, gewoon inleveren van de bal van een van de spelers van VSO. Zo in de voeten van Vinken, Challing Vinken. En die wist daar wel raad mee met de buitenkant. Alleen voor de doelman om heel simpel te scoren. En daarmee SVI op een 0-2 voorsprong zetten. Ik moet zeggen, laatste kwartier van de eerste helft werd het voor VSO toch wat moeilijker. Ik moest toch iets meer het initiatief laten aan SVI. Dus ja, heel onverwachts doelpunt was dat ook niet. Maar goed, hopelijk dat ze in de tweede helft nog een goede partij kunnen geven. En misschien nog weer een aansluitingstreffer kunnen maken. Maar dat zullen we zien. We gaan nu even naar de koffie en dan naar de thee. En na de rust dan... zal ik de luisteraars weer op de hoogte houden van het vervolg van deze wedstrijd.

0: kan me nog herinneren dat het een van mijn favoriete platen was in die tijd. Jerry Rafferty en Baker Street. We gaan over naar Jan van der Bos. Jan.
1: Ja, gaat Jan mijn ook hoor.
0: Oké.
1: De 23e minuut zetten we hier die 0 in stand nog steeds. Maar Ovios is aan het aanzetten en die heeft een paar kansen achter elkaar. Hoe heet het? Jasper Uitslag, die had net een mooie omhaal. Die ging, kon maar net door de doelman verwerkt worden tot een corner. Die is inmiddels nu tot niets uitgelopen. Maar Ovios die draait de duimschroef aan bij ESC en kijken als ze dat door kunnen zetten. Ja, ik weet ook wel een beetje waarom de angel op het middenveld bij Ovios, dat is Jurie de Vries. En die speelt nu als laatste man. Dus ik denk dat daar een beetje bij Ovios ook het punt is dat aanvoer niet helemaal geweldig is. Want Jori die kan dat als geen ander. En ja, we hebben dan Andy Vlier wel. Maar ja, die kan het ook niet alleen. En zodoende is toch Elburg wel steeds gevaarlijk hoor. Want in de 18e minuut ook was het echt een dreigende situatie. Maar die had Ovios nog net onder controle. Zodoende blijft het wel een leuke wedstrijd als het zo doorgaat met veel over en weer aanvallend voetbal. En Ovios die gaat dus ook proberen om wat meer aanvallende impulsen te geven. De 25e minuut loopt en 0-1 stand is hier nog steeds op in het harde.
0: Dankjewel Jan, terwijl dat de voetballers van Van Doornspijk en het harde nu genieten van een herenpiltje hebben ze ondertussen ook wel verdiend. Die jongens hebben er heel hard voor gewerkt. Ook alle twee van de beide ploegen natuurlijk. Zie ze voor me staan met een heerlijk pultje, koelpultje in de hand. Zoals ik al zei, die hebben ze verdiend. Hebben wij nog 2 minuten te gaan voor de klok van 3 uur. En bij VSO is er rust. Klein stukje muziek nog? Gaan we doen. Pepperbox, de Peppers.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. Vanuit Amersfoort door naar Apeldoorn bij Hoenderlo ook 7 kilometer file. Daar is het oponthoud een half uur. Het is extra druk op de A1 doordat de A12 dicht is in oostelijke richting dit weekend. En 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Actief op de woning- en bedrijfsmakelaardijmarkt. Ook voor onafhankelijke financiële adviezen op maat, als mede hypotheekverstrekkingen en verzekeringen. U vindt ons aan de Zuiderzeestraatweg 498A in Weesup. Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Aangesloten bij NVM en Funda.nl. Kijk voor alle verdere informatie op www.evinkenpetrovic.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
4: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Weesup op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten, uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locomenu?
5: Locomenu.
4: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Weesup of bestel online www.chineesnoordveluwe.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
6: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
7: Echt goede verf nodig, maar dan wel heel voordelig? Kom naar de grote schuur aan de Hoge Brinkweg 17 in Oldebroek. Alle merken, alle kleuren tot 60% korting. Gereedschappen en zonneschermen tegen outletprijzen. Kijk op www.groteschuur.nl.
6: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.

0: Ja, het is alweer zover. We hebben het nieuws alweer gehad van even kijkjes, 3 uur. Ja, zo gauw gaat het, Jan. Jan, voordat ik bij jou kom, ga ik even naar Bert Schippen toe. Bert, tweede helft weer begonnen bij jullie.
1: Ja, we zijn inmiddels ruim 2 minuten onderweg in de tweede helft. En ja, VSO heeft wat wissels toegepast. In de kleedkamer achtergebleven zijn Gideon Dikhoff en Raymond van der Graaf. En voor hen spelen nu Sven Groothuis en Jarno Osweijer. Dus een kleine paar wissels aan de kant van VSO in deze wedstrijd. 0-2 achterstand, zoals ik al aan het eind van de eerste helft al aangegeven heb. En VSO zal natuurlijk proberen om kijken of ze die aansluitingsstrijd nog kunnen gaan scoren. In ieder geval op de andere velden heb ik de tussenstanden, de ruststanden in feite. Dat is AC Donder tegen Epe, daar staat het nog met rust 0-0. En Kuert Kampen tegen BVF is 3-1 in het voordeel van de Kampenaren. Dus die doen op dit moment goede zaken. Even kijken, waar ze dronten die goed van de week met maar liefst 8-1 wist te winnen van BVF. Maar goed, nu vandaag toch wat dat minder presteert. En wellicht dat uiteindelijk zullen zij wel het toernooi winnen. Maar misschien kan het nog iets spannend worden. Zeker als er nog wat penalties gemist gaat worden aan de kant van Kuert of aan de kant van de Jaanse dronten. Maar ja, goed, dat is wisseldenking. Zover zal het niet zijn. VSO zal het toernooi opnieuw niet gaan winnen zoals het nu lijkt. Dat is meer dan zo zeker. Want dat is VSO nog nooit gelukt. Maar ja, goed, dat heeft volgens mij te maken met de tegenstander die ze altijd uitnodigen. Die vaak een paar klassen hoger voetballen. En dan is het vaak heel moeilijk voor VSO. Het is nu Boas Benes die zich mooi vrij speelt. Er komt de kopbal van Sven Groothuis. En drukt ze bijna met de man met bal. De keeper met ballen al achter de lijnen. Maar dat gebeurt dus uiteindelijk niet. Het was een kopbal. Eigen was de bal de voorzet iets te hoog. Waardoor Sven Groothuis niet zijn hoofd er goed achter kon krijgen. Daardoor ging de bal omhoog. Maar het was toch wel gevaarlijk voor het doel van SV. En SV die gaat nu een hoekschop nemen aan de linkerkant. Even kijken. Het is Mellema die dat gaat doen. Tom Mellema, de maker van het eerste doelpunt van SV. Toch een behoorlijke plaag geweest in de eerste helft voor VSO. De middenvelder, de mid-mid, dacht ik, van FC. Die toch een aantal keren gevaarlijk voor het doel van Alex Groothuis opdoemde. En daarvan dus 1 keer wist te scoren. Nu komt die corner naar voren. En het is, draait wel richting het doel, maar gaat over het doel heen. En doelman Groothuis mag dus een doeltrap gaan nemen. De stand hier is 0-2.
0: Oké, ja, dankjewel Bert. Ja, en ik zit nog te denken, Jan, vorige week. Toen zat je hier nog voor en je moest over de paraplu's heen kijken. En nu zit je naast me in de mobiele studio. Je kan het mooi overzien zo, hè?
2: Ja, en ik heb een microfoon voor mijn snuffer. Dus ik kan alles praten en ook goed het veld zien. Dus ideaal hoor. Maar de ploegen zijn een beetje in evenwicht, vind ik. ESC staat nog steeds met 1-0 voor. En we zitten ongeveer in de 37e minuut of zo. Ik kan het niet precies zien. Het scorebord kan ik hier niet zien, Gert-Jan. Dat is het enige nadeel. Maar voor de rest is dat prima. En zit ik hier lekker en hoog en droog, zeg maar. Ja, het begint ook buiten weer beter te worden. Het zonnetje schijnt weer heel licht. En ja, Gerrit van Tof, inderdaad, ja. het veld ligt er goed bij. Dus wat dat betreft, daar hoeft het niet aan te liggen. OVIOS, ja, de eindpaas is nog niet helemaal geweldig bij OVIOS. Ze kunnen elkaar niet helemaal goed vinden nog. En dat is ook logisch. Eerste 3 wedstrijden nu, de 3e wedstrijd. Nou ja, het harde is al winnaar van het toernooi. Dus dat kunnen ze niet meer halen, dat ze de 4 keer achter elkaar winnen. Is op zich ook wel mooi dat een keer een ander wint. Hè? En OVIOS die moet duidelijk nog groeien. En ik moet zeggen, vorig jaar bij DSV, toen bij het toernooi, toen vond ik OVIOS ook niet heel geweldig voetballen nog. En toen hebben ze toch een heel, heel goed seizoen gedraaid. Dus het moet allemaal nog groeien. En oefenwedstrijden, dit zijn eigenlijk een beetje een soort oefenwedstrijden. En dat kan iedereen zich laten zien die normaal misschien niet helemaal in de basis staat. Maar het Elburg doet het goed tegen OVIOS. En zo gaan we dus nu tot aan de 40e minuut ongeveer. Dan is het nog steeds die 1-0 stand voor ESC.

0: It's so funny. En ik meen dat ik Bert Schipper aan de telefoon had. Bert. Ja, dus dat was Bert Schipper niet. Dan is er waarschijnlijk iets. Bert zal zo weer inbellen. Ze waren in ieder geval met rust bezig bij VSCO. Het zonnetje is weer gaan schijnen hier op het harde. Het is weer heerlijk weer. En naast me nog steeds Jan van der Bos. Jan, de verslaggever van Ovios natuurlijk. Altijd op Bovenmolen te vinden en ook met de wedstrijden uit. Nou is hij op Sportpark Schenk. Jan.
1: Van de Veluwe Cup inderdaad, Gert-Jan. En dan doen we ook altijd verslag. Hè. Ook van Ovios. En ja, Ovios en Elburg, die maken er een redelijke pot van. Ik moet nog zeggen dat het verschil zit niet groot. En dat kan liggen aan Ovios, kan ook aan Elburg liggen. Ik vind Elburg wel goed begonnen in ieder geval. En die laten zich nu iets meer terugzakken. En Ovios, die probeert het initiatief iets meer te halen. Maar ja, af en toe zijn ze gevaarlijk. En, maar niet echt. 42e minuut zitten we hier. En gaan zo richting de rust. En als ik niks meer hoor, als we niks meer horen hiervan, dan gaat die 0-1 stand ook nog wel zo de rust in. Want Ovios is nog niet echt het aan doordrukken, af en toe een keer. En nu, ja, oh, wat gebeurt daar? Vrije trap voor ESC. Ja, was een overtredingje van een van de spelers van Ovios, dus. Oh nee. Scheidsrechterbal? Ja, scheidsrechterbal. Oh ja, die jongen had last van zijn hoofd. En dan moet je even weer ingrijpen als scheidsrechter zijnde. Ja, we gaan weer opbouwen. Sander van der Kerk, die heeft de bal. En die speelt hem weer op Jury de Vries. Jury de Vries, die kijkt of er iemand vrij staat. Arjen Hoogland, maar dat is de linksback. En wat dat betreft schieten we nog niet heel veel op. En we gaan weer terug naar de doelman. Van het slot. En die verdedigt vandaag het doel. Jury de Vries weer. En die speelde hem op Andy Vlier. Maar die speelde hem ook gelijk weer terug. Het is een beetje richting de rust. Even de rust bewaren. En dan gaat een diepe bal op Jasper Schut. Als ik me niet vergis. Inderdaad. Arjen Jans krijgt die bal. Ja. En Jasper Schut wordt daar neergehaald. En geen vrije trap. Oh. Nou, de scheidsrechter is behoorlijk van doorspelen in ieder geval. Nou, inworp van Arjen Jans. Even kijken. Kan hij die bal kwijt? Weinig. En nog niet. Nog niet. Even kijken. Ja, dan gaat die bal in de hoek naar Jasper Schut waarschijnlijk. En die bal die gaat weer een ingooi voor Ovios. Het is een beetje geklungel op de vierkante meter, zeg maar. Nou, Jasper Schut die krijgt die bal. Meestal als hij aan de bal is, gebeurt er wat. En nu ook wel weer, maar ook niet zodanig dat het echt direct naar voren is. We nemen het even mee tot aan de rust, Gert-Jan? Of, wat?
0: Ja, dat mag. Ja,
1: oké, okay. Nou dan gaan we gewoon dat door doen. Dan is het Conor Balk die de bal verovert. Op Van Noorl. En die namen die heb ik nog allemaal niet helemaal op mijn vizier zitten. Dat is even kijken.

0: hij ook weer? Iwan van Orel. En weer een ingooi voor ESC op een eigen helft. Dus je kan me nagaan. Het gaat een beetje in die hoek. In die hoek met ingooien. Met Ovios weer terugspelen. Die proberen een beetje de controle over de wedstrijd te hebben. En over de bal. Nou, dan wordt er een bal opzij gegeven die ook niet heel lekker is. Maar Arjen Hoogland houdt hem binnen. Jori de Vries die krijgt die bal. En Sander van der Kerk, die mag zien of hij wat op kan bouwen. En die gaat weer naar Jori de Vries. Dus kun je wel nagaan hoe dat hier allemaal gaat. En het is in een laag tempo. Dus ja, dan kom je ook niet veel aan voetballen toe. En Elburg probeert via de counter om eruit te komen. Maar ook dat lukt niet altijd. Of eigenlijk niet. De laatste half uur meer. En het is zelfs rust nu. De scheidsrechter heeft gefloten. En de 0-1 stand voor ESC staat nog op het scorebord. En Ovios mag flink aan de bak. Willen ze deze wedstrijd nog gaan winnen? Ik geef terug aan de studio. Oh, daar zit ik zelfs.
1: Gert-Jan. Nou, en terwijl dat Jan teruggaat van de studio, hebben wij aan de telefoon Bert Schipper. Bert, voor de tweede helft.
2: Ja, zeker. We zijn een uur onderweg in deze wedstrijd. Dus een kwartiertje in de tweede helft. En het feestje nog niet echt om de duimschroeven aan te draaien richting tegen SUI. Wat nu wel gewisseld is, Milan Eibrink op het veld. Luc van der Weg komt in het veld. En even kijken, Ruben van der Kooi gaat eruit. En eens even zien, Aaron Fleuring, die gaat er ook uit. Dus wat verse kracht aan de kant van VSU. Misschien dat in ieder geval wat perspectief biedt. Maar het is VSU heeft dinsdagavond een prima partij gevoetbald. Met enorm veel energie erin gelegd. En dat lukt vandaag niet. Tussen de eerste helft, het eerste deel van de eerste helft, was een prima partij aan de kant van VSU. Werd ook goed gevoetbald. Maar dat is toch een beetje weggezakt. En het lukt VSU dus niet om echt nog gevaarlijk te worden in deze tweede helft. En er is dan voorin ook wel wat gewisseld. Hans van Renslaar was natuurlijk al geblesseerd bij de warming-up. Nou, Gideon Dikhoff die zijn plaats innam, die is inmiddels weer gewisseld. Daar speelt nu Janno Osterweijer op zijn plek. Een beetje dus aanvallend, dus een aanvallende middenvelder. Ja, we kennen Jarno meer als een back, linksback van VSU. En in de opstelling van de huidige trainer is hij vaak wel een beetje een wingback, een beetje aanvallend over de zijkant. Maar nu staat hij centraal en dan merk je toch gewoon dat het toch niet zijn plek is. Maar goed, ik kan me indenken dat zo'n trainer ook wil uitproberen van wat de mogelijkheden zijn op die positie. Want er is blijkbaar toch wel wat zoeken. In deze fase van het seizoen. Even kijken, het is nu Sven Groothuis die de bal aanspeelt nu via Jesse Boeven. Heeft het net over de helft van op de helft van SVI. Even kijken, nu gaat de bal denk ik naar Jan van der Doever. Misschien een diepe bal, dat gaat dus niet. Die speelt helemaal naar de rechterkant, naar Kars Blauw die weer kijken. De nummer 12 is voor mij ook. Oh, Jan Osterweijer. Ja, Jan Osterweijer. Die staat helemaal aan de andere kant voor mij van het veld. Dus voor mij heeft hij zijn haar ook geblondeerd. Lijkt het er een beetje op. Maar goed, in ieder geval. Hij is nu in balbezit. Die man die kom je op wel 3 keer of 4 keer tegen. Want die ben je me zo nog niet kwijt. Hij verspeelt nu de bal, maar krijgt een overtreding mee. Nou goed, dat is een beetje op dit moment zo wat er speelt. Het wordt aardig gevochten om de bal. Maar echt goed gevoetbald natuurlijk niet. Dat geldt trouwens ook wel voor SCI. Er staat ook alweer een hele peloton aan wissels die klaarstaan om in te vallen. Even kijken, 2, 4, 5 mensen. Dus die gaan ook wel aardig wat wisselen en verse krachten inbrengen. En wellicht dat nog het spel te goede kan komen. De stand is hier nog steeds dus 0-2 in het voordeel van SCI.
1: Dankjewel, Bert. Ja, Jan, ik zat net te denken. Hij zei net, een van de spelers van VSU had zijn haar geblondeerd. Heb je gisteren toevallig het Oranje Zomer gezien?
0: Nee.
1: Maarten heeft het wel gezien, die begon te lachen, die knikt het al. En nu moet ik even te denken welke wielrenner dat was, die erbij zat. Bij de Oranje Zomer, ik weet niet, weet je dat nog?
3: Theo...
1: Nee, ze hadden het daarover,
3: ja?
1: dat Tadic Pogacar, ja? had zijn haar geblondeerd.
3: Ja,
1: en nu werd er waarschijnlijk gesproken, want ze willen natuurlijk een gaatje vinden dat hij doping gebruikt.
3: Ja.
1: En dan kunnen ze, omdat hij zijn haar niet geblondeerd heeft, of dat hij zijn haar geblondeerd heeft, kunnen ze niet zien tijdens een dopingcontrole.
3: Ja, dat gaat rond dat verhaal.
1: Wat zei, ja. wat zei de, die wielrenner, ben ik even zijn naam
3: Michael kwijt. Bogert.
1: Michael Bogert, die zei de grootste onzin die er maar bestaat.
3: Zeker weten, ja.
1: En, maar ja, en toen zei die voetballer nog, ja, bij ons wordt er helemaal niet gecontroleerd door.
3: Zolang Theo Jansen was dat.
1: Theo Jansen, ja. Zolang als hij gevoetbald is, je één keer gecontroleerd. Ja. Hij zegt, je wordt wel vaker gecontroleerd. Of de spelers wel. En zeg maar dat jij er een keer tussen valt, dat je gecontroleerd wordt. Ja, dat is 1 op de 100.
3: Maar hij dacht ook dat met zijn postuur dat hij toch niet zo in aanmerking kwam om verdoving te...
0: Ja, en Michael Bogert die is zelf al geblondeerd. Dus daar hoef je dat helemaal niet.
1: Geef mij nog even mooi de gelegenheid om iets door te nemen wat ik elke week doe tijdens de competitie natuurlijk. En dat is de Eredivisie. Die wordt van dit weekend natuurlijk ook afgewerkt. En de wedstrijd die vandaag gespeeld wordt, het is om 4:30 bij Fortuna AZ. Kreeg ik ondertussen nog een appje, maar niet zo belangrijk denk ik. Sparta Rotterdam tegen Utrecht vandaag om 7:15. Dan heb ik hier een wedstrijd en misschien dat de heren daar de reden van weten. Ik zie hier NEC Excelsior uitgesteld na een bepaalde tijd.
0: Ja, dat is, ik weet wat dat inhoudt. Nee, dat want Ajax speelt ook niet van het weekend. Dat heeft met internationale wedstrijden te maken. Omdat zij in de Europese competitie spelen.
1: Oh ja, dan worden ze moe.
0: Ja, als ze dan te veel spelen. Ja, dat is tegenwoordig zo. Hè? Ja.
1: In Engeland is dat niet, hè?
0: Nee, die voetballen gewoon door. Ja. En FA Cup, Middle Cup, weet ik veel allemaal wat voor cups als ze daar hebben. Maar die gaan gewoon door. En al spelen ze 3 of 4 wedstrijden in de week, die kunnen dat.
1: Ja,
0: maar die spelen ze in Nederland niet, blijkbaar.
1: Nee. Goed, heb ik nog de wedstrijd van Heerenveen tegen PEC Zwolle. Die wedstrijd begint om 9:00 vanavond. Dan hebben we morgen nog een aantal wedstrijden. Dat is de wedstrijd Go Eagles tegen ADO. Die begint om 12:15. Dan heb ik PSV tegen Groningen om 3:30. Cambuur Feyenoord om 5:15.
0: Ja, die wedstrijd PEC of Heerenveen PEC lijkt me een leuke wedstrijd hoor. Heerenveen die speelt fris en frank. En PEC die heeft de punten nodig. Dus hard dat nodig. Gaat er nog wel worden, denk ik.
1: Hard nodig. Ramona Tuquerio. Hoe zei je dat nou? Tuquerio. Zo was het.
4: Walkers.

0: Hallo.
1: Ja, zeg het eens.
2: Ja, je bent in de uitzending, Jan, dus ik dacht dat je nieuws had. Je stak je hand op. Ik denk, Jan die heeft nieuws.
0: Nee. Ik dacht van, vergeet Jan wat door, dat plaatje afgelopen is. Maar,
2: nee, dat had ik niet door. Ik zat zo even te schullen. Ik zag wel dat Memphis Depay weer in het nieuws is, daar in Brazilië.
0: Ja, die had weer een paas gegeven waar een doelpunt uitgevallen was.
2: Ja, en ook een beste aanvaring geloof ik met de voorzitter weer.
0: Dat kan ook maar zo weer, dus, hij zal wel een paar euro te weinig gebeurd hebben, denk ik.
2: Dacht ik. Gaan we eerst maar door met een stukje muziek, want hier is rust en wij wachten op het telefoontje van Bert Schipper. Hier in ieder geval op het harde is het rust met een stand van 1-0 voor Elburg. Moet ik even wel de goede schuif aan doen. Ja, nu zit ik even kijken naar onze technische man, die is weg.
0: Waar is hij gebleven als je hem nodig hebt?
2: Ja. Maar hij doet het weer.
0: Now we don't talk anymore.

0: We don't talk anymore, Mr. Cliff Richard. Sir Cliff Richard is het geloof ik. En tenminste, maar hij heeft tenminste Sir voor zijn naam. Net als Paul McCartney. Ja, zo. Cliff Richard. Jan, de wedstrijd is weer begonnen. Tweede helft is begonnen. De heren hebben de thee op. Ze mogen de laatste drie kwartier mogen ze volmaken hier.
1: Ja, ik zal eens even kijken. Ja, Levi Dikhoff zie ik zo al hier in de basis, of in het elftal verschijnen. Even kijken wat er nog meer. Oh ja, Mike van Wegel zie ik hier. En volgens mij in het centrum staat ook, dat is Niek van der Bos. Volgens mij. Dus ze hebben her en der gewisseld. En wie zijn eruit gegaan dan? Ja, Cornel Balk zie ik dat hij eruit gegaan is. En Jurie de Vries is opgeschoven omdat volgens mij Niek van der Bos in het hart van de verdediging zit. Elburg begint goed. En een cornerbal hebben ze gekregen via Mike van Wegel. Zullen we die even meenemen, Gert-Jan?
0: Ja hoor.
1: Ja, helemaal goed. Dan is het vanaf rechts een corner voor ESC. Kijken wat ESC ermee doet en wat Ovios er niet mee doet. Want dat kan maar zo ook een doelpunt opleveren weer. Dan sta je al maar 2-0 achter als Ovios zijnde. Dus even kijken hoe dat afloopt. Wordt voorgeslingerd. Ik kan niet zien wie hem voorslingert van ESC. Maar daar komt de bal en ja, doelman Julius van Slot, die pakt die bal en ESC komt direct weer door. Net als in het begin van de eerste helft gaan zij direct erop aan en kijken of Ovios onder die druk vandaan komt en dan kunnen wat kunnen doen met een aanval. ESC die heeft de bal weer in de verdediging, dus Ovios kan niks doen. En zoals Kruijs zei altijd, als je de bal niet hebt, kun je ook niet scoren. En dat is dus in dit geval ook zo. ESC die kopt die bal terug naar de doelman. En zo gaat ESC weer opbouwen. Gaan we wat mij betreft even terug naar de studio.
2: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je vieze woorden? Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Zaterdag heel even Benny Nijman. Wat Benny Nijman in we gaan over naar Sportpark De Heugde in Oosterwolde, Bert Schipper.
1: Ja, hier is opnieuw gescoord. Hartfeestje nog een sprankje hopen. Misschien nog een aansluitingstreffer te scoren. Nou goed, dat is nu wel de grond in geboord. Want het is de 0-3 geworden. Door een heel mooi doelpunt van Menno Marjolein. Een mooie krul van hem. Bij de tweede paal in het doel belandde. Boven in de kruising. En de keeper de arm van Rensselaer. Want die staat in de tweede helft onder de lat. Kansloos lied. Ja, VSO die heeft eigenlijk geen kans gecreëerd in de tweede helft. Ze proberen het wel. Maar komt niet echt tot echt kansen. Dus eigenlijk de fut is er wel een beetje uit op dit moment in deze wedstrijd. En het lukt van mijn VSO niet om echt een vuist te maken tegen SVI. Voor die voorsprong is dan ook zonder meer verdiend. Krijgt VSO nog wel een vrije trap van Robin van Ommen. Die ingevallen is. Die een vrije trap meekrijgt. Net iets over de middenlijn. Even kijken. Die gespeeld nu dus naar Benet ingevallen. Van de Grift. Van de Grift die naar Milan Eibrink. En Steven van de Grift die nu richting Aaron Sleurik wellicht gaat. Nee, toch weer naar ligt naar Milan Eibrink. Er zit een beetje stilstaan voetbal. PSO, we zitten inmiddels in 81 minuten. Nu komt er een diepe bal richting Sven Groothuis. Maar vervolgens bereikt hij de bal de Sven Groothuis niet. En kan SV gaan overnemen. Dus even zien, dat wordt weer teruggespeeld naar de doelman. En dat zo wordt de bal een beetje rondgespeeld. En wat de aanval via de linkerkant opgebouwd. Nou ja, goed, het voetbal is 0-3. Dat is wel heel duidelijk. De SV zal dat niet meer weggeven. Want VSU heeft de tweede helft weinig meer laten zien aanvallen in ieder geval. Dus deze wedstrijd is wel gespeeld. We zullen straks nog de strafschoppen meenemen. En mocht er nog gescoord worden, dan kom ik uiteraard nog in de uitzending. Graag tot straks bij de strafschoppen.
0: Ja, we hadden niet helemaal de bedoeling dat we Dries een aantal platen achter elkaar draaien, maar niet drie keer dezelfde. Terwijl dat Dries weg was om andere dingen te gaan doen, zat ik een beetje te klooien met de computer. Maar Dries die zet natuurlijk wel even een nieuwe voor me erin, die nog niet gespeeld is. En Jan, misschien heb jij nog een klein verslag tussendoor. Dan kan Dries even met die computer aan de gang zijn. Want ja, we denken dat we heel wat kunnen hier, maar zo gauw als Dries om even weg, al is het maar om te plassen, dan is daar gelijk paniek hier.
2: Ja, ik heb het in de gaten. Ja,
0: niet helemaal de
2: bedoeling. geen biertje gehad tussendoor, Dries. Want ik zie hier een biertje vraagteken.
0: Nee, dat is voor na die tijd. Ja. We zijn nu nog aan het werk.
2: Ja, dat is goed verzorgd. Dat is wel goed verzorgd hier, hoor, jongens.
0: Absoluut.
2: Het was net in de 50ste minuut Ovios die een heel geweldige kans kreeg via Andy Vlier. Bal werd voorgegeven en die kon volop die bal schieten. En die ging via de doelman weer het veld in. Dus wat dat betreft was dat een beste kans voor Ovios. En verder is het afwachten hoe de strijd verder ontbrandt. Maar Ovios speelt meer in een normale opstelling. Ik zie Iwan van Oren ook als rechtsback. En dat is meer zijn plek als op het middenveld. En volgens mij is het Niek van der Bos, maar dat zie ik van vet. Ik heb zijn rugnummer nog niet gezien. Dus vandaar. En Jori de Vries speelt dan weer op het middenveld. En dat kun je ook wel merken. Op het middenveld heerst Ovios nu. En gaat Ovios meer aanvallende ambities laten zien. Voorin dat speelt dan Jasper Uitslag. En die fysiek is hij ook sterk. Laat goed zien dat hij een balletje kan beschermen. Hallo. John Reuring. De voorzitter van organiserend Hadden. En winnaar van het toernooi Hadden. Kijk, daar Jasper Schut. Die kan ook altijd wel wat met de bal. Ja, en nu niet. Want zijn tegenstander die is hem wel de baas nu. Ingooi voor Ovios hier op de rechterkant. Iwan van Orel gaat die bal nemen. Erwin Brem zie ik wel uit de dugout komen. Dus het is nog niet helemaal dat we zeggen van dat het voor een leien dakje gaat voor Ovios. Hier pakt de doelman van ESC die bal voor Jasper Uitslag weer. En zodoende kan ESC weer gaan bouwen. Kijken wat dat is op de linkspositie. Af en toe komen ze er geweldig uit. Maar de eindpaas die is meestal niet zo goed. Maar kijken hoe dreigend het nu is. Nee, ook hier is Ovios weer de baas. Kijk, Jasper. Schut wat hij doet. Nou ja, die pakt die bal niet. We gaan even weer terug naar de studio. Noordveld.

0: Jan Ros, My Old Piano. Hij klinkt nog goed, die piano.
1: Ja, ja zeker weten. Dries, die verrast mij even. Maar mijn microfoon staat dus ook los. En,
0: ja.
1: Ja, en hier gaan ze nog een beetje door. Maar het is allemaal een beetje behouden, voetballend. Zit dat Ovias ook doet. En dan af en toe hebben ze een verrassende aanval snel. Maar het meeste is een beetje breien. En weinig snelheid erin in de aanvallen. En zodoende verras je de tegenstander ook niet zo erg. En kan de ESC vrij makkelijk overeind blijven. En zelfs er vrij goed uitkomen af en toe. En zonder dat echt grote kansen oplevert. Maar hier ook weer, er wordt de bal verspeeld bij Ovias, maar dat wordt ook weer opgelost door Mike van Wegel. Nou, kijken of een van Ovias voorwaarts de bal nog weer kan krijgen, maar dat gaat ook niet gebeuren. En die Vlier die loopt door op de doelman, maar ook dat levert niks op. En zo is het Jori de Vries, ja, die wordt wel met de gele kaart getrakteerd, ja. Jori de Vries krijgt de gele kaart omdat hij zijn tegenstander toch van achteren een beetje tackelt. En ESC krijgt een vrije trap ongeveer vanaf van een 30 meter afstand. Ik denk niet dat hij ineens op goal gaat, maar je weet maar nooit. Dus nemen we die even mee, Dies?
0: Helemaal goed. Dies. Ja. Dat gaat goed komen.
1: Ja.
0: De bal ligt klaar.
1: Ja. Nummer 7 van ESC gaat hem nemen. Even kijken hoor. Wie is dat? Max Lammerdink. Nou, die gaat helemaal terug. Dus ESC die wil behouden voetballen. En Ovios die is ook niet echt bereid om vol voor de aanval te gaan. Had ik wel verwacht de tweede helft, omdat ze wat omzettingen gedaan hadden. Maar gaat nog niet helemaal van een leien dakje hoor. Ik weet niet in de hoeveelste minuut we zitten, maar we gaan even terug weer naar de studio.

0: faambaar kan maken van Killer. En dat doet hij. Hij scoort 1-0 voor Virgil. En dat is nu Tom Mellema die de penalty gaat nemen voor SVI. De man die de 1-0 scoorde voor SVI. En vooral in de eerste helft een plaag is was voor de Canaries. En een paar keer inderdaad heel erg gevaarlijk was. En uiteindelijk 1 keer wist te scoren. Die loopt nu naar de penalty stip, legt de bal dan neer. En het is Arne van der Rensselaer. Die mag proberen om die pengel te gaan stoppen. Dus niet Alex Grotehuis die op het doel staat, want de tweede helft is Arne van Rensselaer ingevallen. En Tom Mellema scoort ook de pengel. En dat betekent dus dat de stand 1-1 is met penalties nemen. En het is nu eens even kijken, Pascal Hellebrekers die naar de 16 meter loopt. Om de bal in ieder geval op de penalty stip te leggen. En oog in oog te staan met Aiton Lenderink. Die de bal nu heel langzaam naar richting Pascal Hellebrekers gooit. Ja, het is feestje wel iets aangelegen om natuurlijk die score gewoon die penalties goed af te ronden. Want dat kan feestje nog misschien wel op de derde plek brengen. Nou, we gaan even kijken wat dit gaat doen. De doelman die gaat op de lijn staan. De scheidsrechter geeft de bal vrij. En het is Pascal die heel beheerst scoort.
1: Pascal Hellebrekers scoort. Dit. Zijn penalty.
0: Paal toch? Paal? Is het twijfelgeval? Is het paal? Is het paal?
2: Nee,
0: Eén zegt scoren, de ander zegt paal. Nou goed, we zullen het zien.
1: Enige twijfel
2: op
1: een
0: ander
1: niet. Zo.
2: Ja.
0: Hij zat wel. Hij kwam heel hard terug, maar hij is blijkbaar ergens op de staande gekomen. Maar het is in ieder geval een doelpunt voor de kant van Virgil. Zuiver in de kruising dan in dit geval. En Pascal Hellebrekers die de 2-1 maken. Het is nu even kijken. De namens Jurre Lenting namens SCI die de pengel gaat nemen. En het is Arne van Rensselaer die hem stopt. Heel knap stopt. Voor hem in linker benedenhoek en de rechterhoek voor de pengel die nemen. Het is Arne die de bal in ieder geval stopt. En daarmee Feesje op het 2-1 voorsprong zet. En het is nu Boas Bruines die de pengel gaat nemen. En de jongen die hier speelt, mag nog eigenlijk uitkomen in jeugd onder 19. Ja, het is de vraag of hij aan gaat haken dit seizoen bij het eerste elftal. Hij heeft best verdienstelijk gespeeld in dit toernooi. Dus in ieder geval een aanstormend of een aankomend talent voor Feesjo. Legt de bal op de penalty stip. Ja, als hij gaat scoren, dat betekent dat Feesjo sowieso boven SCI eindigt. En dat is natuurlijk een mooie opsteker, ondanks de nederlaag van 3-0. Dus even kijken. Even zien, de scheidsrechter geeft de bal vrij, de aanloop wordt genomen. En het is keihard, schiet hij de bal binnen. Dat betekent 3-1 in dit geval van VSO. En dan mag SVI nog één penalty nemen. Even kijken wie dat is. De nummer 15 is dat even zien. Jari Dunning, die de strafschop of de penalty gaat nemen namens SVI. Die mag dan proberen in ieder geval de tweede te scoren. Hallo. En we wachten even deze penalty af en dan geef ik zo dadelijk terug naar de studio. Even zien. De bal wordt nu neergelegd op de 11 meter. En eens even kijken, Jan van Arm van Rensselaer die probeert natuurlijk zijn faam van penalty killer te stoppen. Het waar te maken, want de tweede heeft hij ook keurig gestopt. Even kijken wat hij gaat doen. Deze is keurig ingeschoten. Dat betekent dat VSO de penalty serie met 3-2 wint. In ieder geval boven SVI blijft en boven Epe. En er is even de vraag wat de penalty serie op de andere zelden gebeurt. Het kan nog zijn dat VSG op de derde plek eindigt. Maar gewoon een verdienstelijk resultaat voor VSG, ondanks de 3-0 nederlaag. En een leuk toernooi geweest. En volgende week speelt VSG de thuiswedstrijd voor de beker tegen Hartwijn om 14:30. En dan zullen we weer het verslag van deze wedstrijd doen. Voor nu, alle luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week en een heel goed weekend.
3: Nou, Bert, hartstikke bedankt voor je verslag. En tot de volgende keer.
0: Prima.
3: Doei.
0: Oké, beste. Doei.
4: Ik zal nog even heel snel, voordat het nieuws en alles is. Ovios heeft het 1-1 gemaakt. Een strafschop benut door Andy Vlier. Andy Vlier, ja, die maakte hem. Jasper Uitslag, die werd aangetikt. En de ene zou hem wel geven, de ander zou hem niet geven. Dus dat is gewoon afwachten wat ieder ervan vindt. Ovios is iets aanvallender bezig nu. Andy Vlier, die had daarna ook nog even... Had hij iets eerder misschien de bal af mogen geven, dan had er ook wel wat kunnen ontstaan. Want er stonden mensen voor het doel. Maar 1-1 stand. Dus in de pak een beet 70ste minuut.

0: en dan terug naar de studio maar.
1: Ja, we hebben nog niet zo lang meer, Jan, want we hebben nog het 50 tellen. Dan is het nieuws weer. En dan straks komen we weer terug met het laatste uurtje alweer van Noord-Veluwe Sport.
0: Gaat snel, hè?
1: Tot zo.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
4: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
5: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locomenu?
6: Locomenu.
5: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
4: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: zaterdagmiddag. Dit is tot 5 uur Noord-Veluwe Sport. Het sportprogramma van de regio. Met vandaag...
1: Ja, het is weer veranderd hier.
2: Ja, zeker. In de rust zijn ze doorgaan met voetballen. En Ovios die heeft de stand op 2-1 gezet. Doelpuntenmaker, onze blonde pijl, Sander van der Kerk. Die kopte de bal mooi in. Voorzet, weet ik niet. Kon ik niet goed zien wie hem gaf. Maar ja, Frans Koornberg is weer gepasseerd. En die Frans Koornberg, dat is, dus, die is in de goal gekomen. Ja, inmiddels is hij denk ik wel rond de 45 jaar hoor. Maar ja, hij staat er nog wel in de goal. En Ovios die is wat meer gaan voetballen. De tweede helft zeker wat aanvallendere ambities gehad. En dat resulteert dan toch ook in die twee doelpunten voor Ovios. En waarschijnlijk een overwinning. Maar dat gaan we nog zien. Want we zijn nog niet aan het einde. Ik weet niet, ongeveer rond de 80ste minuut zitten we nu. En Ovios moet het nog wel over de streep trekken natuurlijk. Maar ze zijn wat meer aanvallend dan voetballen. Ik zie ook dat Cornel Balk nog weer in het veld gekomen is. Of dat een blessure is geweest. Maar Levi Dikhoff is dan weer naar rechts gegaan. En Cornel die is op links gaan staan op zijn vertrouwde plekje. En Jasper Uitslag die speelt nog steeds in de spits. Die heeft de hele wedstrijd al meegedaan. Dus een goed teken dat die jongens al wel een beetje fit zijn. Volgende week zaterdag wil ik nog even zeggen. Dan speelt Ovios thuis voor de beker tegen Heerde. En de verslaggever van volgende week zaterdag is ons aller Gerrit van Holst. Die heb ik bereid gevonden om volgende week zaterdag de honneurs waar te laten nemen. Die gaat dus het verslag doen bij Loco en Lou bij Noord-Veluwe Sport. En ESC die moet ook voor de beker. En dat zijn bijna louter derbies ook. Ik weet niet precies hoe dat programma is. Maar het kan maar zo zijn dat ze tegen DSV of tegen het Harde moeten. Daar weet ik even niks van. Misschien dat Gert-Jan mij daar even beter op kan maken. En dan gaat Ovios weer. En kijk. Gehaaide doelman hoor, die Frans Koornberg. Want Cornel Balk die dacht die bal even mooi langs Frans Koornberg te schuiven. Maar die had nog een uitschuifbaar beentje. En daar hield hij die bal mee tegen. En zodoende ging die bal voor Ovios ook niet door. Maar het was al bijna een doelpunt in mijn ogen. Maar dat deed hij heel goed, die Frans Koornberg. Terug naar de studio maar.
0: Noord

0: Jan, de stand is weer veranderd.
1: Ja, zeker weten. Ja, er was een hele mooie vrije trap van Evi Sahan. En die krulde een mooi in de hoek. En daar was keeper van Ovios, Julius van Slot, was kansloos. En wat ik al zei dus, Ovios moet hem nog maar over de streep trekken. En dat was, dat blijkt nu wel weer. Tweede helft was Ovios wel beter. En ook goed voetbal laten zien. Maar de 2-2 die kan maar zo vallen. En dat was een mooie vrije trap hoor. Mooi echt in de hoek. En Julius van Slot die had het nakijken. En zodoende is de stand hier dus. Ja, en wat is het? 80ste minuut. 2-2 geworden door een doelpunt van Evi Sahan.

0: Kim Wild met Cambodia. Ja, opa Westerink luistert ook mee.
1: Ja, dat heb ik begrepen. Ja. Ja.
0: Je moet de groet hebben van je dochter.
1: Ja, ja. De keeper van ESC.
0: Ja, hè, die luistert ook lekker mee. Dus nou, hartstikke goed. Het wordt flink geknokt hier momenteel.
1: Ja, zeker.
0: Er wordt goed flink gevoetbald.
1: Ja, zeker weten. ESC die zet nog even aan de laatste minuten. Die 2-2 die smaakt naar meer, denk ik. En Ovios die houdt met moeite stand, moet ik eerlijk zijn. En de laatste minuten die zijn nog wel mooi om te zien qua voetbal. En kijken, want ik weet niet precies hoe laat is het.
0: Gert-Jan die is daar, die zal ongetwijfeld op het scorebord kunnen kijken.
1: Ja.
0: Maar Gert-Jan die zegt,
1: we hebben nog een paar minuten, denk ik. En kijken of er nog een winnaar komt. Hè. Mike van Wegel die gaat hier op links naar voren. Maar ja, die geeft een bal op de doelman af. Dus wat dat betreft zat daar geen gevaar in.
2: Zwart-wit. Thuis?
0: Ja. Er wordt hier nog even wat doorgegeven. Ja. Hoeveel minuten hebben we nog? We kunnen niet op het bord kijken. Kun je even kijken hoeveel... Ja?
3: We hebben nog 87ste minuut.
1: 87ste minuut. Nog een paar minuten te spelen. Ik heb nog even wat mededeling voor volgende week. Wat betreft de beker die wij gaan volgen allemaal. DSV speelt thuis tegen Zwart-Wit. Sorry. Je zei DSV Zwart-Wit, Gert-Jan. Nee, maar dat maakt niet uit hoor. DSV uit naar Zwart-Wit. Tadde thuis tegen ESC. VSO speelt thuis tegen Hattoheim. En WAC moet voor de competitie. Dat is, die anderen zijn beker dus allemaal. WAC voor de competitie tegen Flevo Boys. Uit. WAC uit tegen Flevo Boys. Daar hebben wij geen verslag van volgende week. Begreep ik. Arnold is op Ameland. Ja, dat heeft hij ook wel verdiend, hè. Ik heb volgende week een familiebarbecue, dus ik kan niet aanwezig zijn bij Ovios. Maar Gerrit van Holst die neemt het voor mij over. Waarvan dank, Gerrit. En dat gaat allemaal prima lukken, denk ik. En Gert-Jan die zit waarschijnlijk weer achter de knoppen. En dat is bij de loco, maar dat maakt niet uit. Bij allebei te luisteren.
3: Geef het nog even door. Je hebt nog een bezoekje.
1: Ik heb.
0: Heb je nog een bezoekje?
1: Dat hebben we gedaan al.
0: Ja, dat hebben we net al gedaan hoor. Ja, zeker. Ja, ja.
1: Ja, opa Westerink die luistert.
0: Dus, heb wel doorgegeven.
1: Hebben we nu dubbel hè. Nou, nog kansje voor ooit? Nee.
0: Nee, we gaan muziek draaien.

0: Mike van Doeven.
1: Nou, Jan is inmiddels de wedstrijd is afgelopen en ze gaan nu op het doel schieten.
2: Ja,
1: en de eerste strafschoppen genomen.
2: Ja, de eerste wordt door Ovius genomen door Mike van Doeven, onze aanvoerder, op doelman Frans Koornberg. Maar de scheidsrechter is er nog niet helemaal klaar mee met Frans Koornberg. En kijken wat Mike van Doeven aanloopt. En die schiet die bal keurig in. Frans Koornberg de verkeerde kant op. En zodoende is het qua strafschoppen 1-0 voor Ovios. De volgende speler dus van ESC die komt aanlopen. Ik moet altijd even goed kijken naar die nummers van hun. Want die zie ik van de afstand niet zo heel goed. Maar dat gaan we zien. Gaan we kijken of we die kunnen ontdekken. Hij draait hem net verkeerd om voor ons. Even kijken hoor. Ik heb geen idee wie het is. En ik heb ook geen idee wat voor nummer als hij heeft. Hij neemt aan en Julius van Slot gaat de goede kant op. Alleen hij kon er niet bij. Goed ingeschoten door die man van ESC. We gaan nog even kijken of we het nummer kunnen ontdekken van die man.
1: Hij doet het erom. Hij blijft zo lopen.
2: Hij blijft zo lopen, inderdaad. Dus helaas kunnen wij niet zien wie hem gemaakt heeft. Misschien dat er nog iemand informatie voor ons heeft. Nummer 11. Nou, ik kan het niet zien, jongens. Jullie wel?
1: Ja, 6 of 8, denk ik. Maar,
2: oh, 6 of 8.
1: Ja, dat zoiets was het.
2: Nou, ik zal even kijken. Misschien dat ik het van het lijstje wel kan zien. Dat is hier Eversan. Ik denk dat hij hem gemaakt heeft.
1: Dat zou heel goed kunnen. Dat is in ieder geval wel nummer 6.
2: Oh, die was al genomen.
1: Ja.
2: Oké, okay. En die scoorde wel, dat is Juri.
1: Dat heb ik weer niet gezien. Jawel.
2: Ja, Juri de Vries die heeft ook gescoord volgens mij, hè? Heb jij dat gezien?
1: Nee, ik heb het niet gezien. Nee, je gaat Jan die vraag me van alles wat.
2: Jongens. Lekker is dat hoor. Maar het was in ieder geval Juri de Vries. Had jij gezien, Jeanette, of hij gescoord heeft of niet? Nee. Nou, dat maakt niet uit.
1: Gerrit, weet het wel.
2: 18 van ESC. En wie is dat dan? Ja, die scoort ook. 18, dat is... Daan van Ommeren. Die scoorde in ieder geval voor ESC wel. En die kon ik wel zien, want die draaide wel de goede kant op. En die Vlier, die gaat hem voor Ovios de laatste nemen. En dan wil ik nou wel graag weten of
1: de tweede
2: gemaakt is of niet. Is er iemand die mij daar... Nou, gaan we zien. En
1: komt hij dan met die elektrische aan? Nou ja.
2: Ja, en... Hij schiet hem feilloos in. Dus Andy Vlier die maakt in ieder geval de derde van Ovios wel. Ik weet niet of de tweede ook gemaakt is van Ovios. Waarschijnlijk is Ovios nu al tweede. Maar dat weet ik ook niet 100%. Gaan we allemaal meemaken.
3: Je had het even niet gezien, maar die tweede, is die ook gemaakt of niet? Zit hierin?
4: Maar kunnen ook net niet 100%. Zien wie deze doelpuntenmaker zou moeten zijn.
3: 100%.
2: Hij zat er 100% in van Ovios. Dus hier is nummer 22 van ESC. Ik ga even kijken voor u. En die schiet hem over. Dus die gaat hem niet maken. Dat is Levi Wolf. Die schiet de bal hoog over. En zodoende wint Ovios de strafschoppenserie wel. Met 3 tegen 2.

0: Ja, mooie. Keep on loving you van de Rio Speedwagon. Maar Jan, je hebt die wedstrijden gezien, hè? Even schuiven over voor jou.
1: Ja, zeker.
0: Je hebt de wedstrijden gezien. Heel kort, wat vind je ervan? Zijn ze er klaar voor? Met z'n allen?
1: Voor de competitie nog niet allemaal, zoals ik noem. Maar ik vind dat Tadde de terechte winnaar is. Tadde die heeft laten zien dat ze stabiel zijn. Dat ze doelpunten kunnen maken. En ook een voorsprong kunnen verdedigen. En Ovios die heeft de eerste twee wedstrijden een beetje wisselend gevoetbald. Maar dat kwam ook door de wisselingen die ze elke keer doorvoerden. Vandaag vond ik de eerste helft ook niet heel erg geweldig. Maar de tweede helft ging wel een stuk beter. En was ook aanvallend wat beter. Dus wat dat betreft ben ik wel tevreden wat Ovios betreft. En stapjes zetten in de beker en dan naar de competitie toe. Dan, gaat het goed komen.
0: Daarin hebben ze natuurlijk nog eventjes wat tijd om zich verder te ontwikkelen. Joh, het wordt drukker op het veld. Want we gaan natuurlijk zometeen de prijsuitreiking meemaken. En ik moet heel eerlijk zeggen, gezien het spel, maar ook de punten die verzameld zijn. Dan ben je natuurlijk een terechte winnaar.
1: Ja, het Hadde is terechte winnaar in mijn ogen. Want die hebben het stabielst gespeeld. DSV, dat was de ene wedstrijd alles en de andere wedstrijd niks. En dan word je geen eerste. En Tade heeft 11 wedstrijden vrij stabiel gevoetbald. Ovios die is wat dat betreft ook een beetje wisselvallig. Want dinsdag vond ik ze heel slecht. Vorige week speelden ze best wel aardig. En en vandaag was het de tweede helft ook wel goed. Maar de eerste helft vond ik ze wat minder.
0: En tot slot, want we gaan natuurlijk zo meteen naar de prijsuitreiking. Wat is het totale klassement? We weten natuurlijk SV het harde op de eerste plek.
1: Ovios 2 in mijn ogen. DSV is derde.
0: En ESC is de hekken sluiten. Ja, moet er één de hekken sluiten zijn. We gaan nog een klein stukje muziek draaien. En zo gauw de prijsuitreiking begint, dan schakelen we daarna over.
1: Helemaal goed.

Goedemiddag allemaal. We gaan gelijk door met de prijsuitreiking. Als iedereen ook op het terras tijdens het biertje even een moment stil wil zijn, dan kunnen we de prijsuitreiking doen. Wil je die luidspreker even bijdraaien? Hoe is het zo? Allemaal even stil op het terras. Jongens, even stil. We gaan door naar de prijsuitreiking. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst even wat mensen bedanken natuurlijk. De 15e editie van de Veluwe Cup. Allereerst alle vrijwilligers die het sportpark er zo fantastisch bij hebben laten staan. Veld was een hele klus, maar dat is gelukt om alle dagen hier te spelen. Dus dat is top. Daarnaast de kantinemensen, omroepers, fotografen, verslaggevers. Heel veel mensen die dit vandaag mogelijk hebben gemaakt. Dus daarvoor dank. Natuurlijk de teams die gespeeld hebben. De stafleden, scheidsrechters. We hadden heel veel publiek. Dus dank voor de opkomst. En uiteraard ook dank voor de Lou Locomedia, Noord-Veluwe Sport, onze mediapartner, die ook de verslagen heeft gedaan tijdens het toernooi. En natuurlijk de sponsoren voor de Veluwe Cup. En in het bijzonder onze nieuwe hoofdsponsor, Contour Fysiotherapie. En ik wil graag Stefan Plugge, eigenaar van Contour, naar voren roepen om de prijzen uit te reiken. We beginnen met de teams. Het was best wel even puzzelen wie nou op welke plek is geëindigd. We hebben het onszelf best lastig gemaakt met al die strafschoppen erbij. Maar op nummer 4 is geëindigd ESC. Mag ik de aanvoerder van ESC? Eerst de bloemen van Colin. En dan de envelop van Stefan voor een biertje na die tijd. En dan even richting de fotografen. Dan als nummer 3 is geëindigd DSV. Mag ik de aanvoerder van DSV?

0: Eerst een mooi boeketje van Joyce Bloembinderij. En een envelopje. Fotootjes. Nog even een keer richting Annemiek. Ah, zo veel pers, hè? Als nummer 2 is geëindigd de winnaar van de afgelopen 4 edities, Ojos. Kom maar, jongens. Eerst even voor het boeket. En de cheque van Stefan. Even de foto's. Ah, iets blijer, jongens. Plek 2. Dan gaan we door naar de topscorer van het toernooi. Wij hebben uiteindelijk 2 topscorers. Dus die krijgen allebei een prijs. We hebben maar 1 cheque. Dus dan moeten ze, die moeten ze even delen. Als eerste, de eerste topscorer is van ESC, Efe Sahan.
1: Ja. Ah ja, ja. Dan zet je ze allebei naast elkaar, ja. Doe eerst even een foto en dan nog een keer foto met z'n allen.
0: Efe, gefeliciteerd. De check. En een envelop. Je hebt ook nog een envelopje in je zakvorm. En even als je blijft staan, dan maken we straks nog even een foto met de andere ook erbij. Want de tweede topscorer is van DSV, Levi Wieberdink. Applaus voor Levi. Gedeelde eerste plaats. Hadden we niet op gerekend, Levi. Dus we hebben 1 check en 1 struikje aan Davy. Even kijken naar de fotografen. Nog even de foto met z'n vieren. Verdeel de buit maar, jongens, de cheque en de bloemen. En dan gaan we over naar de winnaar van de Veluwe Cup 2026. En hoe mooi is het als we het op Sportpark Schenk spelen dat uiteindelijk SV het Harde wint. Laatste keer in 2014 mag ik het hele team van SV het Harde naar voren.

De aanvoerder mag zich melden bij Stefan. Bram. Stan. Wie gaat hem aan? Wie gaat hem halen, jongens? Stan gaat hem halen. Eerst even de bloemen van je vader en moeder. Waar zijn die? Daar heb je de bloemen. Stan heeft nog nooit een boeketje gezien. Dan de check. De check gaat naar de penningmeester. En daar komt de wisselbokaal. De eerste plek, SV het Harde. Gefeliciteerd, mannen.

0: everything that goes with it. I thank
1: hallo, hallo, hallo, ja. En dan nog even, oh.
2: En dan gaat het muziek al aan.
1: Even de muziek nog uit, jongens.
2: Even iemand erheen lopen, dat is doortrekken.

Ja, jongens. Nog even een laatste stukje uitreiking van de checks. Nog even de aandacht. Mag ik de 4 bestuursleden van de 4 verenigingen naar voren?

Kijk, daar komen de mannen aan. Vanuit de Veluwe Cup hebben we elk jaar gaat de opbrengst naar een goed doel. Dit jaar is dat de jeugdafdeling van de elftallen. Dus die krijgen allen een cheque van €500. Even de andere kant op, mannen, want dan zijn jullie, komen jullie goed uit in de zon. Hoofdsponsor erbij. Bestuurslid voor de toekomst. Hoppakee. En los dat feest. Dankjewel.

Ja, dat gebeurt dat zo met de prijsuitreiking. Dan vallen de stiltes. Voor de rij natuurlijk niet zo leuk, want je kunt het niet zien. Nou, in ieder geval, dat is weer gebeurd. Nog 8 minuten. We gaan nog een paar leuke platen voor je draaien. Je luistert mee naar Noord-Veluwe Sport. Rechtstreeks vanaf het harde, vanaf het voetbalveld. We gaan leuke platen draaien, zoals deze van Earth and Fire. Weekend.

0: Ja, ja, music is the doctor.
1: Ja, music is zeker de doctor.
0: Ja, ja, zeker. Ja,
1: het zit er weer op, Dries.
0: Nou,
1: ja,
0: was gezellig.
1: Ja, het was absoluut weer heel goed verzorgd. Ook door de heren van SV Het Harde. We hebben een paar hele mooie dagen gehad. Vorige week een beetje wat buierig en veel regen. Vanmiddag is het na de laatste builen was er rond half.
0: Ja, toch.
1: Was het hartstikke mooi.
0: Redelijk goed gegaan, toch?
1: Ja, hoor.
0: Een paar buitjes gehad. Maar,
1: ja. Prima. Ja. Ja, Dries.
0: Ja, het zit er weer op.
1: Het zit er weer op.
0: Moeten we straks
1: een
0: jaartje wachten.
1: En dan beginnen we met een normale competitie. Nou ja, een normale competitie is het nog niet helemaal natuurlijk. Want we gaan volgende week. En Jan van der Bos heeft natuurlijk al de ploegen al opgenomen die volgende week tegen elkaar moeten. Dus daar ga ik me niet meer aan branden. Eventjes kijken. Volgende week natuurlijk wel één competitiewedstrijd. Dat is de wedstrijd Flevo Boys tegen WRC. Helaas hebben we daar geen verslag van. Ja, weet je, Dries, ik kan wat namen gaan noemen die allemaal geholpen hebben deze week. Maar dan ben
0: allemaal
1: ik zo
0: bedankt.
1: Bang.
0: Allemaal bedankt.
1: Juist, dat er iemand overslaat, dan denk je, verdorie nog ter ze toe. Die heb ik overgeslagen, na die tijd denk je eraan. Dus dat brandt het me niet. Ja, dat doe ik liever niet. Maar al de mensen die zich ingespannen hadden, ook Egbert die hier de kaart gebracht heeft. Ja. Dus al die mensen die zich ingespannen hebben voor deze mooie editie weer van Veluwe Sport. Ja.
0: Ja, nou zit erop. Volgende week weer gewoon een uitzending. En dan vanaf de loco natuurlijk ook weer via de route luisteren.
1: Ja, precies. Volgende week zit ik bij onze vrienden in Wezep. En dan hebben we nog een aantal wedstrijden af te werken. En dan gaat de competitie zo weer beginnen. Een paar keer nog de bekerwedstrijden. En dan 12 september geloof ik. Dries, ik zie nog 6 seconden. Ja. De laatste woorden zijn jou.
0: Ja, we gaan er van tussen. Hey, tot de volgende keer.
2: Hout- en bouwmaterialen, do-it-zelf shop, pelletkachels, tuinhuisjes en veel meer materialen voor uw tuin.
3: U zult verbaasd staan over ons assortiment. Bij Houthandel van Gelder aan de Voskuilenduik 4 in Hattemerbroek slaag je zeker weten.
2: Betrouwbaar, degelijk en scherp geprijsd.
3: Bij vragen of meer info 038 376 0173 of bezoek onze site houthandelvangelder.nl.
4: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein? Dan moet u bij Zwanepol zijn.
5: Pisa Oldebroek. Elke dinsdag pizzadag. €8 per stuk. En elke woensdag schoteldag. Vanaf €9,50 per stuk. Bel uw bestellingen door naar 05.

0: 0525-69-28-40.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: nog? Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzeggen dan de jongens van Noord-Veluwe Sport. Hoe lang ze er gezeten hebben? Volgens mij 5 uur. In ieder geval het Rabobank Veluwe Cup toernooi. En het is gewonnen door SV Het Harde. Ja, die hadden wel een thuiswedstrijd. Want het toernooi werd gehouden bij Sportpark Schenk. Maar ze hebben in ieder geval gewonnen. Ja, voor het eerst weer sinds 12 jaar. Dus wat daar gaat, het werd wel de tijd dat SV Het Harde zou winnen. Dus dat hebben ze vandaag gedaan. Ja, lekker. Maar zoals gezegd, een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Wat gaan we doen? Ja, gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag, 22 augustus. En om 7 uur gaan we beginnen met de top 40 van 22 augustus, met dan van het jaar 1976. En over 1976 gesproken, we zijn begonnen met de alarmschijf van deze week, met dan van het jaar 1976. Erasmus Carlos met Casaca Mechanica, een man afkomstig uit Brazilië. Daar was hij heel beroemd. Ja, hij is niet meer onder ons. Hij is 4 jaar geleden is hij overleden op 81-jarige leeftijd. Ja, Erasmo Carlos. Maar we gaan gewoon lekker verder. Want er staat weer heel wat muziek die betrekking heeft op 22 augustus. Dus we gaan verder met de plaat van Roy Orbison. Afkomstig van een album wat in Zweden is uitgekomen. Van hits die Roy Orbison schoorde in Zweden. Dit is er een van. Ja, de plaat wat vele mensen heel niet zoveel wat zeggen. Maar God Loves You. Dat gaat de waarheid.
2: I have been somebody on nobody's mind, a funny kind of winner.

De Big O, oftewel Roy Orbison met God Love You. Ja, gisteren heb ik een plaat geraakt van de Bee Gees, Alan Vannen. En dan zeg ik van, ja. En als u denkt van die melodie herken ik, die is van... Of tenminste, die heeft Bass Dent vorig jaar gebruikt bij de plaat van Tanks uit het jaar 2025. En ja, een van de oprichters van Bass Dent, Jan Tuyp, die is vandaag jarig. Hij mag vandaag 78 jaar worden. En ja, hij is ook begonnen bij 1965 met Bass Dent. En ook met ja, dat vond ik wel mooi om te lezen, dat hij een... Ook dat zijn vader me heeft geholpen met een basgitaartje in elkaar frutsen. Hoe ze dat gedaan hebben toen het uit werk niet. Maar ik moest gelijk denken aan Aan het Muren. Die vertelde het ook in de uitzending. Dat hij zijn eerste gitaartje dat ze die zelf hebben gemaakt. Ja, maar in ieder geval toen kwam Alan Vannen tevoorschijn. En toen moest ik aan die plaat denken van BZN Tanks. Op de melodie van Alan Vannen. Hier is BZN.

Ja, Thanks van BZN. Ja, de laatste plaats van BZN. Ja, jammer dat het geen echte grote hit werd voor BZN. Maar ja, je kunt niet alles hebben. Maar in ieder geval, BZN. Afkomstig uit de Village by the Sea van Volendam. Dat mooie kleine dorpje. Ja. Op 32 augustus 1956 begint Elvis Presley in Hollywood aan de opname van Love Me Tender. Afhankelijk heet deze film The Reno Brothers. De producent vindt het liedje Love Me Tender echter zo pakkend dat hij de film liever zo noemt. Behalve Love Me Tender zingt Elvis Presley in deze film Let Me, Poor Boy and We're Gonna Move. Deze liedjes worden begin augustus 1956 in de 20th Century Fox Studios in Beverly Hills in Californië opgenomen. Tijdens de filmopnamen logeert hij met zijn gehele gevolg in de Knickerbocker Hotel in Hollywood. Knickerbocker, dat was zo'n broek, zo'n pofbroek aan de knieën? Volgens mij wel, ja. Elvis Presley heeft de complete bovenste verdieping van dit hotel afgehuurd. Love Me Tender gaat op 16 november 1956 in het Paramount Theater in New York in première. De fans zijn door het dolle heen, want aan de gevel van dit theater is een 15 meter hoge afbeelding van Elvis Presley gemonteerd. Vanaf 21 november 1956 draait Love Me Tender in meer dan 500 Amerikaanse bioscopen en dan kunt ze genieten van Love Me Tender.

Intussen is alweer 70 jaar geleden. Ja, met recht een tijdloze plaat van Elvis Presley, Love Me Tender. En de volgende LP, ja, die stond 28 jaar geleden. Stond die nummer 1 in de Nederlandse LP Top 50. We hebben het over de LP van Marco Borsato, De Bestemming. En dit is de titelsong. MUZIEK

Blue Monday van Fats Domino. En dan slaat er op het volgende bericht. Want in Los Angeles gaat op 22 augustus 1956 The Girl Can Help It in première. En dit is een hele mooie film, want er zijn optredens van The Platters, Julie London, Fats Domino met deze plaat, Blue Monday, Gene Vincent met Biba Blula, The Trinios, Eddie Cochran, Nino Tempo, Ray Anthony en Little Richard. De titelsong wordt gezongen door Little Richard. De single wordt pas 21 jaar later een hit in Nederland. Op 2 juli 1977 komt A Girl Can Help It van Little Richard binnen in de Nederlandse top 40. Hij bereikt daar de 11e plaats. Ja, dan moest je het ook bij zeggen. Waarom dan die plaat pas 21 jaar later een hit werd in 1977? Maar ja, het is gewoon een tijdloze plaat.

0: Jesus, He Knows Me. Afkomstig van het album Weekend Dance, wat de Genesis in 1992 uitbrachten. En op 22 augustus 1992 staat deze plaat nummer 1 in Engeland. Ja, in Engelse LP top 100 of 50, wat daar ook maar is. Wat gaan we doen? We gaan naar een Nederlandstalige plaat. Ja, een hele mooie. Op 22 en 24 augustus 1961 wordt de one-man show van Toon Hermans in het Koerhuis in Scheveningen door zijn platenmaatschappij Bovema opgenomen en later dit jaar op een LP uitgebracht. Toon Hermans wordt begeleid door Govert van Oest op piano, Robbie Pauwels op gitaar, Tony Nusser op slagwerk en Koos Sjeres op bas. Toon Hermans doet onder meer de conferences Vaandel, Srinsenhal en de liedjes Blauwe Ogen en Slaapliedje. Ja, die conferences, ja, die had ik allemaal op dingen staan, maar die duurden allemaal 8 tot 10 minuten. En Blauwe Ogen en Slaapliedjes kon ik gewoon niet op beschrijven vinden. Nee, makkelijk zat. Maar ik heb gewoon een van mijn favorieten van Toon Hermans uitgekozen. O Marie, ik heb je lief.
1: We hebben een mooi liefdeslied gemaakt, mensen. En het heet O Marie. O Marie. Kom maar, jongens.

0: in haar blauwe blikken.
1: Ja, schitterend.
0: En ik zong voor haar mijn eerste serenade.

0: We gaan terug in de tijd.
1: De gouden klassiekers.
0: De gouden klassiekers.
1: Die je zo weer meenemen naar de tijd van toen.
0: In Tijdloos met Willem Vlieger.

All I Have To Do Is Dream van de Everly Brothers. En ja, het staat nummer 1 in Engeland. Ja, in Engeland. Vanaf 4 juli 1958 bleven ze dan wel liefst 7 weken lang aan de top staan. Met All I Have To Do Is Dream. En aan de andere kant, de Claudette, die werd wel toen het eigenlijk geschreven door Roy Orbison. En dan slaan we op het volgende bericht, want Wen van de Carlin Twins staat vanaf 22 augustus 1958 5 weken lang op de eerste plaats in de Britse hitparade. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat 2 andere broers aflossen op nummer 1. En dan de Everly Brothers, ja, die staan vanaf 4 juli 1958 7 weken lang aan de top met All I Have To Do Is Dream en Claudette. De Carlin Twins die beginnen op 5 oktober 1958 gelijk aan een uitgebreide tournee door Engeland. In het voorprogramma staat de nog redelijk onbekende Cliff Richard. Herbert en Harold Callen worden op 16 februari 1934 in Port Jervis in de staat New York geboren. Tot hun dood wonen zij in Waldorf in Maryland. Harold Callen overlijdt op 22 augustus 2005 aan de gevolgen van een verkeersongeluk. En Herbert Callen overlijdt op 21 juli 2006 aan een hartstilstand. Ja, daar moeten we ook Wen draaien. Ook heerlijk.

heerlijke muziek. Ja, al is dat alweer bijna 70 jaar oud. De Ames Brothers met Melody D'Amour. En de Ames Brothers nemen op 22 augustus 1957 in New York Melody D'Amour op. Ze worden begeleid door het orkest van Hugo Winterhalter. Melody D'Amour is een compositie van de Franse zanger Henri Salvador. Leo Jones heeft de Engelse tekst geschreven. En op 7 oktober 1957 komt Melody D'Amour van de Ames Brothers binnen in de Amerikaanse hitparade. Hij bereikt daar de 5e plaats. We gaan naar de Amerikaanse albumlijst, Billboard Top 100 van de albums. En op 22 augustus 1981 staat de LP van Foreigner, genaamd nummer 4. Ja, wat is de 4e LP die ze uitgebracht hebben? Die staat nummer 1 in diezelfde LP-lijst. En een van die singles die daarop staat is Waiting for a Girl Like You, Foreigner.

Foreigner, ja, I've been waiting for a girl like you. En ik zit net even de berichten te bekijken. En het bericht wat ik eigenlijk nodig heb, dat kan ik... Ja, ik heb het, ja. Want de Britse zanger Craig Douglas is op 22 augustus 1964... de gastpresentator van de Soms aflevering van Thank Your Lucky Stars. Ja, er zijn opnamen te zien van de Dave Clark 5, Kenny Lynch, Peter Faces, Benny Parker en de Dynamos en Dave Barry en de Cruisers. Nou, ik heb gekozen voor de... Dave Barry en The Cruisers, want die plaat duurt iets langer. Ja, want het is bijna weer 6 uur. Dus wat dat gaat, het gaat heel erg stellen. Ja, vooral als je dan nog muziek kunt horen die zelf ook verschrikkelijk mooi vindt. Ja, dan gaat dan vliegende tijd voorbij, dat makkelijk zat. Maar na de klok van 6 uur zijn we gewoon lekker bij je terug. En dan gaan we natuurlijk beginnen met Cat Forever, keuzeplaat van vandaag. En horen van Marcel misschien... Dat ze wel 2300 leden hebben. Of nee, 2300, ja. Het was geen 23.000, nee, 2300 leden. Maar in ieder geval, dat horen we na de klok van 6 uur. En dan hoort u ook precies wat voor platen Marcel uitgezocht heeft. Hij heeft wel weer een hele mooie plaat uitgezocht. Of het ook nummer 1 werd, volgens mij niet. Maar dat maakt niet uit. We gaan eruit met Dave Barry en The Crying Game. Was geen hit in Nederland, maar wel in Engeland.

0: 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging

0: Het onmogelijk acute gevaarlijke situaties. Op één adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel de toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. En op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: of Rock and Roll.
1: Dit is Elvis, Elvis Presley.
2: Ja, dat had u gedacht. Dat gebeurt echt niet. Nee, ik had deze moeten hebben.
3: De Palingsound uit Volendam. Je hoort het bij Tijdloos.
1: Je hoort het bij Tijdloos.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, welkom terug bij Tijdloos en met een goede opening. Ja. Ja, normaal gaat hij automatisch op nummer 3 staan, maar dus ik had er verder heel niet op gelet. Maar lekker open op nummer 4, maakt niks uit. Elvis die komt ook nog wel langs. Maar we begonnen met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel van Nes. En de beheerder van de Cats Forever, de Facebook-site. En hij zocht uit deze week, Why kon die als single die de Cats in 1972 uitbrachten. En ja, je kent hem natuurlijk in de uitvoering van de Drifters en ook van Les Paul en Mary Ford en noem al die andere artiesten die deze plaat hebben opgenomen. Maar de Cats, die hadden hem alle op een LP staan in 1968, maar ja, Piet Veerman, die vond deze plaat zo verschrikkelijk mooi. Omdat hij had in de uitvoering van de Drifters met Benny King was toen nog liedzanger bij de Drifters. En hij zegt, nee. Hij zegt, nee. Hij was er niet voor om deze die LP-uitvoering om die op single uit te brengen. Maar ja, toen de platenmaatschappij begon te zeuren en de leden, of ook nog leden van de Cats, die zeiden van, jongens, we moeten deze plaat op single uitbrengen. En dat hebben ze dus gedaan in 1972. En het werd wederom een grote hit voor de Cats, want het bleef 14 weken staan in de Nederlandse top 40. En de hoogste notering was nummer 3, Why I Can Deals. En op de, ja, je weet wel, als je die plaat omdraait, had je nog een B-kant. En dit was een aparte B-kant, want op deze B-kant stonden twee singles. Normaal staat er maar één op. Maar op deze stond Take Me With You, toen het geschreven door Arnold Muren. En Don't Waste My Time, die stond er ook op. En die is toen geschreven door Kees Veerman. Waarom er nou twee singles daarop stonden, weet ik niet. Misschien dat het kon in de tijd, misschien dat binnen de 7 minuten was, ik weet het niet. Maar het was... Ja, het was nog niet voorgekomen, laat ik zo stellen. Ik heb gekozen voor Don't Waste My Time. Hier zijn de Cats.

Ja, de Dave Clark Five. Ja, die draait nog op in Thank You Lucky Stars op het jaar op 22 augustus 1964. Nee, single, die komt ook uit 1964. Everybody. Nee. Can you see that she is mine van Dave Clark Five? Ik zal er bij de volgende platen kijken. Nee. Dancing in the Street van Martha en de Vandellas. Martha Reeves en de Vandellas komt op 22 augustus 1964 binnen in de Billboard Top 100. Vanaf 17 oktober 1964 staat deze single 2 weken lang op de 2e plaats. En dat was een grootste hit voor Martha Reeves en Dallas. Dancing in the Street is geschreven door William Stevenson en Marvin Gaye. En is op 19 juni 1964 opgenomen in Studio A van Hitsville, USA. Het studiocomplex van Motown in Detroit. En dan gaan we gewoon lekker luisteren naar Martha Reeves, Dancing in the Street.

Tell Me What You See van de Beatles, afkomstig van het album Help. En de tweede film van de Beatles, Help, draait vanaf 22 augustus 1965 in de Amerikaanse bioscopen. En ja, geregisseerd door Richard Lester. En ja, verder allemaal verhalen van, ze hebben helemaal niks. Nee. Maar na een optreden in het Shea Stadium in New York hebben de Beatles op 22 augustus 1966 een rustdag tijdens hun laatste Amerikaanse tournee. Twee fans dreigen van het dak van de American Hotel in New York te springen omdat zij Paul McCartney willen ontmoeten. Hij logeert in het hier tegenovergelegen Warwick Hotel. De politie haalt de tienermeisjes over hun wanloop dort daad te staken. En Paul McCartney, ja, die merkt helemaal niks van het incident. Nee, ja, vooruit, die zitten gewoon in het hotel en ja, die let er ook niet zo denderend op. Nee. We gaan naar 22 augustus 1969, want op die avond is er een avond voor genodigden in het Internationaal Hotel in Las Vegas, waar Elvis Presley sinds 31 juli 1969 optreedt. Deze show en die van 24, 25 en 26 augustus 1969 worden vastgelegd voor From Memphis to Vegas en From Vegas to Memphis, de eerste dubbel LP van Elvis Presley. Die verschijnt op 16 november 1969 bij RCA Victor. Op de eerste plaats staan songs van deze live registratie. Op de tweede plaats staan studioopnames die Elvis Presley in januari en februari 1969 in de American Studios in Memphis heeft gemaakt. Tijdens het optreden op 22 augustus 1969 schiet Elvis Presley in de lach tijdens Are You Lonesome Tonight. Deze versie verschijnt in 1970 op een illegale LP. In januari 1981 wordt deze lachversie van Are You Lonesome Tonight officieel op single uitgebracht. Hij haalt in februari 1981 de 15e plaats in de Nederlandse top 40. Ik zal maar eerlijk zeggen, ik vind het een rotplaat. Ik kan er niks aan doen. Ik heb die LP voor me, of de CD was het, van Memphis to Vegas en van Vegas to Memphis. En er staat één van mijn favorieten van Elvis op. De Long Black Limousine.

0: Uit het jaar 1985, Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World. Ja, dat is de tegelegenheid van de verjaardag van Roland Orzabal. Ja, van een van de leden van Tears for Fears. En hij mag vandaag, mag hij, ik ben 64, mag hij 65 jaar worden, ja. Ja, een van de leden dus van Tears for Fears. Wat gaan we doen? We gaan weer naar een plaat van de Beatles toe. Ja. Want Cynthia Lennon vraagt op 22 augustus 1968 echtscheiding aan van John Lennon. Als hij op 1 mei 1968 met hun zoon Julian van een vakantie in Griekenland thuiskomt, blijkt Yoko Ono al bij John Lennon te zijn ingetrokken. Anderhalf jaar na deze scheiding trouwt Cynthia Powell op 31 juli 1970 met de Italiaanse filmregisseur Roberto Bassanini. Ja, dus 1 mei en in september. Ja, toen kwam hij, Jude, die kwam de Nederlandse top 40 binnen. En die kwam binnen op nummer 1. Ja, met recht, want het is ook zo'n verschrikkelijke tijdloos plaat. Hey Jude van de Beatles, geschreven door Paul McCartney. Omdat John Lennon en Cynthia Lennon uit elkaar gingen. En dat vond hij zo erg voor de zoon van die twee, Julian. En toen schreef hij dus Hey Jude.
1: Hey.

Ja, maar voor mij nog altijd een van de mooiste platen van de Golden Earring. Back Home. En Back Home van de Golden Earring staat vanaf 22 augustus 1970... 5 weken lang op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. De single is uitgebracht bij Polydor Records. En Back Home komt op 18 juli 1970 binnen op nummer 18. En dat is een aardig cadeau voor de 22e verjaardag van hun nieuwe drummer, César Zuiderwijk. Back Home is de eerste single waarop César Zuiderwijk te horen is. En we gaan dan naar een andere Nederlandse band, ook succesvol. Maar dat was net in het beginjaren. Want Wild and Exciting van de Earth and Fire komt op 22 augustus 1970 binnen door nummer 23. Wild and Exciting bereikt op 12 september 1970 de 5e plaats in de Nederlandse top 40. Deze derde hit van Earth and Fire is geproduceerd door Freddie Haaien. Earth and Fire bestaat uit de tweeling Chris en Gerard Koerts. Hans Sieg, basgitaar, Ton van der Klei, drums en Jurnie Kaagman, de zangeres van de band Wild and Exciting.

Make It With You van Brad. En op 22 augustus 1970 staat deze plaat nummer 1 in de Billboard Top 100. En we gaan naar een andere nummer 1. En yes, uit het jaar 1970 van 22 augustus, maar dan in een andere hitparade in Amerika. In de Cashbox hitparade staat Stevie Wonder, nummer 1 met Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours.

I just can't stop loving you. Ja, Cida Garrett. En ja, Michael Jackson die zingt altijd mee op deze plaat. Maar op 22 augustus 1987 staat deze plaat nummer 1 in Vlaanderen. En die plaat blijft er maar liefst 6 weken staan op nummer 1. We gaan er even uit voor reclame nieuws. En na de klok van 7 uur gaan we lekker verder met de tijdloze 40. Top 40 van 22 augustus 1976. En we gaan eruit met The Blue Tango. Sid Raymond Orchestra. Je hoort u straks alweer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto.

0: auto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Ja, een hele goede avond en welkom terug bij de tijdloze 40, de top 40 van 22 augustus 1976. Ja, er zijn 6 nieuwe binnenkomers en we beginnen gelijk met nummer 34. Want dat is de eerste nieuwe binnenkomer van Nederlandse bodem. Barbara Nielsen met In het Stamcafeetje. Nieuw op nummer 34.

In het stamcafeetje van Barbara Nielsen. Nieuw op nummer 34. En we gaan naar nummer 31. It Only Takes a Minute van Jonathan King. Ja, ik ken hem natuurlijk van de Everybody's Going to the Moon. Ja, en hij is ook meer of meer mede-ontdekker van Genesis. Ja, Jonathan King. Nieuw op nummer 31 met It Only Takes a Minute.

It Only Takes a Minute Girl van Jonathan King. Nieuw op nummer 31. En we gaan naar nummer 29. Daar vinden we Henry Gross met Shannon.

Henry Gross met Shannon, nieuw op nummer 29. En als je denkt van, hé, hey, nee, Shannon was zijn hond. Ja, makkelijk zat. Makkelijk zat. Ja, dat is gewoon dat u dat maar even weet. Ja, over te weten gesproken. Van 37 naar 28. Als je wilt weten wie ik ben, hier is Vader Abraham.

Als je wilt weten wie ik ben van vader Abraham, hij steeg in de tweede week van 37 naar 28. En op 26, ja, wederom een nieuwe binnenkomer. Ook van Nederlands bodem. Volgens mij was het uit Delft, als ik het goed heb. Nico Haak en de Paninksaaiers met Moe Zijn.

Ja, dat gevoel had ik van de week ook voor de eerste week weer werken. Ja, Nico Haak met Moe Zijn. Nico Haak in de Paniek Saaiers. Ja, ik was het ook zat de eerste week. Maar ja, vanuit Hup. We gaan naar nummer 24. Wederom een nieuwe binnenkomer. Now's the time. Jimmy James en de Vagabonds. De alarmschijf van vorige week.

Now is the time van Jimmy James en de Vagabonds. Nieuw op nummer 24. En we gaan naar nummer 22 in de lijst. Stijgen van 32 naar 22. The Bee Gees met You Should Be Dancing.

Ja, ik moest er nog wel even wennen aan dat hoge stemmetje van Barry Gibb. Ja, You Should Be Dancing van de Bee Gees. In de tweede week stijgen ze van 32 naar 22. Dus 10 plaatjes winst. Wat hadden het? Dingen, de Long Tall Ernie en de Shaker. Het is beter, want ze stijgen in de tweede week. Maar liefst 12 plekken. Ja, van 31 naar nummer 19. Met All Right, Making Love in the Middle of the Night.

0: Ja, je hoort hem toch heel weinig, maar toch vind ik het een hele mooie plaat van Long Tolleur in de Shakers. All right, making love in the middle of the night. In de tweede week van 31 naar nummer 19. We gaan naar nummer 18.
1: De klapper van de week.
0: De klapper van de week, ja. Tango d'Amour van Vicky Leandros. Het is natuurlijk een productie van de vader van Vicky Leandros, Leo Leandros. En ja, in deze tijd, in 1976, woonden ze gewoon in Duitsland. Vicky Leandros met Tango d'Amour. De hoogste nieuw binnenkomen deze week. Nummer 18.

De hoogste nieuwe binnenkomen deze week in de top 40 van 22 augustus 1976. Tango d'Amour van Vicky Leandros, nieuw op nummer 18. En we gaan naar nummer 11. Ja, dat is ook weer een oud alarmschijf. Dr. Hook, A Little Bit More, stijgend in de tweede week van 23 naar nummer 11.

Dr. Hulk, ja, wat met Medicine Show is gebeurd. Ik weet het niet, maar Nicole, die staat er niet meer bij. A Little Bit More. Ja, ze stijgen in de tweede week van 23 naar nummer 11. En van 20 naar nummer 10, Queen met You're My Best Friend.

Ja, de opvolger van Bohemian Rhapsody. Queen met You're My Best Friend. Stijgend van 20 naar nummer 10. En ook stijgend van 15 naar nummer 9. Air Bubble met Racing Car.

before. He drives no racing car. Ja, Racing Car van Air Bubble uit het jaar 1976. Stijgend in de derde week van 15 naar nummer 9. En 1976 heeft Air Bubble ook meegedaan met de voorronde van het Eurovisie Songfestival. En dat is een plaat van mij dat die Janie heet of zoiets. Maar het is een plaat die blijft me altijd bij. En ik heb bij spreken 200.000, 300.000 platen op haar schijf staan. Maar ik heb die plaat niet. Die kan ik niet beluisteren. En dat, die plaat blijft me altijd. Als ik aan Air Bubble denk, dan moet ik altijd aan die plaat denken. Janie of zoiets. Maar het is ook geen hit geweest voor Air Bubble. Maar die plaat blijft me gewoon altijd bij. Toen dat Eurovisie of dat Nationaal Songfestival werd gehouden. En die plaat blijft me altijd bij. Want Hedy Lister won er toen 1976 met... Maar die plaat blijft me altijd bij van Janie van Air Bubble. En als iemand die single heeft of MP3 weet of wat, stuur het even naar mij toe. Want ik zou die plaat zo graag nog eens een keer rustig kunnen beluisteren. Meen ik dat. We gaan naar nummer 8. Stijgen van 17 naar nummer 8. Brian Ferry met Let's Stick Together.

Ja, Brian Ferry met Let's Stick Together. En hij stijgt van 17 naar nummer 8 en dat allemaal in de derde week. En ook in de tweede week, van 9 naar nummer 4. Dancing Queen van ABBA.

0: De Dancing Queen van ABBA stijgend in de tweede week van 9 naar nummer 4. En van 7 naar nummer 3, George Baker's selectie met The Wild Bird. Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki Dee stijgt in de vierde week van 5 naar nummer 2. En op 1 blijven staan, Kiss and Say Goodbye van The Manhattans. Hey, wat mij betreft, ik ben de woensdagmorgen weer tussen 9 en 12. Ik mag het muziekmuseum overnemen van Bart, want Bart die moet, kan even niet. Dus dan mag ik... Tussen 9 en 12 mag ik hier zitten. Ik wens u nog heel veel plezier met de overige programmering vanavond van de lokale omroep. Wij gaan eruit met Kiss and Say Goodbye van de Manhattans. De lange uitversie. Doei!
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelde

0: dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Welkom bij de Weekend Express op LOZFM en op Blue FM. We zijn begonnen met MC Saar en The Real McCoy en Run Away.
1: Nou, en wat voor fijne plaat is dat, hè?
0: Een hele fijne.
1: Ja, om daar de show weer mee te openen, dan zijn jullie ook gelijk weer wakker, hè?
0: Zeker, leuk.
1: Even er weer bij.
0: Eventjes nog een keer bij jou.
1: Ja.
0: Want ik, ik ben de studio aan het verplaatsen geweest.
1: Ja, hij heeft een dochter die wat ouder is geworden. En die wil een wat grotere slaapkamer.
0: Ja.
1: En dat betekende dat wij de studio boven kwijt
0: dat
1: zijn.
0: Dat betekent automatisch dat ik moet opzouten. Maar goed, ja. Weet je, hij is één etage lager.
1: Ja, en we hopen dat hij volgende week gaat draaien.
0: Ja,
1: en
0: dan, alles past erin. Dus dat scheelt.
1: Ja, alleen nou moeten wij er ook nog bij.
0: Ja, dat gaat nog net lukken.
1: Ja.
0: Alleen
1: maar
0: qua, ruimte, nee, dat gaat ook nog allemaal goed.
1: Ja?
0: Alleen qua platen zit ik nu wel helemaal vol. Dus ik moet echt wel gaan selecteren.
1: Nou, dan zou ik zeggen...
0: Dus daar heb ik al een plannetje voor. We moeten hier even wat ruimte maken in vakjes.
1: Ja, dat gaat goed komen.
0: Dat gaat zeker goed komen. We gaan even een showtje doen, mensen.
1: Ja, wat gaan we allemaal dit uur doen, Fred?
0: We hebben zometeen de Weekend Express.

0: Breaker. Hoi. Ranse spul.
1: Ja, precies.
0: Ja, nou ja, een tijdje niet gehoord. Carol Emerald. Ik weet ook niet wat er mee gebeurd is met haar.
2: Nee, daar hadden we het net over. Volgens mij, ja...
0: Niks meer van gehoord.
2: Nee, na die LP, oftewel na de CD, hebben wij volgens mij niet heel veel meer van haar vernomen.
0: Het is geen one-hit wonder, want ze heeft meerdere top 40 hits gehad. Maar daarna was het ook echt wel klaar. Ja. Dat is een beetje jammer.
2: Ja, want het is wel een goede zangeres.
0: Zeker. Hey, we gaan naar de Weekend Express Dance Mix.
2: Ja, Joop Lagewaard. De Weekend Express Dance Mix nummer 13 alweer.
0: Ja.
2: Ja, en wat kunnen we daarvan zeggen? Alleen dat het gewoon weer heel goed is. En dat je zeker moet gaan luisteren. Bij deze, de Weekend Dance Mix. Joop Lagewaard in uur 1, mix nummer 13.
3: Take an administration and how... I'm on.

0: Zo, daar was iemand even vrolijk.
1: Nou, ik vond hem leuk.
0: Zeker. Joop Lagerwaard, die mixte hem voor ons in uur 1. Zijn Weekend Express Dance Mix nummer 13 alweer.
1: Ja, en weet je, ik word hier gewoon helemaal blij van.
0: Ja, het is wel een leuke mix.
1: Zullen we de deur even open doen?
0: We gaan even de deur open doen.
1: Ja hoor, doe maar.
0: Niet te hard. Ja. Rustig bij die klink. Ja.
1: Nou Joop, je hoort het. Ze zijn allemaal weer razend enthousiast.
0: Zeker.
1: En ja, ik vond het ook echt weer een grappige mix. Leuke dingetjes er tussenin. Daar hou ik wel van.
0: Ik heb vervolgens ook alweer een nieuwe.
1: Oh,
0: ja, niet van Joop, maar van Charlie Boehouwers.
1: Oh.
0: Dus dat gaat ook helemaal goed.
1: Dat is ook al nummer hoeveel?
0: Ja, ook al een aantal weer gehad van hem. Moet ik even tellen weer maar.
1: Ja, nou moet ik even weer dat bestandje erbij
0: halen. Even
1: het
0: bestandje erbij halen. Ja. Hey, we gaan naar de lange versie van de week. 4 lange versies vanaf vinyl in de poll. Dat kon nog net, want die had ik nog net opgenomen voordat ik de boel ging verplaatsen. Eerst even de winnaar.
1: Ja, en dan zoek ik de percentages er even bij.
0: Ja, deze heeft als titel Two in the Bed. Maar als je hem hoort, dan zijn dat weer 2 bekende platen.
1: Oké.
0: Maar komt wel vanaf vinyl. Dit keer DMC.
1: Nou, dat vinyl. Ben ik helemaal dat is altijd benieuwd.
0: Fijn. Zometeen krijg jij de procentjes weer.
1: Ja. Ik heb de percentages al uitgezocht.
0: Helemaal goed. De lange versie van de week. We gaan het doen.
2: De Weekend Express. Lange versie van de week.

0: De lange versie van de week. Vanaf vinyl. Een DMC Commercial Collection. En deze is gewonnen. Two in the Bed is de titel. Maar je hoorde natuurlijk You Sexy Thing and Everyone's Winner. Hot Chocolate.
1: Jawel. En wij zijn er eigenlijk van overtuigd dat dit een mix van Ben Librand is. Maar we gaan het zo nog even checken.
0: Ja, de nummers origineel zijn gemixt door Ben Librand. Maar of deze ook gemaakt heeft, ik ga zo even controleren.
1: Ja, we checken dat even. Maar Hot Chocolate, grote winnaar met uiteindelijk 34% van alle stemmen. Diana Ross op plek nummer 2 met Old Piano, 28%. David Bowie met Never Let Me Down, 20%. En helaas de 3 Degrees met Dirty Old Man, maar 18%.
0: Ja, je moet eentje moet de laatste zijn natuurlijk.
1: Ja, dat is altijd zo. Maar 18 vind ik toch wel een beetje jammer voor zo'n leuke plaat eigenlijk.
0: Maar, kunnen we een keer in de plaatkast zetten natuurlijk.
1: Waarom? Maar volgende week weer 4 nieuwe.
0: Ja, ik moet nog opnemen, hè?
1: Ja.
0: Dus ik...
1: Ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden.
0: Ja, want, ik heb al die zooi verplaatst, dus ik ook.
1: Ja.
0: Ik heb geen idee meer welk vakje welk plaats staat. Maar goed, dat ga ik nog even voor je uitzoeken.
1: We gaan dat meemaken. We hopen in ieder geval dat dat morgen of overmorgen weer online gaat staan.
0: Ik heb ook weer een nieuw plaatje.
1: Oh, vertel.
0: Een hele fijne weer trouwens. Maar goed, we gaan hem even draaien, denk ik, hè?
2: Hey, Fred en Ron. Wat gaan jullie nu draaien?
0: Nou, dat

Eens in de zoveel tijd staan er DJ's op met de perfecte uitstraling. Een foutloze kaaklijn. Het lichaam van een Adonis. En de meest briljante platenkeuze. Tot die tijd moeten we het doen met figuren als Fred Schaftenaar en Ron Piest.

0: Deze in ieder geval gemixt door Ben Lieland. En even een updateje voor die anderen. Two in the Bed is inderdaad voor DMC Commercial Collection ook gemixt door Ben Lieland.
1: Ja, 1987.
0: Zeker. Dus ja. Dan hebben we dat ook weer even weggewerkt.
1: Ja, dan hebben we alles weer compleet, hè.
0: Hey, we duiken even in onze eigen platenkast.
1: Ja, nou, hier had ik ook wel zin in, Fred. Glenn Frey.
0: Ja.
1: En deze plaat, ja, dat blijft gewoon een hele fijne. En die hoor je eigenlijk ook helemaal niet zo vaak meer.
0: Nee, dus en ik dacht in dat rijtje wat we hadden. Ik denk, nou ja, David Bowie stond erin. Die zou nog eens een keer kunnen winnen. De Dirty Old Man stond erin. My Old Piano. Ja. Ja, daar had ik nog niet de Hot Chocolate in de gaten gehouden. Ik denk, nou, misschien wint die niet. Maar van deze dacht ik, nou, weet je wat? We nemen geen risico. We plaatsen hem gewoon in onze eigen plaat.
1: Ja, precies. Precies. Dus ik ben hier wel echt van overtuigd, onze plaatkast.
0: Zeker. Glenn Frey en The Heat Is On in de plaatkast.
2: Je hebt van die kasten die je zelf in elkaar moet zetten. Er is maar één kast die al solide staat. En klinkt.

0: een maxi-single uit de eigen platenkast. En een hele fijne, de dance mix van de Heat Is On.
1: Ja, ik wou zeggen, ik kende deze uitvoering niet. Het begint al gelijk heel anders.
0: Ja.
1: Dat ik nog in mijn hoofd heb. Maar
0: Glenn Frey.
1: Wel heel fijn deze.
0: Hey, Herman, gaan we even bellen zometeen?
1: Ja, ik ga Herman zo even bellen. En dan hoop ik dat de techniek mij niet in de steek gaat laten.
0: Nee, mij ook niet.
1: Nee, ja, jij moet het. Jij weet hoe het moet.
0: Ja, dus ik ga het even proberen.
1: Ik ga gewoon praten.
0: Zolang de schuifjes maar naar beneden blijven. Ja. Want anders dan hoor je ons door de uitzending heen. dat hebben we al vaker gehad.
1: Ja, ja. Nou,
0: we hebben
1: ja.
0: geen rare dingen geroepen, dus dat scheelt.
1: Valt wel mee. Maar ja, we gaan zo even collega Herman bellen. Want ja, we zitten natuurlijk met de Feel Good Saturday Night plaat.
0: Ja, ik mag mezelf feliciteren.
1: Jawel.
0: Ben ik heel blij mee. Want het is een hele fijne plaat. En anders hadden we heus wel een keer gedraaid in de One Hit Wonder. Want het is een One Hit Wonder.
1: Zeker.
0: Maar we gaan eerst even de winnaar draaien. Zometeen krijg je de procentjes. De Feel Good Saturday Night plaat.
1: Jawel.

0: Feel Good Saturday Night plaat van deze week. Gewonnen door mijzelf. Poco.
1: En wat een fijne plaat, zeg.
0: Deze is echt wel goed, inderdaad.
1: Ja.
0: Call It Love is dat.
2: Heb jij een Feel Good Saturday Night plaat en wil jij die horen in onze show? Stuur ons een bericht via Facebook, Twitter of mail en stem mee met onze poll.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat kan allemaal.
0: En dat kan volgende week alweer.
1: Ja.
0: Ik haal even Herman erbij.
1: Ja. Doe maar open. Ja. Herman.
3: Hallo.
0: Ja. Hij doet het, hij doet het.
1: Je bent weer in de uitzending, Herman.
3: Nou, helemaal geweldig.
1: Hé, hey, we hebben net Poco gedraaid. Dat was de feel good van Fred.
3: Ja.
0: Moeten de procentjes.
1: Even, ja, even de procentjes erbij pakken.
0: Die zat hier. Ja.
1: Ja. Call It Love. 35% van alle stemmen. En mijn plaat. Long John Baldry. Met Walk Me Out in the Morning Dew. Uiteindelijk 27% op plek nummer 2. ABC The Look of Love op 3 met 20%. En BFI Why Not Jazz. Uiteindelijk 18% van alle stemmen. En dat betekent dus, Fred, jij was de winnaar.
0: Zeker. Nou, daar ben ik wel blij mee, want het is een goede plaat.
1: Jij had al een nieuwe, hè?
0: Ik heb zeker een nieuwe. Het was nog even zoeken natuurlijk, maar ik denk, ja, weet je, de eerste die me opkwam was de Bengals. Met Walk Like an Egyptian.
1: Nou, vind ik op zich wel een mooie plaat.
0: Ja, die van jou is beter.
1: Herman, had jij al een nieuwe?
3: Ja, ik heb een nieuwe. Ja, maar die van Fred is ook wel heel goed.
1: Vertel, welke heb jij bedacht?
3: Ik heb The Underdog Project met Studio Jam.
1: Underdog Project, dat is een verrassing.
3: 2003 is die, geloof ik.
0: Ja, dance act. Nederlandse bodem, volgens mij.
3: Ja, zit iets van Nederland bij. Ja, klopt. Ja.
0: Ja.
1: En wat was de titel, zei je?
3: Dat is Summer Jam.
0: Summer Jam.
1: Summer Jam, oké.
3: Ja, dat is van, even kijken. Hoe heette die band toch ook alweer die dat...
1: Ik kan het plaatje bijna al zingen, zeg maar.
0: De band heet ook Underdog Project, maar de producers zijn volgens mij ook allemaal bekende producers, zeg maar.
3: Ja, en de Sun Club die het origineel had gemaakt,
0: ja,
3: die met Fiesta, die speelt ook nog iets meer.
0: Ja,
1: oké.
0: Okay. Leuke plaat.
1: Nou, dan heb ik... ik vind dit zelf...
0: Hou je vast.
1: Ja. Propaganda met P Machinery.
3: Ja,
1: ik ben helemaal fan van de Propaganda. Okay. Ja, dat is die Duitse band.
0: Qua maxi-single ietsje te lang, want die duurt bijna 10 minuten.
1: Ja, maar het is wel een hele... weet je, het zijn allemaal beroepsmuzikanten. Allemaal uit het... een of andere staats... wat was het?
0: Ze treden nog steeds op trouwens ook.
1: Ja, het is echt een uit orkest, klassiek orkestleden zijn het.
3: Oké. Okay,
1: en die hebben met z'n vieren Propaganda gemaakt.
0: Een Jewel Eyed Wine.
3: Susanne Hoffs is daar toch de liedzangeres van, met dat oranje-rode haar.
1: Ja, klopt. Het blijft voor mij gewoon het toppunt van de jaren 80 muziek. Dit.
3: Ja.
0: Leuke.
1: Ja.
0: Hey, we gaan nog even een One Hit Wonder draaien.
1: Ja, ken jij deze toevallig helemaal?
0: Zoekmachine gaan we doen met Maldon.
3: Brom,
0: nee,
3: ken ik niet.
0: Moet je eventjes even opzoeken. Komt uit 1990.
3: Oké.
0: Okay. Hoogste positie in de top 40, nummer 9. Heeft 11 weken in de top 40 gestaan.
3: Oh.
0: Het is een Franse Caribische meidengroep uit Guadeloupe. Opgericht in 1985. De groep werd bekend met een mix van zoek, pop en dance. Hun grootste internationale hit was Maldon uit 1990. Was ook de enige hit in Nederland. Een opvallend detail is dat Joël Urzel de groep al vroeg verliet om solo te gaan. Zij vertegenwoordigde Frankrijk vervolgens op het Eurovisie Songfestival in 1990. En eindigde daar als tweede. Jane Fostin werd later haar vervangster bij Zoekmachine. Maldon gaat in het refrein over alledaagse huishoudelijke klusjes. Als schoonmaken, vegen, poetsen.
1: Ja, waar je nou al een tekst op kan maken, hè?
0: Ja, en als je dat nummer dan hoort, dan krijgt deze vertaling dan weer een hele andere lading. Maar goed, juist al die combinatie van vrolijke dansbare zoekbeat en de tekst maakt het nummer een beetje herkenbaar. Dus Zoekmachine gaan we zo even doen.
1: Ja,
0: nou, en dan hebben we tot aan de klok van het hele uur nog één plaatje, denk ik. Ja,
1: The System met I Wanna Be Your Lover. En dan zijn wij straks na de boodschappen en het nieuws gewoon weer bij je terug voor uurtje 2. Herman, dankjewel voor jouw inbreng en graag volgende week weer een nieuwe.
3: helemaal prima.
0: Nou, een fijn weekend.
1: Ja, alvast een fijn weekend. Ook voor je vrouw. En ja, dan hopen we dat, dat we volgende week, zelfde tijd, zelfde zender weer, met jou contact hebben.
0: Helemaal goed. Doei doei.
3: Doei.
4: Ze hadden maar één hit in de Nederlandse top 40. Dit is The Weekend Express. One Hit Wonder.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ibiza. Fijn dat ze de plaats zelf even afkondigen.
1: Ja, toch.
0: Dat was wel fijn. Ja. Hey, we gaan het tweede uurtje even doen.
1: Ja, en ook in de tweede uur gaan we natuurlijk genoeg doen. Zometeen de Weekend Dance Mix nummer 7. En die is van...
0: Oh ja, ik had hem al even op die datum gezet.
1: Ja, ja.
0: Ruud Evers.
1: Ruud Evers.
0: Ja, die nummer 7 moeten ze nog even doen, hè. Want die was vorige keer misgegaan.
1: Ja, dus hij komt nu, Ruud. Dus dan weet je het alvast. Ja, dan gaan we pimpampetten naar 19 augustus in het jaar 2000.
0: Stond ook leuke muziek in trouwens.
1: Ja, ik zie het. Ik zie het. Voor de rest gaan we natuurlijk Ramo Anius doen. We hebben cabaret van Ronald Goedemond. Tip van de week natuurlijk. One Hit Wonder. En deze. Roxette. Zie je.

0: Man Sleeping in My Car. Wat hebben die gasten goede muziek gemaakt?
1: Ja, maar waarom zou je in je auto gaan slapen?
0: Ja.
1: Als je gewoon een lekker twee persoons wat bent.
0: Ja, misschien sta je op een verkeerplaats. Dat zou kunnen.
1: Ja.
0: En hij treedt zelf nog op. Per Gessel.
1: Ja.
0: Met een nieuwe zangeres.
1: Ja, met twee volgens mij.
0: Ja, niet goed.
1: Nee. Nee, dat is echt niet goed.
0: Ja, niet goed. Dus je moet gewoon de oude muziek van Roxette blijven draaien. En dat doen wij met plezier. Sleeping in My Car.
1: Zeker weet.
0: Dus we gaan naar de Weekend Express Dance Mix.
1: Ja, Ruud Evers. Dat was de vorige keer een beetje misgegaan. Wij dachten dat de mix van Ruud Evers was.
0: Maar nee, het was wel de mix van Ruud Evers. Maar alleen volgens mij had ik hem verkeerd geknipt. Of ik had ergens in het dingetje. En toen viel de opname viel weg. En dan wordt het ongeveer 10 seconden stil. En toen kwamen Ad en Karin langs.
1: Oh, dan gaat de automatisering aan.
0: Ja, en dat is geen goede muziek, kan ik je vertellen.
1: Ik kwam trouwens de cd van Ad en Karin tegen bij de kringloop. Ja. Ik had hem nog bijna voor je meegenomen. Echt, ik dacht voor een euro, daar kan ik nog een hoop lol aan hebben.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, nee, iedere keer als dat gebeurt, dan noem ik ook altijd Ad en Karin. Maar goed, dan komt er geen leuke muziek voorbij. Dus
1: nee.
0: Ik heb Ruud even netjes een berichtje gedaan dat we nummer 7 nog even op herhaling gaan doen.
1: Ja.
0: Dus dat gaan we bij deze doen. De Weekend Express Dance Mix van Ruud Evers zijn de Weekend Express Dance Mix nummer 7.
2: Take an administration and how...

0: Evers, die mixen hem voor ons. De Weekend Express Dance Mix, nummer 7. Dit keer helemaal.
1: Ja, gelukkig.
0: Gaan we even vanuit dan, hè?
1: Ja, wel.
0: Even een applausje doen?
1: Ja, doe die deel maar open. Maar we zijn wel heel snel.
0: Ja, we zijn heel snel.
1: Voor mij hebben ze geroken dat we weer aan de bruin fluit gaan zitten.
0: Ja, ik heb hem achter me neergezet, dus daar kun ik niet bij.
1: Nee, dat is net niet meer dicht.
0: Ja, ik gooi zo weer even blok kaas buiten.
1: Ja.
0: Met een mesje.
1: Hé, hey, Ruud, je hoort het. Ze zijn aardig enthousiast.
0: Ja, perfect, man. Dankjewel, hè. Goed zo.
1: Helemaal mooi.
0: Hé, hey, we gaan naar de Pim Pampet. 3 from 1. Wij kwamen uit in het jaar 2000. Dat werd 19 augustus 2000.
1: Ja, we hebben in overleg met elkaar en de directie hebben we even de datum wat opgeschoven. Ja. Want hij was blijven staan in juli.
0: Ja, we zitten nu al ruim in augustus natuurlijk.
1: Daarom.
0: Dus dat is niet handig. Dus we hebben de datum even naar augustus verplaatst. Ook een mooie lijst trouwens. Wij kwamen uit bij Corsine met Hide You.
1: Oh, een hele fijne.
0: Daarna doen we Madonna met Music.
1: Ja, en dan gaan we eerst weer een nieuw jaartal draaien, denk ik.
0: Zeker.
1: En dat is weer hier. Dus dat betekent... vorige keer hebben we hem niet opgebouwd. Dus nee, hij staat zometeen al 2 maanden stil.
0: Ja, dus hij... hij staat al even stil inderdaad.
1: Ja, dus dat is nog even een gokkie.
0: Nou ja, we gaan even kijken. Zometeen een microfoontje even aansluiten.
1: Ja.
0: We gaan even Pim Pampetten. 19 augustus, het jaar 2000. Pim Pampetten, 3 from 1. Eerst even naar Corsine en daarna naar Madonna.

0: Dit is de Weekend Express.
1: Wat is dat?
0: De Weekend Express.
2: Mama, kan die meuk er niet afkrijgen?
0: Fred Schaftenaar en Ron Piest.
2: Nou, heb ik weer. Mooi van elkaar weer. Donder.
0: 2 uur lang Fred en Ron. Ze houden het nog maar net vol.
3: Weekend Express. 3 from 1. 3 from 1. Put it on.

0: Cochin met Hide You. En dan deze van Madonna. Music. Tijd, ja. Tijd voor een nieuw jaar toch, zullen we doen, hè?
1: Ik dacht heb, ik toch?
0: Denk ik alles.
1: Heb je alles klaar?
0: Ja, ik denk het wel.
1: De lampjes branden goed.
0: Ja, dat, ze branden allemaal groen.
1: Nou, dan denk ik dat ik eens even naar het rad ga lopen. Ja. En eens even kijken of die het ook gaat doen.
0: Zeker. Nou, even kijken hoor.
1: Ja. Ja. Ben je zover?
0: Ik denk het wel.
1: Nou.
0: Draai je maar dan.
1: Komt-ie. Hij doet het wel, Fred. Ja! Helemaal goed. Hij blijft ook wel lekker lang doorlopen.
0: Ja, ik heb hem een ferme slinger gegeven.
1: Ja, en een paar druppen olie, hè. Helpt altijd. Ja. Ik ga even kijken.
0: Ja, ga even kijken.
1: 1982.
0: Oké, oh, dat is een stukje verder terug.
1: Dat is een hele eind terug. En daarvoor heb ik even mijn zakjebanner gepakt. En je weet, ik heb een echte zakjebanner. Een grote Samsung. Ja, die is echt heel groot. Maar
0: werkt nog steeds.
1: Ja, hij werkt nog steeds. Dus ja, in dat opzicht hoor je mij niet klagen. Ik ga even kijken. 1982. Dan kom ik uit op week nummer 35, Fred. En dat is 28 augustus.
0: Oké. Okay.
1: Eens even kijken. Oh, shit. Ja, nummer 1 mogen we al niet draaien.
0: Oh, wat dan?
1: André van Duin. Bim Bam.
0: Nee.
1: Met Als je huilt, hè?
0: Ja, ja.
1: Op nummer 2, F.R. David met Words.
0: Een leuke.
1: Op 3, June Lodge en Prince Mohammed met Someone Loves You, Honey.
0: Zou een in die combinatie een one-hit wonder kunnen zijn.
1: Ja. Toto zie ik ook staan met Africa. Tower met Going Home. Wij zijn altijd wel van Tower,
0: ja.
1: Maar niet van Going Home.
0: Nee, dus het is een andere. Het is geen one-hit wonder. Is ja, dat, ja, precies. Ze hebben twee keer op 40 staan. Ja.
1: Vitesse zie ik ook staan met Rosalyn.
0: Ook een leuk praat, ja.
1: The Golden Earring. Oh, ja, Twilight Zone.
0: Ja, fijne.
1: Ja, dit is wel een van mijn favorieten. Don't Go van Yazoo.
0: Kijk, ja.
1: De rest mogen jullie lekker zelf gaan uitzoeken.
0: www.top40.nl. Je zoekt eventjes de top 40 op van 28 augustus 1982.
1: Jawel, week nummer 35.
0: Dan kom je 40 plaatjes tegen. Stuur ons even een personal message op de Facebookpagina. Het logo met de vier padjes van de Weekend Express.
1: Jawel.
0: Of een mailtje. weekendexpressfm@gmail.com.
1: Ja. En dan doe je gewoon lekker mee met ons programma.
0: Ja, je mag gewoon je top 3'tje insturen. Dan maken wij er een leuk lijstje van. En de meeste stemmen gelden.
1: Ja.
0: Zo werkt dat bij ons.
1: Zo werkt dat heel democratisch, hè.
0: We gaan nog één plaatje doen uit de top 40 van 19 augustus 2000.
1: Ja, hele mooie. Janet Jackson met Don't Really Matter. Ja.
0: En dan gaan we naar mijn huis doen, hè, zo meteen.
1: Ja, nou, daar stond ook wel weer het nodige in, had ik al gelezen.

0: mensen.
1: Even wachten tot Jenna klaar is.
2: Ja.
3: Ja.
2: Doe maar.
1: Janet.
2: Ik snap dat je plaatje leuk vindt, maar...
1: Even afronden nu.
2: Ja, dank je.
1: Ja.
2: Mooi.
1: Ja, mooi hè, mensen.
2: Mooi.
4: Weekend Express. Raar, maar waar nieuws.
1: Nou,
2: heel raar.
1: Daar hebben we weer van gewonnen, hoor.
2: Ja, heel raar.
1: Komt ie aan. Ik moet even mijn verstandje erbij pakken, ja. Mensen. Ja. Zal ik beginnen?
2: Ja, jij mag beginnen.
1: Een zwarte telefoon die de politie aanzag voor een mogelijk vuurwapen. Daar gaat het om.
2: Ja.
1: Dat overkwam een 45-jarige man uit Deventer. Maandagavond hielden agenten hem aan. En ze namen hem geboeid mee naar het politiebureau.
2: Oké.
1: De politie kreeg een melding van over een persoon op een fatbike. Dat zou dan inderdaad al negatief kunnen zijn. Die mogelijk met een vuurwapen in zijn hand rond zou rijden. Kort daarna zagen agenten de man op de Rijksterborgerweg.
2: Ja.
1: Hij had een zwart hoekig voorwerp in zijn hand. Voor de agenten was het niet helemaal duidelijk wat het precies was. De agenten verzochten de man dus zijn handen te laten zien. En ja, dat weigerde die.
2: Oh, ja, dat moet je niet gaan doen. Dan worden agentjes zenuwachtig.
1: Dus een agent trok zijn wapen en richtte het op de man. Dan begint het ook al wat spannender te worden natuurlijk.
2: Ja.
1: Volgens de politie weigerde hij nog steeds mee te werken. Tijdens de controle werd duidelijk dat het om een zwarte telefoon ging. Dan sta je wel voor lul, hoor.
2: Nou.
1: Als politieagent.
2: Ook.
1: De agent hield de man alsnog aan. Omdat
2: maar ook,
1: hij,
2: ook die fan natuurlijk, hè?
1: Ja, ook ja.
2: Wat ben je dan ook een dombo om dan niet, gewoon niet mee te werken?
1: Omdat hij niet die aanwijzing op te volgen inderdaad.
2: Ja.
1: Ze werkte hem naar de grond, boeide hem en namen hem mee naar het politiebureau. Ook zijn spullen, waaronder zijn fatbike, namen zij in beslag. Een vuurwapen was nergens te bekennen, dus de man is weer vrijgelaten. En hij kreeg zijn spulletjes netjes terug.
2: Ja, ik denk wel dat hij een waarschuwing mee heeft gekregen van, ga dit nou nooit weer doen.
1: Ja, precies, dat denk ik ook
2: want,
1: wel.
2: Want
1: ja.
2: Zelfs fietsen met een telefoon in je hand is gewoon over de €300 normaal gesproken. Hè?
1: Deze had je ook, hè? Ik zou deze
2: even doen.
1: Het was een mooie bericht.
2: Ja, het is een mooi bericht, maar tegelijkertijd is ook, het was nodig. Zondagmiddag rond 3:15 kwam er een melding binnen van een ongeval op de Olhullenweg in Drentse Schoonlo. Een groepje van 4 Friese motorrijders reden over de N376 vanuit Schoonoord richting Schoonlo. Bij de oversteek van de Oude Hullenweg naar de Hoofdstraat schrok de voorste motorrijder van het groepje omdat een echtpaar dat de N376 wilde oversteken twijfelde.
1: Ja, dat moet je nooit doen.
2: Nee, de heldhaftige motorrijder uit Huddengeriep die ging vol in de remmen en liet zich bewust vallen op het wegdek om zo een aanrijding met het echtpaar te voorkomen. Volgens de medereiders was anders de ramp echt niet te overzien geweest.
1: Hij had voorrang natuurlijk gewoon, hè?
2: Ja, hij had voorrang. De motorrijder is uiteindelijk voor nader onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis in Assen. Zijn motorfiets liep aanzienlijke schade op en werd door de familie opgehaald met een paardentrailer. Het ongeval is door de politie in kaart gebracht en daar zal de verzekering het nodige mee moeten gaan doen.
1: Ja. Ja, ik weet niet of die mensen verantwoordelijk zijn, want die stonden natuurlijk gewoon nog wel te wachten gewoon.
2: Ja, maar ja, op het moment dat je twijfelt, ga je wel, ga je niet, dan maak je wel een erg onzekere indruk.
1: Ja,
2: dan zul je iets moeten om een ongeval te kunnen voorkomen.
1: Ja.
2: En ja, als je dan inderdaad hard op de rem moet.
1: Ja, dan ga je met je motor wel even onderuit.
2: Dan ga je, en hij heeft hem gewoon bewust onderuit gegooid.
1: Ja,
2: hè?
1: Dat is wel knap trouwens.
2: Ja.
1: Hey, we gaan nog even door met een stukje cabaret.
2: Ja, daar zat ik op te wachten.
1: Gekozen voor Ronald Goedemond. Hij gaat even met ons naar de kermis.
2: Nou, dan weet je het.
1: En,
2: als hij naar de kermis gaat.
1: Ik heb ook nog even een tip van de week voor je. Van Florida. De nieuwe single heet Vacation.
2: Oké. Ja, ik ken Flo niet, maar ik ben heel benieuwd.
1: Ja, de band heet ook Florida. Aan elkaar, volgens mij.
2: Oké.
1: Maar ze hebben wel één hit gehad, dacht ik. Maar goed, we gaan eerst even naar Ronald. En daarna naar Florida met de tip van de week bij de Weekend Express.
2: Helemaal goed.
5: De kermis geeft je veel geld uit. Soms win je ook veel. En dan win je dan? Pluto met 2 O's. En een bult achterop zijn hoofd. En hele lange ballen. In de buurt van welke lekkere kerncentrale is dit kudding gemaakt? Dit is geen Disney. Dit is Disney. Wat is dit? Maar je blijft... Je blijft gaan naar de kermis als de kermis er weer is. Ik ga elke keer weer. Geef me mee, Ronald. Het is er weer. Er zijn weer allemaal flikkerende lichtjes, slechte housemuziek en heel terrein vol agressieve mensen. Yay! Ik ga elke keer weer. Ik snap er ook geen reet van. Ik weet niet waarom. Kermis is sowieso het grootste openluchtfestival van kindermishandeling wat er is. Je ziet nergens zoveel toxische, eencellige, stupide, agressieve teringouders hun kinderen zonder reden publiekelijk een trap onder hun hol geven of billenkoek. Of ze gewoon de schuld geven van echtscheidingen waar je bij staat. En als ze dan beginnen te janken, ze al jankend in de attractie stoppen. Hier in het tuigje aan elastieke touwen gaan we lekker op en neer schenkeren. Hoppakee. Al jankend op en neer. Heb je dat? Ken je dat? Kinderkatapult. Ken je die attractie? Hoe ga je dat uitleggen als aliens ooit landen? Wat is dat nou weer? Dat zijn onze kinderen. We baren ze en dan schieten we ze weg. Oh, wij gaan even door naar een ander zonnestelsel. Ja, begrijp ik wel hoor. You? En dan komen ze er weer uit. En dan zijn ze natuurlijk nog steeds aan het janken, want dat helpt niet. Op en neer worden geschenkerd. En dan moeten ze getroost worden op de kermis met... snoep. Ja, veel snoep hebben ze daar ook. En groot snoep. Veel te groot snoep. Wat moet je hebben? Een zuurstok van 1,5 meter hier? Vandaag. Nee, zit niet lekker in je keel? Oké. Okay. Kijk eens, een lolly, te grootte van een volleybal. Ook niet fijn. Nou, laatste redmiddel, suikerspin. Wat is suikerspin? Stokje, ronddraaien in verboden E-nummers. En isolatiemateriaal. Kijk eens. Stop maar in je bek. Trek maar plukjes eraf. Stop maar in je bek. Goed zo. Nou, heb je heel je kind geïsoleerd. Dan schiet je mee weg. Een soort circle of life. Nou, niet echt. Maar dat is wel hoe het gaat op de kermis. En je hebt natuurlijk die attracties op de kermis. Hè? Die grote, heftige attracties ook. Vernoemd naar de aandoeningen die ze aanrichten. Vaak zie je mensen rondom. Ik ben nog niet vet geweest, jongen. Laat me jij even. De Whiplash was vet, jongen. Helemaal de kloten. En andere mensen. Ik ben ook niet vet geweest. Laat me jij even. De Superpoliep. Superpoliep. Jongens, kunnen we even niet meer in die heftige attractie... Hey, waarom ligt Harold hier op de grond? Harold is ook in een attractie geweest. Waar is Harold in geweest? De Turbo Tia. Nee! Heeft Harold een Tia gehad? Nee, hij is er gewoon bovenuit gestoten. Het had niks met een naam te maken. Hij is gewoon een debiel. Steeds grotere attracties ook lijkt het wel, toch? Dat lijkt de trend te zijn. Ja, maar steeds heftigere attracties. Gewoon op de kermis. Stalen constructies met daarbovenop een stalen sikkel met kleine mensjes erin. Dat je denkt, jezus, Mina... Misschien meer geschikt als permanente attractie voor een pretpark of zo. Nee hoor, wordt morgen afgebroken, staat de volgende dag weer een valkenswaard. Oh ja? En wie bouwt er dan op? Guus en Ad met zijn ogen te dicht bij elkaar van de popcornkraam. Die zitten dan met een vette kutklauw weer in elkaar. En die hebben ook elke keer een kratje met andere onderdelen over. We zijn boten van moer, ik weet niet eens verschil. Iedereen is overprikkeld ook op de kermis. Mannen ook. Alleen mannen zijn zo stom. Mannen ontkennen het. Die lopen helemaal opgefokt rond. Ik ben niet overprikkeld. Ik moet naar de schiettent. Allemaal. Ze moeten naar de schiettent. Want op de schiettent... Elke man wil schieten. Schieten zelf in de schiettent geeft geen voldoening. Want dat is dit. Maar het herladen, dat vinden we vet. Dat doen we de hele tijd. Je schiet nooit raak. Al die kutgeweren zijn krom. Als je raak schiet, bewijs dat jij krom bent. Ik weet niet wie die geweren maakt, maar dat is dezelfde wapenfabrikant die ook die machinegeweren maakte voor Dieetteam. Weet je nog? Dieetteam, hele afleveringen van die... Niemand! Raakt de grond, geen druppeltje bloed, helemaal niks. Ik geloofde dat kon. Ik geloof dat nog steeds. Dat je je prima kunt verweren tegen een AK-47 als je een beetje kunt koppeltje duikelen. Moet je een beetje je best doen, hè? Huh? En vroeger mocht ik altijd op de kermis, en ging met mijn vader en mocht ik blik gooien. Weet je nog blik gooien? Kreeg je elke beurt 3 ballen. En ik weet nog één keertje was ik met mijn vader mocht ik blik gooien. En toen had ik al 2 keer 3 ballen gehad. En dan had ik een blik. En dan had ik al 2 keer geraakt, maar dat wilde niet vallen. Ik had gooien, weet je wel. Ik had hem geraakt. Mijn vader die vertrouwde niet. Ze zit de baksteen in. De ene blik. Daar klopt niks van. Er zit de baksteen in. En ik kreeg nog een keer 3 ballen. De hele keer. Ik raakte weer de blik. Weet je wel, mijn vader. Toen hij viel weer niet. Daar klopt niks van. Er zit de baksteen in. Toen had ik nog maar 1 bal. En ik wil hem gooien. En ik zei mijn vader, mag ik die laatste bal? Ik zeg, wat? Zeg, mag ik die laatste bal gooien? Ik zeg, ja, is goed. Hier. Mijn vader pakt die bal. En toen deed hij iets, dat had hij nog nooit gedaan. Heeft hij dat nou nooit meer gedaan? Hij pakt die bal en neemt in 1 keer een professionele honkbalpitchershouding aan. Pakt die bal. Gooit die bal. Vol op de rug van die kraamhouder. En die vent. Oh, draait om. Zo met zijn elleboog de blikje op de grond. Papa en ik liepen weg. Ik zei, papa, we hebben niks gewonnen, of wel? Hij zei, nee, maar het werkte wel, of niet? Domme. Op een gegeven moment ben ik zo overprikkeld tot in een vorig leven. En dan wil ik ook in iets. Wil ik ook in een attractie op de kermis. Maar ik durf niks. Dus bij mij altijd hetzelfde. Dus dan mijn vriendin en mijn zoon van 9, die staan daar. Die zijn in één keer mij kwijt. En dan kom ik in één keer tevoorschijn met een geel plastic emmertje. En kijk ze aan en zeg, ik ga muntjes schuiven. Wil je ook muntjes schuiven? Ik ga muntjes schuiven, oké? Vind ik leuk, ik ga muntjes schuiven. Ik weet ook niet waarom ik zo praat, maar ik ga muntjes schuiven. En dan word ik een soort verslaafde oma in Las Vegas. Ken je muntjes op een schuifapparaat? Gooi je het muntje in en dan rolt dan. En dan zing, zing, zing, zing, plat. En dan komt er een schuiflat en die duwt alle muntjes naar een afgrond waar ze niet vallen. Ze zeggen allemaal, hou elkaar vast. Niet vallen voor goede mond. Laat hem de tering krijgen. Hou elkaar vast. Op apparaat rechts van mij, klink, klink, klink, klink. En vallen ze wel links, klink, klink, klink. Bij mij niks. Ik sta te schelden voor dat apparaat, joh. Mijn gezin schaamt zich kapot voor mij. Ik zeg, goddomme tyfus muntjes. En nog meer dan die muntjes wil ik dat het ene neongroene plaatje wat er bovenop ligt. Met 6000 punten. Ah! Die wil ik dat die valt. Die wil ik, die punten. Want daarmee win ik, de aansteker voor een krekhoer. Want wat hebben ze mooie prijzen, hè, op de kermis. Een muts met een wietlogo erop. Een harspijp voor je moeder. En een aansteker voor een krekhoer. Alles wat je nodig hebt om dakloos te worden. Kun je winnen op de kermis. Wat is er met Ronald gebeurd? Die man een tijdje niet meer gezien. Ja, die heeft heel veel gewonnen op de kermis. Die ligt nou een bankje in het park. Oh, wat erg.
4: Dit is de Weekend Express.
0: Tip van de week.

0: tip van de week bij de Weekend Express. Florida.
1: Jawel.
0: Vacation heet hij. Hey, we gaan nog een One Hit Wonder draaien. Zion Jones.
1: Ja, ik ken het helemaal niet.
0: Nou, als je hem hoort wel, denk ik.
1: Ja?
0: Ja, denk het wel.
1: Oké, ja, ik ken Spin Me Around als van...
0: Dead or Alive.
1: Dead or Alive, ja.
0: Maar Zion Jones maakt ook een Spin Me Around. Vooral bekend van de single dus Spin Me Around. 1989. Hoogste positie nummer 13 stond 7 weken in de top 40.
1: Nou.
0: Ja, en ik heb nog even gekeken naar wat biografische achtergronden. Helemaal niks.
1: Nee, helemaal niks.
0: Nee, ik kon er niks over vinden.
1: Nee, raar. Alsof die van de aardbodem verdwenen is.
0: Ja, het nummer is hartstikke bekend. Maar informatie...
1: Niente, nada, nothing.
0: Dus dat is een beetje jammer.
2: Ze hadden maar één hit in de Nederlandse top 40. Dit is The Weekend Express. One Hit Wonder.
0: Zion Jones.

0: Een one-hit wonder, Sion Jones. Weinig info van gevonden, maar wel een fijne plaat.
1: Ja, en tuurlijk kende ik hem. Dat was ook eigenlijk wel een beetje dom.
0: Toch, nou ja, weet je, sommigen blijven even niet meer hangen.
1: Nee,
0: dat,
1: maar als je het begin hoort, dan denk je, oh ja, ja, ik ken hem wel.
0: En er is ook een maxi-single van. Dus,
1: die heb jij ook al?
0: Ja, die moet ik even opzoeken, maar dat is wel een hele fijne ook.
1: Ook even afstof nog?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij al afgestoft is.
1: Door de knorst.
0: Maar weer eventjes, in welk vakje die staat?
1: Ja.
0: Ik ga even zoeken, mensen.

weer hoor. We draaien nog één plaatje. Afrika Bombata met UB40 en het nummer Reckless. En dan zeggen wij alvast joep doei en de mazzel. Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die er rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.